0: in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Deze week maak je kans op
1: een heerlijk diner voor twee.
2: In Zuid-Laren.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Op zijn sociale mediakanaal Truth Social zegt Trump dat het de bedoeling is om zo neutrale en onschuldige landen te helpen hun commerciële schepen daar weg te krijgen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na de aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. 1 Brit van 69 wordt behandeld op de intensive care in Johannesburg en 2 bemanningsleden hebben dringend medische zorg nodig. Nederland gaat hen hier naartoe halen. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Ocean Wide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Dagblad Trouw publiceert vandaag zijn 25.000ste editie. Zowel de krant als de website heeft ter gelegenheid daarvan het oude logo waarmee de verzetskrant in de Tweede Wereldoorlog werd opgericht. In de jubileumkrant staat een interview met de broers Co en Wim de Smale, die nu 89 en 92 jaar oud zijn en als jonge jongens de illegale krant rondbrachten in Amsterdam-Noord. Ze bleven hun hele leven abonnee van Trouw. Het weer. Vannacht is er kans op nevel en mist en koelt het af naar 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts meer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: RTV Noord,
1: Radio Drenthe
0: en Omroep Friesland
2: bestaan dit jaar 80 jaar.
3: En dat vieren we samen.
2: Zaterdag 9 mei met het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live vanuit het punt waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen. Bakkeveen. Wandel mee en meld je aan. Of luister en kijk mee. Naar de wandelaars, de vrijwilligers en de prachtige landschappen in het noorden. Zaterdag van 12 tot 4 bij Radio Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt Stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn kan 3 meter lang worden en weegt tussen de 160 en 360 kilo. Het dier spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Dagblad Trouw publiceert vandaag zijn 25.000ste editie. Zowel de krant als de website heeft ter gelegenheid daarvan het oude logo waarmee de verzetskrant in de Tweede Wereldoorlog werd opgericht. In de jubileumkrant staat een interview met de broers Co en Wim de Smalen, die nu 89 en 92 jaar oud zijn en als jonge jongens de illegale krant rondbrachten in Amsterdam-Noord. Ze bleven hun hele leven abonnee van Trouw. Het weer, vannacht is er kans op nevel en mist en het koelt af naar 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts weer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: weten, hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Deze week maak je kans op
1: een heerlijk diner voor twee.
2: In Zuid-Laren.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de Straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. De 81-jarige Giuliani verkeert volgens zijn woordvoerder in kritieke maar stabiele toestand. Wat hem mankeert is niet bekendgemaakt. Giuliani was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Hij was ook de advocaat van president Trump. Hij uitte in die rol ongefundeerde beschuldigingen over zogenaamde verkiezingsfraude in Georgia tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Hij werd daarvoor in 2023 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $148 miljoen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. Het dier spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, vannacht op sommige plaatsen nevel en mist. Het is 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts weer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: RTV Noord,
1: Radio Drenthe
0: en Omroep Friesland
2: bestaan dit jaar 80 jaar.
3: En dat vieren we samen.
2: Zaterdag 9 mei met het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live vanuit het punt waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen. Bakkeveen. Wandel mee en meld je aan. Of luister en kijk mee. Naar de wandelaars, de vrijwilligers en de prachtige landschappen in het noorden. Zaterdag van 12 tot 4 bij Radio Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: In zijn Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Mickey Ketels heeft in het Canadese Vancouver opnieuw succes gevierd op de marathon. De 27-jarige Nederlandse won in 2 uur 33 minuten en 1 seconde en dook daarmee bijna 1,5 minuut onder het parcoursrecord. Ketels veroverde vorige maand in Rotterdam al de nationale marathontitel in 2 uur 30 minuten en 42 seconden. Ketels geldt als een relatieve nieuwkomer die haar hardloopcarrière combineert met een baan als stewardess. Het weer. Op sommige plaatsen nevel en mist en het is 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
3: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit en je hoofd? Dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
4: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die voortdurend verandert, blijft uw toekomst onze prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen wij dat uw vermogen blijft groeien. Verantwoord, degelijk en doordacht. Ambassador Vermogensbeheer in Assen.
5: Doe jezelf iets goeds. 31 mei, Meppel City Run in Meppel. Nummer 3 van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
6: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholts weer.
7: Ook voor tuinhout ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonoord. Of ik nou een schutting, overkapping of een haardhoutstelling wil bouwen, alles is op voorraad. Ze denken echt mee en ik word er super geholpen. En heb je hulp nodig? Ze hebben zelfs een eigen klusteam die het beste voor je kan bouwen. Bouwmarkt Schoonoord, Nerima's.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: Drenthe hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Deze week maak je kans op
1: een heerlijk diner voor twee
2: in Zuid-Laren.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: sta-opstoel nodig? Mobifit.
1: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
2: Kurk 24.
1: Kurk24.nl.
0: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
3: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
4: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
5: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
6: In Hogeveen.
7: Doe jezelf iets goeds. 31 mei, Meppel City Run in Meppel. Nummer 3 van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
4: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
8: Dit is Radio Drenthe. Met het nieuws van 7 uur.
9: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het zeldzame Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke maar stabiele toestand opgenomen in het ziekenhuis. Wat de 81-jarige Giuliani mankeert is niet bekendgemaakt. Hij was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Ook was hij de advocaat van president Trump. Giuliani uitte in die rol ongefundeerde beschuldigingen over verkiezingsfraude in Georgia tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Hij werd daarvoor in 2023 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $148 miljoen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, op sommige plaatsen nevel en mist. Het is zo'n 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hummel, Badkamers en Tegels in Assen.
11: Hup de duin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
12: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
11: Borgstee, Assen.
6: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
13: Oh, wat betekent dat voor mij?
6: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
13: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
6: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
13: En moet ik verder nog ergens op letten?
6: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
14: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
15: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
16: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
17: Ik krijg een vakantiebroertje.
18: Huh?
17: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
18: Cool, wil ik ook.
19: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
20: europakinderhulp.nl.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Radio Drenthe.
23: Goedemorgen Drenthe.
22: Met Judith Regendorp.
24: Dag Drenthe, een heel goedemorgen. Het is maandag 4 mei. Ger, goedemorgen.
25: Goedemorgen Judith.
24: Ja, als je die datum noemt, dan denk je ja, toch bijzonder. Hè? Een bijzondere dag voor Nederland, 4 mei.
25: Dat blijft het, dat blijft het zeker. En hopelijk blijven we dat ook de komende jaren zo ervaren. Want ja, dat staat nog wel eens onder druk, die dodenherdenking. Het is belangrijk dat we het toch blijven doen, ook hier in Drenthe.
24: Ja, jij hebt nog vrij jonge kinderen, maar geef je het al mee van jongens 8 uur? We moeten wel even stil zijn met z'n allen.
25: Met mijn oudste wel. De jongste die is echt nog wel wat te klein. Maar met de oudste daar, heb je toch al wel wat voorzichtige gesprekken heb je erover. En het leuke is ook dat hij ook zelf geïnteresseerd is.
24: Ja,
25: dus dat hij er ook voor open staat.
24: Ja. Ik heb het ook altijd met mijn kinderen gedaan. Jongens, 8 uur, we zijn nu even 2 minuten stil.
25: Ja, dat hoort.
24: Denk maar even waaraan jij wil denken, weet je wel. Een hoop leed in deze wereld. Maar we hebben daar wel even respect voor met z'n allen.
25: En dan kan het niet alleen, hoeft het niet alleen over de Tweede Wereldoorlog te gaan. Ja, maar er zijn natuurlijk ook heel wat andere situaties geweest. Zeker. Waarbij ook doden zijn gevallen. Dus je kan bij allerlei dingen zaken stilstaan.
24: Ja, absoluut. Gaan we ook doen. En doen we ook al vanochtend stilstaan daarbij. Want natuurlijk is vanavond de grote herdenking in het herinneringscentrum. Hebben uitgebreid oog voor vanochtend. Harm Dijkstra is op Tjak naar het centrum om te horen hoe ze zich daar voorbereiden op de herdenking van vanavond. En Sophie Timmer komt even langs in de uitzending om te vertellen hoe we daar als RTV Drenthe bij stilstaan vandaag. Maar we hebben ook oog voor de herdenking in Zuid-Laren. Die begint vanavond bij de synagoge. Hoor je dus vanochtend allemaal bij ons. De grote brand zaterdagnacht in het centrum van Hogeveen heeft flinke impact op bewoners en de omgeving. Dat zegt burgemeester Martijn Breukelman. Bij de brand in de Jonkheer de Jongestraat moesten bewoners van 8 huizen hun woning tijdelijk uit. 2 huizen raakten zwaar beschadigd. We hebben ook wat successen geboekt afgelopen weekend. En ook al even wat eerder, want we hebben er een wereldkampioen bij. Eentje in het vissen. Die zijn we even gaan opzoeken afgelopen weekend. En een jeugdkoor dat hoge ogen gooit bij een Europees muziekfestival. Een jeugdkoor hier bij ons uit de regio. Ook daarover hoor je vanochtend meer.

begonnen hier vanochtend in een studio met dik 24 graden, jawel. Zo warm wordt het buiten niet. Eerst grijs, wel droog, vanmiddag ook wat zon en kans op een bui. Staat een zwakke tot matige wind bij 18 graden maximaal.

0: is Wonderful van Wally Tax. 7:11 is het. Ik zei het net al even, op meerdere plekken hier bij ons in de provincie herdenken we vanavond om 8:00 de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. In Zuid-Laren begint de jaarlijkse herdenking bij de synagoge. Een van de weinige die er zijn in onze provincie. En tijdens de herdenking worden alle inwoners van Zuid-Laren herdacht die omkwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ik ga erover praten met Lex van der Star, voorzitter van de progressieve Joodse gemeente Noord-Nederland, medeorganisator van de herdenking in Zuid-Laren. Een heel goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, u organiseert deze herdenking jaarlijks, maar hoe ziet u er vanavond uit?
1: Het is het 4-bij-comité Zuid-Laren dat de hele organisatie alles organiseert in Zuid-Laren. Maar het is zo dat sinds de synagoge weer gerestaureerd is, en

0: er waren kinderen bij, ouderen bij. En dan gaan we van daaruit in een stille tocht naar het monument toe.
1: Ja, herdenkingsdag is natuurlijk altijd beladen, hè? Hoe leeft dat bij u en bij u in de gemeenschap 81 jaar na dato?
0: Nog steeds. We vinden het ook heel fijn dat er meestal toch wel zo'n 60, 70 Zuid-Laarders ook bij de bijeenkomst aanwezig zijn. Daar doen we het ook voor. Zelf komen we natuurlijk de Joodse gemeenschap in Noord-Nederland is verspreid over Groningen, Friesland en Drenthe. Dat is niet zo groot meer. In Zuid-Laren hebben wij ook geen leden meer wonen. Maar het is belangrijk dat daar ook voor de jeugd, ook voor de jongeren, dat toch even stilgestaan wordt bij de verschrikkelijke gebeurtenissen daar die er geweest zijn.
1: Ja. Ook in deze tijd, hè, want sinds 2023 volgens mij is het aantal antisemitische incidenten in Nederland toegenomen. Ik kan me voorstellen dat dat drukt op zo'n gemeenschap. Wat merkt u van spanningen hierdoor in het noorden van het land?
0: In zijn algemeenheid is het terecht wat u zegt. Want er is natuurlijk het drukt op de hele Joodse gemeenschap in Nederland. En ik denk ook niet, ook daarbuiten. We krijgen ook heel veel de lieve berichten van mensen die ons steunen. Of die daar toch even hun iets willen laten merken aan ons. Van dat ze daar niet blij mee zijn. Natuurlijk, we hebben mensen die ook eerste generatie die de oorlog meegemaakt hebben. Mm-hmm. En dan is het natuurlijk vanzelfsprekend dat een impact heeft op wat er nu in de samenleving gaande is. Maar ik denk dat voor heel veel mensen geldt trouwens.
1: Ja, antisemitisme, we hadden het er net over. Maar hoe houdt u daar rekening mee tijdens de herdenking dan vanavond?
0: Wij herdenken vanavond de weggevoerde Zuid-Laarders uit Joodse Zuid-Laarders tijdens de razzia's die er geweest zijn. Daar gaat het vanavond over. Dat staat centraal. En ik hou ook geen toespraak daar verder. Want er wordt gewoon op dat moment daar stil bij gestaan. Daar worden bloemen gelegd. En in stille tocht gaan we naar de algemene herdenking plaats. En daar is toch altijd meer aandacht ook voor alle andere oorlogen en ellende die er in de wereld is.
1: Dus maar vreest u dat een dag als vandaag, 4 mei, juist misschien aanleiding is voor, weet ik veel wie, om weer incidenten te schoppen, om weer onrust te creëren?
0: Daar hebben wij totaal. Nee, daar er is natuurlijk altijd is er, de politie is ook aanwezig. Maar ik moet zeggen, het is in Zuid-Laren, het gebeurt altijd heel vreedzaam. En de mensen zijn zeer rustig. Dus ik hoop ook landelijk dat op geen enkele plaats eigenlijk aan de orde is. En dat gebeurt ook niet volgens mij.
1: De herdenking vanavond in Zuid-Laren. Mensen die daarbij willen zijn, hoe laat verwacht u ze?
0: Om precies 19:30 begint de herdenking.
1: Bij de synagoge.
0: Bij de synagoge, ja.
1: Goed. Dank u wel, Lex van der Star, voorzitter van de Progressieve Joodse Gemeente Noord-Nederland. Dank u wel voor uw tijd.

0: Yves Berendse was dat. En we gaan nog even terug naar die grote brand in het centrum van Hoogeveen. Dat was in de nacht van zaterdag op zondag. 8 woningen ontruimd daar aan de Jonkheer de Jongerstraat. Rond 1 uur ontstond die brand, waarna de brand weer snel opschaalde naar een grote brand. En de hulpdiensten massaal uitrukten. Bij de brand raakte niemand gewond, maar raakten er wel huizen beschadigd. Is met Menink van de veiligheidsregio Drenthe over de oorzaak van deze brand.
1: Er stond een auto onder de carport, die heeft vlam gevat. En de vlammen zijn overgeslagen naar 2 woningen. Er wordt nog gekeken in hoeverre daar beschadigingen zijn. En of het alleen om de 2 betrokken woningen gaat of ook de woningen daarnaast. De rookontwikkeling bleek uiteindelijk ook mee te vallen, omdat de brand in de auto vrij snel onder controle was.
0: Ja, brandweerposten uit de hele regio zijn opgeroepen om het vuur met meerdere blusvoertuigen te bestrijden. En probeerden ook te voorkomen dat het zich verder uitbreidde natuurlijk. En tegen de ochtend was het vuur daar geblust in Hoogeveen. En de burgemeester van Hoogeveen heeft natuurlijk ook nog gereageerd. Hij zei, het heeft flinke impact op de bewoners en de omgeving gemaakt. Burgemeester Martijn Breukeman. Over de brand dus afgelopen weekend in Hoogeveen, waarbij bewoners van 8 huizen werden geëvacueerd.
2: Dit is Radio Drenthe.
3: Goedemorgen Drenthe.
2: Met Judith Regendorp.

0: Ronstadt en It's So Easy.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: 4 mei. Nou, 4 mei 1945 geeft Duitsland zich over. En precies een jaar later beginnen wij hier in Nederland met het herdenken van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. De eerste 4 mei-herdenking is op de Waaldorpenvlakte in de duinen bij Den Haag, waar tussen de 250 en 280 mensen zijn doodgeschoten door de Duitsers.
3: Het was natuurlijk echt een hele logische plek waar echt het verdriet ook echt gevoeld werd en waar veel mensen naartoe kwamen. En het was traditioneel, ging dat gepaard met een stille tocht. Liepen hier tienduizenden mensen naartoe, liepen hier langs. En dat werd eigenlijk ook op veel plekken in Nederland herhaald en op andere plaatsen die verbonden waren met de Tweede Wereldoorlog.
0: Precies 10 jaar later, 1956, onthult koningin Juliana het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam.
4: Deze figuren van huilende honden behoren tot het Nationaal Monument dat in Amsterdam thans een voltooiing nadert. Ze werden met 3 andere beelden uit het atelier van wijlen John Redeker overgebracht naar de Dam, waar ze rond de grote piloon werden opgesteld.
0: Van Nederland gaan we even naar Scandinavië, want 3 jaar later, in 1959, wordt dit meisje geboren.
5: Ik heet Pippi Langkous. Hoe heet jij?
6: Ik heet Tommy.
7: Ik Annika.
6: Waarvoor slap je eigenlijk met je voet op het kussen, zeg?
7: Dat zal ik je zeggen. In Egypte, daar liggen alle mensen met hun voet op het hoofdkussen.
0: Ja, Pippi Langkous, oftewel Inger Nielsen. Ze kroop vanaf haar 9e in de huid van Pippi. Speelde die rol 4 jaar lang, maar bleef altijd aan haar kleven. Ze is jarig vandaag, deze Inger Nielsen. Ze is 67 geworden. In eigen land gebeurt op 4 mei 2010 dit.
8: Grote paniek vanavond tijdens de nationale dodenherdenking op de Dam in Amsterdam. Tijdens de 2 minuten stilte begon een man luid te schreeuwen. Daarna stoof de menigte geschrokken uiteen. Tientallen mensen werden onder de voet gelopen en raakten gewond.
0: Ja, tot slot zetten we wat jarigen in het zonnetje. Bijvoorbeeld deze vrouw.
9: Zeg, krijg nou wat! Ben jij helemaal besodemieter? Daar heb ik een kwartier op staan roeren.
0: Nelly Vrijda, in de huid van de Ma Vlodder. Ze is jarig vandaag, Nelly Vrijda. Ze is 90 geworden.
10: Congratulations and celebrations.
0: En ook oud-voetballer en columnist Jan Mulder is jarig vandaag. Hij is 81 geworden. Amerikaanse actrice en zangeres Pia Zadora is 72 nu. Motorcoureur Jorge Lorenzo is 39 geworden. En ook Olida Adams is jarig vandaag. Ze is 73 geworden. En zij trakteert op dit Window of Hope.

0: de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
1: Hup de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
2: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
1: Borgstee, Assen.
0: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Auw! Alweer last van pijnlijke voeten? Elke voet is anders. Met de 3D voetscan van Herquar Sports in Hogeveen worden je voeten geanalyseerd en bepaald welke wandelschoenen geschikt zijn. Herquar Sports, de grootste wandelspecialist van het noorden. Kom naar Herquar in Hogeveen of kijk op herquar.nl. herqua.nl.
4: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit en je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de Vier van Drenthe. 4 loopevenementen, 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De Vier van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
5: Scootmobiel nodig? Mobifit.
6: Doe jezelf iets goeds. 31 mei, Meppel City Run in Meppel. Nummer 3 van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
7: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
8: 8:02. De hoogste tijd voor het laatste nieuws krijg je van Ger Hensen, goedemorgen.
9: Goedemorgen. De dode die gisteren in het water in Meppel is gevonden is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Dat laat de politie weten. Rond 8:30 gisterochtend werd door hulpdiensten een lichaam uit het water gehaald bij de Kastanjelaan in de stad. Er wordt onderzoek gedaan om te achterhalen wie het slachtoffer is en wat er precies is gebeurd. Vandaag wordt op veel plekken in Drenthe stilgestaan bij de Tweede Wereldoorlog. Op tientallen plekken vinden herdenkingen plaats. 4 comité's organiseren door heel de provincie stille tochten en kransleggingen. Het herdenkingsprogramma van herinneringscentrum Kamp Westerbork is vanaf 7:00 vanavond live mee te kijken en te luisteren bij RTV Drenthe. Judoka Marit Kamps heeft een bronzen medaille gewonnen op het Grand Slam toernooi in Tadsjikistan. De Assense won in de strijd om het brons van haar Chinese tegenstander. Kamps kwam voor het eerst uit in de gewichtsklasse onder 78 kilo, nadat ze in 5 maanden tijd liefst 25 kilo kwijtraakte. En de kwartfinale is voor Hurry Up het eindstation van de Super Handball League geworden. De Zwarte Meerders speelden in de terugwedstrijd nog wel knap gelijk tegen Sporting Pelt, maar dat was te weinig om de eerdere thuisnederlaag goed te maken. Later deze maand gaat Hurry Up nog wel op voor de Nederlandse titel. In de halve finale is dan titelhouder Alsmeer de tegenstander. En tot zover, meer nieuws lees op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
8: Ja, dankjewel. Hoe zal het weer zijn vanavond tijdens de herdenking? Dat willen heel veel van ons weten natuurlijk. Roland van der Zwaag, een goedemorgen.
10: Goedemorgen Judith.
8: Ja, wat kun je erover zeggen?
10: Nou, dat we vanavond de laatste bui zien indoven, wegtrekken of oplossen rond het avondeten. Dat betekent dus dat het vanaf een uur of 7 op de meeste plekken gewoon droog zou moeten zijn. En dat vanmiddag, en dat is meestal de reden waardoor het gaat gebeuren, koelere lucht vanuit het noorden over de Noordzee naar ons gaat trekken. Dus dan wordt de lucht zeg maar koeler. En als de koele lucht onder zit en de warmere lucht zit boven, dan is dat allemaal wat stabieler. Dus dat gaat waarschijnlijk gebeuren. En dan zien we vanmiddag dat we de zon er ook af en toe even bij krijgen. In tegenstelling tot vanochtend. Want vanochtend, zoals je nu naar buiten kan kijken, het is bewolkt. Het is nevelig. Net eventjes onder de 5000 meter. Maar wat een verschil met 2 dagen geleden. Ik kijk nu uit mijn zolderraam en alle bomen zijn gewoon groen. De bladeren zijn er. Ja. Het wordt echt mei.
8: Heb je al cijfertjes of heb je die straks over een uurtje?
10: Ja, dat is niet om flauw te doen. Maar die zijn er eigenlijk over een uurtje. Omdat om 8 uur worden alle, tenminste dat doen bijna alle weerwaarnemers, die gaan om dezelfde tijd gaan ze hun regenmeter legen. Dus altijd om 8 uur elke dag kijken ze 24 uur terug. Wat is er ingevallen of wat haal ik eruit? Ja. Dus dat meld ik om 8:30. Maar er is in ieder geval op flink wat plaatsen gisteren regen gevallen.
8: Precies datzelfde zei ik gisteravond tegen jou toen ik de tuin in keek naar die regenbui. Oh. Ik zeg, opeens is de tuin helemaal groen. Dat idee,
10: ja,
8: hè?
10: Het was ook, dat heb je soms wel eens. Hè. Dan ben je bijvoorbeeld aan het sporten, heb je 3 uur lang heb je gesport en dan heb je je laatste druppel uit je flesje gedronken, heb je zo'n dorst. En dat waren dus de planten en de bomen, die hadden dat ook.
8: Inderdaad. Vandaag dus kans op een klein buitje, dat heb ik van jou.
10: Ja, een middagbui. Ze gaan heel traag trekkend. Dus als er een bui valt, kan die even leeg regenen. Dus dan heeft de ene plek zomaar 1, 2, 3 millimeter, terwijl de andere plek helemaal niks krijgt. Mm-hmm. Nou, niet heel erg allemaal, maar de storing die morgen ochtend misschien wat regen kan veroorzaken, het is heel onzeker waar dat systeem heen gaat. Het is voorjaar, alle verwachtingen zijn super moeilijk, dus ver moet je niet vooruitkijken. Maar wat ik wel weet is dat later in de week, dus vanaf dinsdagmiddag, woensdag, dan komt er echt weer een noordoostelijke wind te staan. Dan is de regen voorbij. Dan krijgen we weer vaker de zon erbij en gaan de temperaturen stapsgewijs iets omhoog. Maar voorlopig blijven de temperaturen onder de maat de komende dagen, met alleen vandaag dus nog temperaturen zo rond de 16 tot 17 graden. Mm-hmm. Dus vanmiddag tot een uur of 3 is het nog lekker weer buiten.
8: Okay. Jij gaat cijfertjes verzamelen. Het zullen geen waterstanden zijn, maar we gaan het wel van je horen. Tot straks. Verkeersinformatie. A28 Hogeveen richting Assen. Bijna 6 kilometer langzaam rijden tot stilstaan. En dat is tussen de afrit Westerbork en Assen-Zuid. Komt door werkzaamheden. En ook op de A32 loopt het vast vanochtend. Heerenveen richting Meppel. 2,5 kilometer tussen Steenwijk-Zuid en Meppel-Noord. Hoera, hoera. We hebben er een wereldkampioen bij. Je hoort straks wie het is.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
13: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
12: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
13: Hey, Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
14: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
15: Oh, wat betekent dat voor mij?
14: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
15: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
14: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
15: En moet ik verder nog ergens op letten?
14: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
16: Ciao Nederland! Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.

0: Lionel Richie, die heeft er zin in vandaag. En waarom ook niet? Dancing on the ceiling. We zijn de wereldkampioen rekken. Gerrit Hansing uit Rode mag zich als bondscoach wereldkampioen vedervissen noemen. Nou, verslaggever Meerte Tsuhorn, die zoekt hem even op. Nou, ze deed dat gisteren al. Tijdens het vissen, natuurlijk. Waar anders dan in Rode, in zijn woonplaats.
1: Ja, we zitten eigenlijk aan de grote visvijver in Rode. Is dit jouw vaste visplek?
2: Nou, ik kom hier wel eens te vissen, zeg maar. Maar ik ga meestal meer op pad het land in, zeg maar.
1: Maar hier heb je het geleerd?
2: Nou, hier heb ik geleerd. Nou, meer zeg maar richting Niekerk, zeg maar. Daar ben ik geboren. Daar heb ik meer het vissen geleerd.
1: Waar komt die interesse vandaan en hoe word je er zo goed in?
2: De interesse komt via mijn vader. Hè, wat heel vaak gaat natuurlijk met sport. Dat je het van je vader overneemt of nabootst of enzovoort natuurlijk. Nou ja, en zodoende is het al meer gegroeid.
1: En uiteindelijk word je bondscoach. Ja. Hoe kom je daar dan bij terecht?
2: Nou, ik ben 7 jaar geleden was ik met een interland mee. En toen de toenmalige bondscoach die vroeg mij of ik assistent wilde worden. Nou ja, daar ben ik dus 7 jaar geweest. Maar die stopte ermee, zeg maar. En werd vorig jaar mij gevraagd of ik die functie wou overnemen. Nou ja, dat heb ik gedaan dus.
1: Maar dat kan je toch ook alleen worden als je een van de beste vissers bent van de wereld?
2: Ja, dat ben ik niet. Nee, ik heb zelf 1 keer internationale ervaring als visser gehad, dus maar meer niet, zeg maar.
1: Hoe kan jij dan toch zorgen dat jouw team wereldkampioen wordt?
2: Nou, kijk, dat doen we met elkaar. Kijk, wij smeden een plan met elkaar, zeg maar, wat is de tactiek? Nou ja, en zo gaan we dus een vismanier uitzoeken, zeg maar, in 4, 5 trainingsdagen. Dus en daar gaan de jongens daarmee aan de slag.
1: Hoe was het WK?
2: Het WK was fantastisch natuurlijk, doordat je een gouden medaille wint. Maar het was een zeer moeilijke WK, echt. Het was echt op sommige plekken echt peuteren voor een visje, zeg maar.
1: Want wat moet je precies doen? Want dit is niet het standaard vissen, waar mensen normaal aan denken, dobber in het water en klaar.
2: Nee, dit is met een vierder of wikkelpikker. En wikkelpikker is voor de korte afstand, vierder is voor de lange afstand. Dan ga je met een voerkorfje, maak je een voerplek op afstand. Nou ja, in Italië deden we dat dus op een metertje of 20, 1 over de helft. Op 40, 50 meter en tegenoverkant naar 75 meter. En die 3 plekken, die maak je klaar, zeg maar, voor de wedstrijd. En daar ga je wisselend mee om, zeg maar, om die voerplek af te vissen.
1: En je zegt het was spannend. Wat was er dan zo spannend?
2: Nou, kijk, wij stonden de eerste dag, de eerste wedstrijd vijfdes, de tweede dag tweedes. En de derde dag was het nog weer spannend. En vaak wordt het in de loop van de week dat de visserij heel moeilijk wordt. Nou, en na 2,5 uur tijd waren er toch nog 3 personen bij ons die nog geen vis hadden. Dus nou, toen was het wel spannend. Maar door die andere 2 dagen vingen wij toch de betere, dikkere, grote vissen, zeg maar, 1,5 uur voor tijd. In die laatste 1,5 uur, nou ja, en dat ging toen ook weer goed. Dus nou ja, want 2 jongens, zeg maar, die stonden als laatstes en die stonden 1,5 uur eerstes. Dus ik bedoel, nou ja, en met elkaar het resultaat hadden we dus minder punten als de Duitsers om ze te verslaan, zeg maar.
1: Een onverwachte winst is ook wel het mooiste, denk ik.
2: Ja, zeker. Ja, zeker. Nou, van het tweede naar het eerste is mooi. Als je het eerste staat en je moet hem weer weggeven de laatste dag, dat is wel heel sneu natuurlijk. Ja.
1: Hoe werd het gevierd?
2: Het gevierd, zeg maar. Nou, we kwamen terug bij het hotel. Ze had de eigenares een flesje champagne, trok ze open. Nou ja, en s'avonds lekker een biertje natuurlijk bij de prijsuitreiking. Ja.
1: En jullie wonnen de eer. Een beker en een mooie medaille.
2: Ja, de eer. Ja, het is de eer. De eeuwige eer. En een gouden medaille die telt 10 keer veel beter als 10 keer zilver. Ja.
1: Volgend jaar weer.
2: Volgend jaar weer. Dan gaan we naar Zuid-Afrika.
1: Succes en veel succes met oefenen natuurlijk ook.
2: Zeker, maar dat kan daar nog niet. We kunnen niet heen vliegen natuurlijk. Dat is natuurlijk weer een trainingsweek voor die tijd doen we dan. Maar goed, daar zijn we al een keer eerder geweest. Dus we hebben ook alweer een beetje, nou ja, voorkennis, zeg maar. Dus we gaan ervoor.
0: Zegt bondscoach Gerrit Hansing uit Rode, die dus met zijn team wereldkampioen feedervissen is geworden. Want zo zeg je dat. Verslaggever Meerte Tsuhorn zocht hem even op in Rode. Het is 8:13. Mooi dat je luistert naar Goedemorgen Drenthe. Straks eens even kijken wat er buiten Drenthe allemaal gebeurt. Daarin hoor je dat het monument op de Dam vlak voor de nationale herdenking is besmeurd.

0: camping. En een mooie dag. Een overzicht nu van gebeurtenissen in binnen- en buitenland. We beginnen met nieuws dat net binnen is gekomen. Op een kampeerplek in de Verenigde Staten is een schietpartij geweest. Ja, meerdere gewonden, wat weten we erover?
1: Nou, volgens de eerste berichten zijn er zeker 10 gewonden naar het ziekenhuis gebracht. En 1 of meer schutters die zouden in de bossen rond de camping, die zouden daarin zijn gevlucht. De politie zegt dat er nog niemand gearresteerd is. Nou, op die camping, die ligt zo'n 20 kilometer ten noorden van Oklahoma City, toch een grote plaats in de VS. Daar verbleven veel jongeren. En op sociale media zijn ook nare beelden te zien van jongeren die in badkleding op de grond liggen. Erg laffe daad daar. En ja, dus helaas nog niemand aangehouden op dit moment.
0: Gaat dit ook iets te maken met politiek? Weten we wat voor groep jongeren daar kampeerden? Want we moeten direct weer denken aan wat er gebeurde ooit in Scandinavië.
1: Utoya. Nee, dat volgens deze berichten nog niet. Maar ja, het is echt, het komt net binnen.
0: Ja.
1: Dus meer informatie zal ongetwijfeld volgen later vandaag.
0: Nationaal Monument op de Dam dan in Amsterdam is beklad met rode verf. Dat meldt Stadsomroep AT5. Bij het monument is vanavond de nationale herdenking voor slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. En ook het woord genocide is op het monument geschreven. En volgens de omroep zijn schoonmakers bezig met het verwijderen van de rode verf. Het is nog niet bekend wie er achter deze actie zit, hè?
1: Nee, dat nog niet. Nee.
0: Goed, maar mijn mannen mag dus schoonmaken om een schoon monument vanavond te hebben bij de herdenking op de Dam in Amsterdam. We blijven nog even bij de Tweede Wereldoorlog, want een doos met uniek materiaal van het Nederlands Verzet is 81 jaar na het einde van de oorlog opgedoken in de Nationale Bibliotheek in Den Haag. En experts die zijn er flink van ondersteboven, hè?
1: Ja, nou inderdaad. Want de doos die bevat allerlei documenten en paperassen van Wim Ozenbrug. Hij was tijdens de oorlog een speel van het Haagse Verzet. En experts die stuiten in die doos ook op valse stempels, voedselkaarten voor concentratiekampen, blanco persoonsbewijzingen bewijzen en ontheffingen om tijdens de avondklok over straat te mogen. Dus zijn echt allerlei zaken uit de Tweede Wereldoorlog die in die doos zaten.
0: 81 jaar na dat.
1: Ja, toch nog steeds. Van dat soort ontdekkingen plaats.
0: Ja.
1: Nou, het AD schrijft daar vandaag over. Het materiaal is gevonden tijdens de verhuizing van het archief van de Nationale Bibliotheek. Zo komt dat dan opeens weer boven.
0: Het lag er altijd al.
1: Het lag er altijd al, ja, inderdaad. Nou, deze Ozenbrug die zat aan het einde van de Tweede Wereldoorlog vast in het beruchte Oranje Hotel in Scheveningen. Hij zou op 7 mei 1945 worden geëxecuteerd. En de bevrijding van Nederland kwam voor hem dus net op tijd. Ja.
0: Ja, en drama op een Nederlands cruiseschip. Dat hoorden we net ook bij de collega's van de NOS. Zeker 3 passagiers zijn overleden. Heeft allemaal te maken waarschijnlijk met een luchtweginfectie. Mogelijk door het Hantavirus. En dat is weer een virus dat overgedragen kan worden door muizen en ratten bijvoorbeeld. Hè?
1: Ja.
0: En zijn Nederlanders, hè, onder de doden.
1: Ja, dat klopt. Er zouden 2 Nederlanders onder deze doden zijn. Dat is inmiddels zeker, want een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat. Nou, dat hantavirus dat kan luchtweginfecties veroorzaken of ernstige koorts met nierklachten. Nou, deze 2 slachtoffers zijn een 70-jarige man en een 69-jarige vrouw. Over de identiteit van een derde slachtoffer is niets bekend. 3 andere opvarenden zijn ook nog eens ziek geworden. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. 1 van hen, dat is een 69-jarige Brit, die is overgebracht naar de intensive care in Johannesburg. En bij deze man is daadwerkelijk dat virus, dat hantavirus, ook vastgesteld.
0: Ja.
1: Nou, volgens de rederij zijn de 2 andere zieken, dat zijn dan bemanningsleden.
0: Oké. Gaan we naar een bijzondere fonds door wandelaars op het strand van Egmond aan Zee. Moet je voorstellen, je bent er heerlijk aan het wandelen. Dat was natuurlijk ook prachtig weer voor. En dan stuit je op een levende witsnuitdolfijn.
1: Ja.
0: Dat gebeurt je ook niet aan de dag.
1: Nee, je vindt nog wel eens een bijzondere schelp of zo. Maar zoiets. Een witsnuitdolfijn, nee. Ja. Dat vind je inderdaad niet zomaar. Wat je dan probeert, zeker als er wat meer mensen bij komen, is om zo'n dier dan nat te houden. Ja. Zodat hij niet oververhit raakt. En deze strandvonder die we nu gaan horen, dat is iemand die wordt ingeschakeld als een dier of schip aanspoelt. Die vertelt er meer over.
2: Mensen zijn druk bezig om de dolfijn nat te houden. Dat hij niet overhit raakt. Heel voorzichtig. Houden het luchtgaatje vrij.
0: Ja, die is hier inmiddels overgebracht naar een of ander opvang of zo, dit beest?
1: Nou, ik weet niet of dat inmiddels al gebeurd is. Okay. Maar het is wel vrij zeldzaam, lezen we verder ook. Dat er wel iets is gebeurd, dat hij er zo is aangespoeld. Dat is wel een teken dat er iets mis is. Dus of zijn radar is niet helemaal goed afgesteld. Of wellicht een ziekte onder de leden. Ja.
0: Even fine-tunen.
1: Ja.
0: Ja. En cabaretier Hans Teeuwen dan, die heeft 2 mensen de zaal uitgezet tijdens zijn voorstelling in een theater in Breda. En dat is allemaal te zien op beelden die rondgaan op sociale media.
2: Wegwezen.
0: Ja. Wegwezen, zegt hij. Want waarom stuurt hij deze weg, deze 2 mensen?
1: Ja, die zaten vooraan in de zaal. Ze maakten veel te veel geluid, zei Theo. En ook dacht hij dat de mannen toch een borretje te veel op hadden.
0: Ja.
1: En dat het dus niet bij 1 incident zou blijven, maar dat het de hele voorstelling zou gaan duren, dat ze overlast zouden veroorzaken. Nou, het publiek is het er wel mee eens, want er wordt druk geklapt. Theo sprak daarna ook nog een andere man aan die naast dat duo in het publiek zat. Als hij in de zaal wilde blijven, dan moest hij volgens Theo zijn snaveltje houden. En dat heeft hij gedaan.
0: Moeten we het nog even over Max hebben? Max Verstappen?
1: Ik heb het zelf niet gezien, maar...
0: Ik wel.
1: Ja.
0: En hij was happier dan de afgelopen races, zullen we maar zeggen.
1: Ja.
0: Alleen de start ging niet zo heel erg lekker. Hij maakte even een 360 graden spin.
1: Dit was in Miami, hè? De Formule 1 race. Ja.
0: Ja, maar uiteindelijk lag hij op een gegeven moment op kop. Maar hij had al oude banden en dan kun je het vergeten. En dan werd door de een naar de andere werd hij ingehaald. En uiteindelijk is hij 50 geworden, Max Verstappen. Ik zei het al even, een beetje een flutstart. En die auto draaide in een van de bochten dan ook nog eens helemaal rond, waardoor hij plekken verloor toen al.
3: Maar hij brak gewoon uit met ingaan van die bocht. Kijk, natuurlijk probeer je als eerste naar die bocht te komen. Maar uiteindelijk, hij brak me gewoon uit en... Toen probeerde ik natuurlijk te corrigeren om ten eerste uit de muur te houden. En daarna, toen ik eenmaal zag hoe die uitbrak, dan probeerde ze snel mogelijk die 360 te maken.
1: Ik las dat zijn teambaas ook best wel toch weer optimistisch naar de volgende races kijkt. Want ze hebben een update gehad, dus de auto is wel wat beter.
0: En ik wil wel een slipcursus bij Max Verstappen.
1: Ja, als er iemand is.
0: Jeetje, hoe je dan in zo'n spin gewoon weer recht vooruit gaat. Echt ongelooflijk. Echt wat een stuurmanskunst. Tot zover dit overzicht van gebeurtenissen in binnen.

0: Thumbs up.
1: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
2: MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
3: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die voortdurend verandert, blijft uw toekomst onze prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen wij dat uw vermogen blijft groeien. Verantwoord, degelijk en doordacht. Ambassador Vermogensbeheer in Assen.
4: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
5: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
6: Doe jezelf iets goeds. 31 mei, Meppel City Run in Meppel. Nummer 3 van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
5: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
7: Sunnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloen.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
9: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is beklad met rode verf. Ook is het woord genocide erop geschreven, meldt Stadsomroep AT5. Bij het monument is vanavond de nationale dodenherdenking. Om 8 uur worden er kransen gelegd om oorlogsslachtoffers te herdenken. Volgens de omroep zijn schoonmakers nu bezig de verf van het monument te verwijderen. Wie er achter de bekladding zit, is niet bekend. Op een camping in Amerikaanse staat Oklahoma zijn gewonden gevallen bij een schietpartij. Zeker 10 mensen zijn naar ziekenhuis gebracht. De politie zegt dat er een feest was bij het meer bij die camping.
10: There's a party at Lake Arcadia. We have transported 10 to area metro hospitals. However, there will be more victim numbers coming in as some did take their own personal vehicles to the hospital.
9: Er zijn berichten dat 1 of meer schutters de bossen rond de camping in zijn gevlucht. De politie zegt dat er nog niemand is gearresteerd. Het treinverkeer in het zuiden van de Randstad is ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Tussen Utrecht en Den Haag rijden geen treinen, meldt de NS. Ook rijden er geen treinen van Den Haag naar onder meer Enschede en Leeuwarden. ProRail zegt bezig te zijn de seinstoring te verhelpen, maar kan nog niet zeggen hoe lang het duurt. Een vermoedelijke uitbraak van het Hanta-virus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost, onder wie 2 Nederlanders. Het zou gaan om een 70-jarige man en een 69-jarige vrouw. Het Hanta-virus wordt overgebracht door ratten en muizen, zegt correspondent Alice van Gelder.
11: Het zou bijna nooit overgaan van mens op mens, maar ja, dat is hier misschien dus wel gebeurd. Dat gaan ze dus verder onderzoeken. Je krijgt eerst milde griepklachten, maar het kan dus ook fataal zijn, zoals we hier zien.
9: Zeker 3 andere opvarenden van het schip zijn ziek geworden. Het weer, het is wisselend bewolkt, maar grotendeels droog. Vanmiddag landinwaarts een enkele bui, met kans op onweer. Later gaat het in het zuidoosten regenen. Het is nog steeds vrij zacht met 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Verkeersinformatie, 3 files in de regio. Op de A28 Hogeveen richting Assen moet je rekening houden met 6,5 kilometer stilstaan tussen Bijlen en Assen-Zuid. Komt allemaal door werkzaamheden. En ook de andere kant op, Assen richting Zwolle, rijdt het langzaam over 5 kilometer tussen Assen-Zuid en de afrit Westerbork. En er staat er nog een file op de A32 Heerenveen richting Meppel. 2,5 kilometer tussen Steenwijk-Zuid en Meppel-Noord.
13: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
14: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
15: True Lease met Grenke.
0: altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
15: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
0: Precies wat we nodig hadden.
15: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
16: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
17: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
18: Voor het maaien van je gras.
17: Voor het reinigen van je terras.
18: Voor het snoeien van je haag.
17: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
19: Stihl, sterk werk.
20: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
21: Dynamisch.
20: Maar in de winter wil ik zekerheid.
22: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
23: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
17: Nu cashback op Stihl tuinmachines.
19: Stihl, sterk werk.
8: Radio Drenthe.
24: Goedemorgen Drenthe.
8: Met Judith Regendorp.
25: Zo is het, een heel goedemorgen Drenthe. Het is maandag 4 mei, de dag waarop we herdenken. En dat doen we op meerdere plekken bij ons in de provincie. Natuurlijk bij het herinneringscentrum Kamp Vesterbork. We hebben uitgebreid oog voor. Harm Dijkstra is op tjak naar het centrum om te horen hoe ze zich daar voorbereiden op die herdenking van vanavond. En Sophie Timmer vertelt hoe we daar op TV Drenthe en natuurlijk op de app en site en radio bij stilstaan. De grote brand zaterdagnacht in het centrum van Hogeveen heeft flinke impact op bewoners en de omgeving, zegt burgemeester Martijn Breukelman. Bij de brand in de Jonkheer de Jongestraat moesten bewoners van 8 huizen tijdelijk hun woning uit. 2 huizen raakten beschadigd. En een jeugdkoor dat hoge ogen gooit op een Europees muziekfestival. Zo'n koor hebben we hier in Drenthe. Hoor je ook over.

0: Gang en Straight Ahead.
1: Op Chuck.
2: Met Harm Dijkstra.
0: Zeker, en ik zei net al even, die staat bij het herinneringscentrum Kamp Westerbork, waar ze zich voorbereiden op de grote herdenking voor vanavond. Hebben ze alle puntjes al op de i? Harm, goedemorgen.
3: Goedemorgen Judith. Ja, dat ga ik zo zin vragen aan Joost Tanasele. Die stiet die ding over mij. En we staan zelfs in het herinneringscentrum Kamp Westerbork. En altijd een bijzondere plek, daar zaten we net al een beetje over te filosoferen. Judith was benieuwd of jullie alle puntjes al op de i hebt, Joost.
4: Volgens mij wel, want onze terreinbeheerder die maakte nu zelfs een kop koffie voor me. Dus dat betekent dat alles onder controle is.
3: Ja, ze waren alles hier met de bladblazer in, wat schoon en netjes maken. Want het is natuurlijk, sowieso is 4 mei een hele bijzondere dag. Maar zeker voor het herinneringscentrum Kamp Westerbork.
4: Ja, het is toch iets waar we elk jaar naartoe leven. Ik heb vandaag mijn pak weer aangetrokken, dat vertelde ik je net. Dat doen we ook niet elke dag. Maar het is echt een bijzondere dag, omdat we hier vanavond de dodenherdenking hebben. Waar weer duizenden mensen uit de hele regio op afkomen. Ja, en er komt heel veel organisatie bij, maar het is ook gewoon een plechtige dag waar we elk jaar weer naar uitkijken.
3: Ja, het is sowieso, vind ik, altijd een hele bijzondere plek. Hè? Als je hier loopt en je loopt naar dat eigenlijk, kamp toe waar het vroeger West is. Een beladen plek, maar zeker op 4 mei, denk ik.
4: Ja, het is altijd een beladen plek. Hier hangt een sereniteit altijd. En ja, vandaag 4 mei... nog wel extra. Je voelt dat er iets gaat gebeuren. Heel veel mensen komen.

0: wat vandaag het programma is hier?
1: Ja, we hebben vooral vanavond hebben we het programma op het kampterrein. Dan hebben we onze directeur die een openingswoord houdt. En daarna heel speciaal hebben we een kampoverlevende die een toespraak houdt, Eva Wel. Ja. Zij heeft hier als 6-jarig meisje gevangen gezeten en heeft de bevrijding meegemaakt. Ja. Dus zij gaat vertellen over hoe zij, zij zegt dan dat ze 5 keer eigenlijk aan deportatie is ontsnapt, ontkomen. En daardoor de Holocaust heeft overleefd. Ja. En zij is nog een van de weinige mensen die het kan vertellen. Ja. En zolang we dat kunnen doen op deze dag, op 4 mei, dan laten we dat ook graag doen door mensen die het zelf hebben meegemaakt. Hele energieke vrouw. Heel bijzonder dat zij hier vanavond als gast aanwezig wil zijn. En we hebben daarna nog Manja Pach. En zij is initiatiefneemster van het herinneringscentrum. Dus zij zag de afbraak van de barakken, van alle herinneringen aan wat Kamp Westerbork was. En zij gaat vertellen over waarom het zo belangrijk is. Dat herinneringscentrum Kamp Westerbork is ontstaan. En dat wordt omlijst door theater van Garage TDI uit Assen. Ja. Dus dat wordt een hele bijzondere avond te worden.
0: TV Drenthe is erbij, zoals ik al zeg, van mij vanaf 7 uur. Als dat niet zo is, dan moeten ze mij maar even corrigeren zometeen. Het wordt natuurlijk wel steeds moeilijker om mensen te vinden die het ook, die ook daadwerkelijk hier in Kamp Westerbork zitten hebben, denk ik.
1: Ja, die groep wordt natuurlijk steeds ouder. En heel veel mensen zijn er ook niet meer. Dus daarom zei ik ook dat zolang het kan, we de generatie die het heeft meegemaakt aan het woord willen laten. Ja, en aan ons is natuurlijk de opdracht, daar zijn we nu ook mee bezig als herinneringscentrum, om die verhalen levend te houden voor de toekomstige generaties. Onder andere met onze toekomstplannen die we lang en breed hebben uitgerold en waar we nu hard aan werken.
0: Ja. En overdag is hier ook, in het herinneringscentrum is overdag ook van alles te beleven, hè? En te horen en te zien.
1: Ja, we hebben vanmiddag van om 12, 1 en 2 uur hebben we rondleidingen nog op het kampterrein. Maar we hebben hier inderdaad om 12:30 een lezing van diezelfde Eva Wel waar ik het net over had. Want het toeval wilde dat zij in Duitsland, geeft ze heel veel lezingen, een man tegenkwam. Wolfgang Polak, ook 90 is hij. En zij bleken op een klassenfoto te staan van 1942. Zij hadden elkaar sindsdien nooit meer gezien en het toeval bracht hen samen. En deze meneer en Eva gaan samen hier in de grote zaal een lezing houden. Dus dat belooft ook heel bijzonder te worden. Ja. En om 11 uur hebben we Rocky Tuuteru, die de verbinding legt tussen
0: de voormalige sporter.
1: Voormalige sportpresentator van de NOS en KRO. En hij heeft een Molukse achtergrond en hij gaat de verbinding leggen met herdenken van de Tweede Wereldoorlog hier en in voormalig Nederlands-Indië. En dat eigenlijk in het kader van 75 jaar Schattenberg. Want het is hier ook 20 jaar lang woonort Schattenberg geweest. En hij is lid van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Dus zo leggen we die verbinding ook.
0: Joost, is dat ook jouw persoonlijke band met deze plek?
1: Ik heb een Molukse achternaam.
0: Ja, omdat je een Molukse naam hebt. Ja.
1: Zeker, ja, klopt. Het is hier, we zeggen altijd, we vertellen hier twee geschiedenissen eigenlijk. Hè. De geschiedenis van de Holocaust en de geschiedenis van de gevolgen van decolonisatie. En die komen hier op deze plek samen. Maar vanavond staat natuurlijk de herinnering aan de doden van de Holocaust centraal.
0: Ja, ja. Ik hoop dat het weer een indrukwekkende plechtigheid wordt. Het kan er me niet anders dat gebeurt op deze bijzondere 4e mei. Op het voormalige Kamp Westerbork. Ik hoop dat alles goed gaat.
1: Alles wijst erop dat het goed gaat. Het schijnt zelf droog te blijven vanavond. Ondanks dat het zo
0: je vertelde dat het is altijd nog droog geweest.
1: Ja, ik sprak een collega die hier ook in alle vroegte was. En die zei, ik werk hier bijna 25 jaar. En is nog nooit om 8 uur een druppel gevallen. Dus dat gaat goed komen. Ik wil nog wel even de mensen die willen komen erop wijzen om op tijd te komen. Want om 7 uur, dat zei je net, dan begint de uitzending bij RTV Drenthe. Maar dan begint ook de stille tocht vanaf de slagboom van het kampterrein. Ja. Maar het wordt heel erg druk. Dus je kunt met de auto parkeren bijna op het kampterrein. Dus kom op tijd. Zorg dat je om 6:30 wel echt aanwezig bent.
0: Maar je hoeft niet helemaal van hier naar het kampterrein te wandelen.
1: Nee, dat mag natuurlijk. Hè. Dat doe je er 3 kwartier over. Dus dan moet je daar rekening mee houden. Maar vandaag speciaal daarvoor kun je doorrijden. Er zijn allemaal verkeersbegeleiders bezig om je te leiden naar de plek waar je kunt parkeren. Je kunt ook op de fiets. Maar als je met de auto wil komen, kun je tot heel ver tot het kampterrein komen. Maar kom dan wel op tijd, want er komen heel veel mensen.
0: Joost, ik wens je een hele goede dag toe vandaag.
1: Dankjewel.
2: Ja, Harm, dank je wel ook. En je zei het net al even, begint om 7 uur vanavond die uitzending bij ons op TV Drenthe. Klopt helemaal, hebben jullie helemaal gelijk. We gaan Sophie Timmer daar zo uitgebreider over horen. Dank jullie wel.

0: Beatles, maar dat een Eleanor Rigby. Ja, praat even verder over de herdenking vanavond. Om 8 uur is die herdenking, dus dan zijn we 2 minuten stil om de slachtoffers van onder andere de Tweede Wereldoorlog te herdenken. En vanaf 7 uur 's avonds, we zeiden het net al, zijn we erbij hier op RTV Drenthe bij die herdenking vanaf voormalig Kamp Westerbork. Presentatie is in handen van collega Sophie Timmer. Sophie, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Judith.
0: Hi. Wat kunnen we verwachten vanaf 7 uur vanavond?
1: Nou, ik hoorde net Harm en Joost, die zeiden al het een en ander over het programma. De stille tocht, die begint om 7 uur. Dat is traditiegetrouw bij de slagboom. Nou ja, wij zijn daar. Wij laten zien wat er gebeurt. Het is elk jaar weer indrukwekkend. En die tocht die verloopt over de zogeheten Boulevard des Misères. Boulevard van Ellende, dat is de hoofdweg in het kamp. En die gaat dan richting het monument op het voormalige kamp Westerbork terrein. Daar vindt het programma plaats. Er zijn de sprekers. Bertien Minko, de directeur van het herinneringscentrum, die zal het een en ander inleiden. En ik hoorde zojuist de mannen ook al vertellen dat Maya Pach, aan wie we eigenlijk te danken hebben voor een heel groot deel dat herinneringscentrum er gekomen is, zal spreken. En Eva Wel, 90 jaar en ja, heel actief als gastspreker. Hele bijzondere vrouw. Ja. Ik ben ook echt wel onder de indruk dat zij erbij is.
0: Ja, je bent natuurlijk al langere tijd bezig. Sorry, er is muziek, wou je nog zeggen?
1: Ja, er is muziek van het Prins Klaus Conservatorium.
0: Okay. Al langere tijd bezig met het voorbereiden van deze uitzending natuurlijk. Als je dan mensen spreekt die hier ook intens mee bezig zijn, hè, wat hoor je dan van ze als het gaat om het belang van het herdenken, vooral ook nu anno 2026, als de wereld in brand staat?
1: Nou ja, je zegt het zelf al, vooral ook nu. En eigenlijk moet je herdenken in alle tijden. Dat doe je met mensen van toen, maar dat doe je ook met de mensen van nu. Inmiddels al wel weer een vierde generatie. Dat is toch wel heel bijzonder. En we moeten dat vasthouden. Ik zag gisteren op het nieuws dat leraar maatschappijleer en geschiedenis hier en daar de noodklok luiden. Ja. Omdat jongeren worden bestookt met desinformatie over de Tweede Wereldoorlog. Nou, er is maar één manier om daarmee om te gaan. En dat is om erover te blijven praten. Maar ook te luisteren en te vertellen. En ja, als het gaat over Kamp Westerbork, zijn er zo verschrikkelijk veel verhalen. En het verbaast mij elke keer weer hoeveel verhalen er nog zijn die we nog niet gehoord hebben.
0: Ligt hier er één uit? Eén toe?
1: Nou ja, Eva Wel bijvoorbeeld, 90 jaar, is daar als klein meisje gekomen. Joost Tannazale van het herinneringscentrum, die zei het net al even, dat ze gaat vertellen hoe ze het overleefd hebben. Nou ja, dat verhaal hangt van toeval en lot en geluk aan elkaar. Zo verschrikkelijk veel mensen die het niet na kunnen vertellen. En Eva wel. En ja, dat is, je zou het niet kunnen bedenken, eerlijk gezegd, als je het hoort. En daar ben ik erg van onder de indruk. Maar tegelijkertijd is Kamp Westerbork ook een hele gelaagde plek. Zei Joost ook al, er is daar een Molukse geschiedenis. Het is begonnen als vluchtelingenkamp. Later was het een doorvoerkamp. Als wij stoppen met luisteren naar die verhalen, ja, dan zijn we verloren.
0: Vanavond vanaf 7 uur de herdenking live te volgen bij ons. Natuurlijk op TV Drenthe, maar ook via de stream. Nou, alle mogelijke kanalen gewoon afstemmen vanaf 7 uur. Presentatie is dus in handen van Sophie Timmer. Sophie, dankjewel.
2: Dit is Radio Drenthe. Goedemorgen, Drenthe.

0: Smit en jij en ik.
1: Lekker uit eten.
2: Met Radio Drenthe.
0: Heerlijk toch? Kan je zomaar overkomen dat je 2 dinerbonnen wint. Of 1 bon, maar in ieder geval voor 2 personen. Want ja, waarom zou je 2 bonnen uitgeven dan? Gewoon 1 bon voor 2 personen. Lekker met z'n buitjes uit eten. Dat kan je zomaar gebeuren. Fijn toch?
3: Ja, zeker. Heel leuk. Ja.
0: Maar goed, er zit wel een spel aan vast natuurlijk. Ben jij een beetje een kok trouwens, Ger?
3: Ik ben wel degene thuis die het meest achter de pot en pannen staat. Ja.
0: Okay.
3: Ja,
0: en
3: ik vind het leuk ook.
0: Ja. Ja. En bedenk je nou ook steeds wat nieuws of zo? Culinaire hoogstandjes?
3: Het zou ik wel willen, maar we hebben best wel eters thuis die wat minder experimenteel zijn dan ik graag gezien zou willen hebben. Dus nee, het blijft toch wel een beetje bij de standaard dingetjes.
0: Ja.
3: Maar als je het leuk vindt om te doen, dan is er eigenlijk niks heerlijks.
0: Maar, ja. Marita en Anouk die vinden dat ook erg leuk om te doen. Dus die zijn samen de keuken ingedoken om wat culinaire hoogstandjes te maken. Maar ze gebruiken daar ook termen bij waarvan je denkt, nou, ik snap er niks van. Jij wel? Luister maar. Oh, heerlijk. Zometeen een lekker lapje vlees. Ik doe er een beetje kruidenboter bij. Oh, daar heb ik zo zin in, Marietje.
4: Oh ja, ik ook zin in. Maar wel alleen als je een à point bakt.
0: Tuurlijk. À point? Oké. Doe jij dat ook?
3: Nee, ik heb het nog niet eerder gebruikt, die term. Jij wel?
0: Geen idee. Nee. Wat is het? Laat het ons weten. À point bakken. 0592 33 11 88. Maak kans op een dinerbon.

0: je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
0: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
3: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
4: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
5: In Hogeveen.
6: Doe jezelf iets goeds. 31 mei, Meppel City Run in Meppel. Nummer 3 van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
3: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra sierbestrating.
7: Het is 8:58. Het laatste nieuws krijg je van Ger Hensen.
8: Goedemorgen. Op meerdere plekken in Drenthe worden vanavond de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht. In Zuid-Laren begint de jaarlijkse herdenking bij de synagoge, een van de weinige die er in onze provincie zijn. Lex van der Star, mede-organisator van deze herdenking, benadrukt het belang van deze avond.
9: We vinden het ook heel fijn dat er meestal toch wel zo'n 60, 70 Zuid-Laarders ook bij de bijeenkomst aanwezig zijn. Daar doen we het ook voor. Het is belangrijk dat daar ook voor de jeugd, ook voor de jongeren, dat toch even stilgestaan wordt bij de verschrikkelijke gebeurtenissen daar die er geweest zijn.
8: Op tientallen plekken in Drenthe vinden vandaag herdenkingen plaats. 4 comité's organiseren door heel de provincie stille tochten en kransleggingen. Het herdenkingsprogramma van herinneringscentrum Kamp Westerbork is vanaf 7:00 vanavond live mee te kijken en te luisteren bij RTV Drenthe. De dode die gisteren in het water in Meppel is gevonden is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Dat laat de politie weten. Rond 8:30 gisterochtend werd door hulpdiensten een lichaam uit het water gehaald bij de Kastanjelaan in de stad. Er wordt onderzoek gedaan om te achterhalen wie het slachtoffer is en wat er precies is gebeurd. Judoka Marit Kamps uit Assen heeft een bronzen medaille gewonnen op het Grand Slam toernooi in Tajikistan. Ze won in de strijd om het brons van haar Chinese tegenstander. Kamps kwam voor het eerst uit in de gewichtsklasse onder 78 kilo, nadat ze in 5 maanden tijd 25 kilo kwijtraakte. En Hurry Up is blijven steken in de kwartfinale van de Super Handbal League. De Zwarte Meerders speelden in de terugwedstrijd nog wel knap gelijk tegen Sporting Pelt, maar dat was te weinig om de eerdere thuisnederlaag weg te poetsen. Later deze maand strijdt Hurry Up nog wel voor de Nederlandse titel. In de halve finale is titelhouder als meer dan de tegenstander. En tot zover. Meer nieuws lees op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
7: Ger, dankjewel. Het weer dan. Hij zou met wat cijfertjes komen. Geen waterstanden, dat zullen het niet worden, maar wel de neerslagcijfers. Roland van der Zwaan, goedemorgen.
10: Goedemorgen allemaal.
7: Heb je ze binnen?
10: Ze zijn binnen hoor, ja zeker wel. Zeker wel. Nou goed, dat er overal gisteren wat neerslag is gevallen is wel bekend. Ik kan ze niet allemaal noemen, maar goed. Een verdeling van de regionale verdeling van Drenthe is in de wijk bijvoorbeeld 7 mm. In die contraien was het ongeveer 4 tot 7 mm. In Assen Diepstroeten 6, terwijl het in Assen Noord 12 mm is gevallen. Ook in Vries. Die verschillen waren gisteren heel groot. Het waren vooral buien voordat het koufront erin kwam. Zo heeft het in Emmen Kompas was er 13 mm... Nou, de naam doet misschien wel eer aan Gieten. Nou, daar was het, de waarnemer daar zei van, nou, het was geen, waren geen druppels, het waren gewoon stralen water die naar beneden kwam. Het was 19 mm uiteindelijk en in Coevorden 25 mm. Terwijl het in Nieuwbuinen, ja, maar 4 mm. Dus de verschillen waren gigantisch.
7: Coevorden 25, zeg je?
10: Coevorden 25,
7: zo,
10: zeker.
7: Ja,
10: dat was echt wel een dikke plensbui.
7: Veel verschil, ja. Komt daar vandaag nog wat bij?
10: Nou, er komt wat bij. Jawel, er komt wel her en der wat bij. Vanmiddag wordt de lucht wat onstabieler van opbouw. Er kunnen plaatsen zijn met een enkele losse bui van 10 minuten, kwartiertje. Misschien 1, 2 millimeter. Het zijn geen zware buien. Maar dat moet allemaal wel gebeuren, want op dit moment is het wolkendek gesloten. De temperatuur moet nog gaan stijgen. 12 graden als minimumtemperatuur. Vanmiddag zo'n 16, 17 graden. Dat gaat waarschijnlijk wel lukken. En omdat het dan wat warmer is met een onstabiele lucht, ja, krijg je met een klein beetje zon erbij een paar grote stapelwolken. Een enkele losse bui. Die buien zijn eigenlijk wel verdwenen zo aan het begin van de avond. Mooi dat het in ieder geval droog gaat worden voor dodenherdenking. Dat we in ieder geval niet in de regen staan met paraplu's. Een zwakke tot matige noordelijke wind. Die gaat dan opsteken vanmiddag. Dan wordt het wat koeler. Dus vanavond zal het een graad of 12 zijn. Komende nacht gaan we niet verder naar beneden naar ongeveer 9 graden. Morgen zien we dan dat een storing vanuit het zuiden naar het noorden wil trekken. Het is allemaal ja, botsingen van koude en warme lucht op elkaar. Maar die koude lucht wil van noord van Scandinavië afzakken. En die botst dan tegen die warme lucht. Dus morgen zie ik dat het eerst bewolkt is. Vooral in het zuiden blijft het ook tijdelijk bewolkt. Daar kan in het zuidoosten nog een klein beetje lichte regen vallen. Maar 's middags is het droog bij een matige noordoostenwind. En morgenmiddag, dan als de zon er af en toe even bij komt, een graad of 14. Dat gaat waarschijnlijk wel lukken. En de dagen daarna wordt ook weer spannend. Want dan komt er weer wederom weer die grens met die luchtsoorten dichterbij. Waarschijnlijk is de grootste kans op wat neerslag in het zuiden van de provincie, terwijl het noorden het waarschijnlijk gewoon droog houdt met af en toe wat zon erbij. Die verwachting van woensdag is nog erg onzeker, dus laten we daar maar even in de loop van de dag en anders morgenochtend naar gaan kijken. We blijven in de koele lucht en later in de week dan komt de warme lucht met veel meer zonneschijn weer dichterbij.
7: Roland, dankjewel. Heb een mooie dag. Hè.
10: Mooie dag.
7: Hoi, hoi. Verkeersinformatie, nog één file is erover. Op de A28 Hogeveen richting Assen. Ruim 3 kilometer langzaam rijden tot stilstaan tussen Bijlen en Assen-Zuid. Heeft te maken met werkzaamheden daar. A28 dus Hogeveen richting Assen. 3 kilometer tussen Bijlen en Assen-Zuid. En wie, oh wie, wint er een diner voor twee?
5: Oh, heerlijk. Zometeen een lekker lapje vlees. Een beetje kruidenboter.

0: Wat is à point gebakken? Nou, laat het ons horen op 0592 33 11 88.
1: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en de Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bouw!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
3: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
5: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Militair Toon Hunkemuller bijvoorbeeld. Hij is net in militaire dienst als het misgaat op de Grebbelinie. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Toon op nmm.nl/vrijheid.

0: Young en Come Back and Stay.
1: Lekker uit eten.
2: Met Radio Drenthe.
0: Hoe fijn is dat? Dat je dat gewoon wint, hè? Dat je gewoon een etentje voor twee wint.
3: Ja, dat is altijd gezellig. En je weet dat er wel iets lekkers op je bord komt natuurlijk. Geen aangebrande spullen en zo.
0: Dat hoop ik toch maar.
3: niet bij dit restaurant. Nee, toch? Dat hebben we wel even gecheckt. Okay. Ben jij trouwens een keukenprinses? Want dat weet ik nou nog niet.
0: Nee, ik ben geen keukenprinses. Ik kook omdat het moet, maar niet omdat ik daar heel erg veel plezier in heb. Nee, dat niet.
3: Je man wel?
0: Meer dan ik.
3: Okay.
0: En onze dochter. Onze zoon ook wat minder, denk ik. Maar onze dochter die probeert alles uit.
3: Ja.
0: En denken we dan ervaren we weer andere smaken dankzij haar kunsten, zeg maar. Dus dat is wel heel leuk.
3: Dat is zeker leuk, ja.
0: Nee, mijn schoonmoeder kan ook heel lekker koken.
3: Ja.
0: Ach ja, man.
3: Dus je wordt wel goed, wordt goed voorzien.
0: Ik zit goed. Ja. Weet je.
3: Je zit gebakken. Hè?
0: Ja, ik zit gebakken. Ja. Goh, Ger, waar ben je wakker vandaag? Ja. En hey, Jan Kuper uit Bijlen, ook zo wakker? Goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen. Ja, hoor. Best wel wakker.
0: Best wel wakker. Waar is er al vroeg bij dan, Jan?
4: Maar nee hoor. Een uur of acht meestal.
0: Oh, lekkere mutslop, ja.
4: Ja hoor.
0: Ja, 3 uur langer dan wij zeg.
4: Ja, maar goed. Ik hoef niet zo vroeg meer uit, hè. Nee, die tijd heb ik gehad.
0: Nou, en waarom zou je het dan ook doen, hè?
4: Ja. Nou. Ja.
0: Hey, Jan, ben jij een beetje een keukenprins?
4: Ah, keukenprins. Ik kook wel regelmatig, maar we doen een beetje om en om. Ja, beide wel.
0: Maar ben jij dan een die van alles uitprobeert?
4: Nou, ik mag wel graag wat proberen en ook wel graag wat koolhydraatarm proberen.
0: Kijk, en dat vind ik leuk. Dat uitproberen, dat vind ik leuk. Dat zijn de echte of zo, heb ik dan altijd het idee.
4: Het lukt niet altijd. Hij zegt, jongens, het is heel lekker. Maar gemiddeld genomen gaat het wel aardig goed.
0: Ja, nou, ook als je niet uitprobeert, hoor, is het niet altijd even lekker. Maar dat geeft niks, dat geeft niks.
4: Daarom.
0: En Jan, we gaan spelen voor het dinerbon voor twee personen. Nog één keer de opgave. Oh, heerlijk. Zometeen een lekker lapje vlees. Ik doe er een beetje kruidenboter bij. Oh, daar heb ik zo zin in, Emmerietje.
5: Oh ja, ik ook zin in. Maar wel alleen als je hem à point bakt.
0: Tuurlijk. À point? Wat is dat? Een à point gebakken lapje vlees. Hoe is die dan nou gebakken, Jan?
4: Meestal is het dan medium en je bakt hem over een half uur, even een anderhalf tot twee minuten aan elke kant.
0: Oh, een echte kenner! Zo is dat inderdaad, een medium gebakken. En Jan, dat betekent dat je heerlijk uit eten kunt met z'n tweetjes.
4: Dat lijkt me goed.
0: Hoef je even niet zelf te koken.
4: Nee.
0: Hoe lekker is dat?
4: Dat is altijd lekker, dat is altijd goed te doen.
0: Ik wens jullie daar heel veel plezier bij en dank voor het meespelen.
4: Ja, bedankt.
0: Dag Jan, hoi hoi.
1: In de buurt.
6: Radio Drenthe.
7: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning.

0: John Travolta en Chris Lightning. Stichting Koorschool Viva la Musica uit Meppel in Zuidwolde heeft hoge ogen gegooid op het Europees Muziekfestival voor de Jeugd. Nadat het grote jeugdkoor 2 jaar geleden al succes boekte, deden de leerlingen dit weekend mee in de strenger beoordeelde Wimpelreeks. Het gebeurde allemaal in België. Daar sleepten ze de eerste prijs cum laude binnen. Wat het allemaal inhoudt, horen we van artistiek leider, dirigent, docent van die koorschool, Cecile van der Zee. Een heel goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En natuurlijk van harte gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel, dankjewel.
0: Wat een toppers. Hoe spannend was het?
1: Nou, kijk, het was de 2e keer, dus dat scheelde al. Verder waren ze heel goed voorbereid. En dan is het in het begin wel even zenuwachtig, maar in de loop van het concert, weet je wel, in de loop van het juryconcert trekken ze dan bij. En dan staan we gewoon heerlijk te zingen.
0: Ja, en wat zingt u? Wat voor repertoire brengt u?
1: Nou, we proberen een gemengd repertoire te brengen. Maar de basis is toch wel goed gezongen, goed gecomponeerde volksmuziek en klassieke muziek. En soms maak ik kleine uitstapjes naar de wat lichtere muziek. Soms wat close harmony. Maar het is altijd meer stemmig. En in dit geval was het meer stemmig, dus meestal de 4-stemmig. En dan a cappella, dat wil zeggen zonder pianobegeleiding of zo. Ja. Dus helemaal puur op de stemmen. En daar heb je goed getrainde zangers voor nodig, want anders loopt dat helemaal uit de hand.
0: Maar het zijn geen profs, toch?
1: Het zijn geen profs, ze hebben geen van allen een professionele opleiding. Maar ja, ze zijn al vanaf hun 6e, 7e jaar bij me. Want dat is het geheim namelijk, jong beginnen. Dan leid je ze gewoon langzaam op daartoe en dan kom je wel ergens, ja.
0: U kneedt ze dan, als het ware. Want dan zijn ze nog kneedbaar op die leeftijd.
1: Nou, kinderen leren zo makkelijk, hè? En juist in die leeftijd dat ze ook leren lezen, rekenen, schrijven, is dé leeftijd om ze ook te leren de taal van de muziek te leren. En dan niet alleen de noten lezen en alles daaromheen, maar ook hoe ze hun stem gebruiken, hoe ze moeten optreden. Het geeft zelfvertrouwen, zelfwaardering. Dat doet allemaal mee.
0: Nou, hebben jullie de eerste prijs cum laude gewonnen? Nou, dat betekent heel goed, maar wat houdt dat in die wereld in?
1: Nou, het is een heel leuk festival. Ze doen het heel sympathiek. Iedereen gaat eigenlijk wel naar huis met een prijs. Je hebt een aantal derde prijzen, een aantal tweede prijzen, een aantal eerste prijzen. En als je het dan heel goed doet, iedereen moet een bepaald aantal punten halen en dan krijg je gewoon een eerste prijs. Haal je heel veel punten, heb je een eerste prijs cum laude. En haal je bijna het maximum aantal punten, dan heb je eerste prijs summa cum laude.
0: Ja, dat is nog weer een trapje hoger. Dat is het hoogste wat je kunt krijgen dan.
1: Ja.
0: Komt heel wat bij kijken, denk ik. Maar dit is jullie allemaal gelukt. Maar zien we jullie en horen we jullie vaker op dit soort internationale wedstrijden?
1: Nou, dat zouden wij natuurlijk graag willen. Dan moet je de goede wedstrijden zien te vinden. Kijk, dit was 2,5 uur rijden hier vandaan. Dat is goed te doen. Maar we willen wel meer in het buitenland gaan optreden. Dat is hartstikke leuk als dat allemaal lukt naast de scholen en de baantjes en de opleidingen. Want het zijn ook allemaal druk bezette jonge vrouwen. En scholieren ook nog. Ik heb dus verschillende clubs. Ik heb dus een jeugdkoor. Dat is van 12 tot 18 jaar. En dan heb ik een club van een jonge vrouwen ensemble. En dat is van 20 tot 28 jaar. En ze zingen ook allemaal bij elkaar. Dus ik moet met heel veel dingen rekening houden, zeg maar, voor je zoiets kan organiseren.
0: En als ze uitvliegen, gaan ze dan ook die wereld in, de wereld van de muziek?
1: Ja, dus op het moment vliegen ze niet zo erg uit.
0: Gelukkig
1: want,
0: maar.
1: Daar ben ik heel blij mee. Want we doen precies wat zij leuk vinden. Namelijk in kleine clubjes, in intieme clubjes. Niet solo zingen, dat hoeft niet per se. Maar met elkaar sta je sterk. En toch is je persoonlijke inbreng is heel belangrijk. En als ze uitvliegen, ja, ze kunnen bij grote koren gaan zingen, maar dan is dat intieme is weg. Dan ben je een van de velen. Dus veel stroom uiteindelijk als ze gaan studeren. Veel zijn er wel doorgestroomd naar de studentenkoren, als er in die steden een goed studentenkoor is.
0: Mooi.
1: Dat gebeurt wel. Of ze gaan muziektherapie studeren, of ze worden, gaan zelf in de muziek, gaan naar het conservatorium. Er zijn allerlei wegen natuurlijk.
0: Zo is het. Koorschool Viva la Musica uit Meppel en Zuidwolde. Cum laude dus, de eerste prijs gewonnen in het Belgische Neerpelt. Dankjewel. Straks gaan we eens even kijken wat er allemaal gebeurde hier in Drenthe. Een overzicht van het laatste nieuws uit de regio. En natuurlijk hoor je ook wat Wim straks na 9 gaat doen in Koffie en Keuvelen. Eerst de Detroit Spinners op Radio Drenthe.

0: Alright, spinners, and working my way back to you.
1: Dit was het nieuws vanochtend.
0: Ja, op 4 mei ging het uiteraard over de herdenking van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. We hoorden collega Sophie Timmer daarover. Zij presenteert vanavond vanaf 7 uur op RTV Drenthe de herdenking vanaf voormalig Kamp Westerbork. Is te volgen op radio, televisie, website, in onze app. Kijk maar even, je kunt het overal volgen vanaf 7 uur. Maar op meerdere plekken in Drenthe herdenken we vanavond de slachtoffers van de oorlog. Zo begint bijvoorbeeld in Zuid-Laren de jaarlijkse herdenking bij de synagoge. Maar het ook over heel wat anders, namelijk een Drentse wereldkampioen. Gerrit Ansing uit Roden mag zich wereldkampioen feedervissen noemen. Als bondscoach leidde hij het Nederlands team in Italië naar goud na een bloedstollende ontknoping tegen Duitsland. Bij feedervissen draait alles om precisie. Met een voorkorfje vol aas werp je telkens op exact dezelfde plek om daar zo'n voorplek op te bouwen. En vervolgens is natuurlijk wachten op dat ene subtiele tikje aan de hengeltop. En dat horen we van artistiek leider Cecile van der Zee van Stichting Koorschool Viva la Musica in Meppel en Zuidwolde. Want zij deed het uitstekend op het Europees Muziekfestival voor de Jeugd. Nadat het grote jeugdkoor 2 jaar geleden al succesvol was, werden de leerlingen dit weekend mee in de streng beoordeelde Wimpelreeks, waar ze de eerste prijs cum laude wonnen. Nieuws uit de regio vind je ook altijd bij ons online. Hè? Kijk maar even.
1: Koffie en Keuvel.
0: Daar is de hoogste tijd al voor. Wim, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Judith.
0: Wat ga je doen zo?
2: We gaan vissen naar Lukken. Het is maandag, dus is het weer tijd voor het Huis van de Tal. Die heeft weer natuurlijk de podcast. Ik moest even nadenken, hoor. Sorry, ik was er even uit. En vandaag de laatste, die is met mevrouw Bedak.
0: Ja. Ons eigen Margriet. Nou, hartstikke leuk. Leuk dus, om zo meer over te horen.
2: Ja, en het is ook maandag, dus duiken we even in 80 jaar geschiedenis. Het is natuurlijk 4, 5 mei, dus met Sjoerd gaan we ook stilstaan bij wat er allemaal in Omroepland gebeurde op deze dagen.
0: Mooi. En Keuvelen, dat kunnen deze twee heren. Wim en Ger, zometeen 3 uur lang in Koffie en Keuvelen. Plezier erbij, tot morgen.
3: Sta op, stoel nodig. Mobifit.
4: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg vallen op
5: Blijenberg.nl.
6: Oh, die van die deuren.
5: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
3: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
6: Oh. Ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
7: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
8: In Hogeveen, hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
6: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
8: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
9: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam is druk bezig om het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam schoon te krijgen. Het monument is beklad met rode verf. Ook werd het woord genocide erop geschreven, maar dat is inmiddels verwijderd, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.
10: We staan met heet water te spuiten en met borstels de resten weg te krijgen. Het is wel taaie verf en de steen van het monument is een natuursteen die poreus is, dus dat maakt het lastig, maar ze krijgen het weer schoon.
9: Bij het monument is vanavond de nationale dodenherdenking. In de Amerikaanse staat Oklahoma zijn veel gewonden gevallen bij een schietpartij. Hoe die eraan toe zijn is nog niet bekend en er is ook nog geen schutter opgepakt. De schietpartij was bij een camping aan een meer waar op dat moment een feest aan de gang was. Het treinverkeer in het zuiden van de Randstad is ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Tussen Gouda en Den Haag rijden tot zeker 21:15 veel minder treinen, meldt de NS. ProRail zegt bezig te zijn de seinstoring te verhelpen, maar kan nog niet zeggen hoe lang dat duurt. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar de opvang van SOS Dolfijn in Annapolona. Het dier werd op het strand getrokken en koel gehouden met natte doeken, zegt de man die de dolfijn vond.
11: Mensen zijn druk bezig om de dolfijn nat te houden, dat hij niet overhit raakt. Heel voorzichtig, houden het luchtgaatje vrij.
9: Een witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het is gebeurd bewijst volgens SOS Dolfijn dat er iets mis was. En dan nog het weer tot besluit. Het is wisselend bewolkt, maar grotendeels droog. Vanmiddag valt er lokaal een enkele pittige bui met kans op onweer. En ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog. Het is nog steeds vrij zacht met 17 tot 21 graden. Morgen vooral in het zuidoosten kans op regen, elders geregeld zon en droog bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het verkeersinformatie, de A28 Zwolle richting Assen. Bijna 6 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. En dat tussen Bijlen en Assen-Zuid.
12: Wij zijn Medipoint.
13: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
14: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
13: En voor de sta-opstoel van Toon.
15: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
13: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
16: Het is code rood bij Dirk.
17: Wat zeg je?
16: Het is code rood bij Dirk.
17: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
16: Ja, want op Dirk kun je rekenen.
13: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
17: Ook in de actie bij Dirk. Melk Unibreker. 99 cent. Dat is minder dan een euro.
18: Nu, later en altijd.
19: Ga je bijna met pensioen?
20: Ja.
19: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
20: Nee.
19: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
21: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marinier Jan van Garsel bijvoorbeeld. Samen met 100 andere mariniers waagt hij een ultieme poging om de Rotterdamse Willemsbrug weer in handen te krijgen. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Jan op mariniersmuseum.nl/vrijheid.
22: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
1: Radio Drenthe.
23: Koffie en Keuvel.
1: Met Wim Boer.

0: Een beetje autobiografisch zijn deze. Listen to the man with the golden voice van That Time Bandits.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.
0: Het is al 8:11. Een hele goedemorgen op deze maandag de 4e mei. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. In ons terugblik op de Drentse Doezend kijken we vast even vooruit naar het komende festivalseizoen. En we trappen vandaag af met Ilse de Lange. En Hessel die zit in de schatkist der vaderlandse popmuziek. En er is bijzondere nieuwe muziek van Jetta Post. En dat heeft allemaal met de dag van vandaag te maken. Straks hoor je de dijk met Ik kan het niet alleen. Maar eerst Daniel Lohuis. En de wind... Maar wij...

0: Dijk op Radio Drenthe. En ik kan het niet alleen.
1: De Drentse Doezend.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Tijd voor ons terugblik op de Drentse Doezend. En dan verbinden wij deze week weer het thema aan. En dan wel met een vooruitblik. En dat op het festivalseizoen dat aanstaande is natuurlijk. En we beginnen met Roots Ribs Brews. Natuurlijk op 30 mei aanstaande in het Emmense. Trouwens ook

de laatste editie. Met Ilse Langer als headliner. En ja, dat is toch een klein beetje een probleem. Want Ilse Langer die staat namelijk niet meer solo in de lijst. Maar natuurlijk nog wel samen met de Common Linnets. Calm After the Storm stond eind vorig jaar op nummer 957 in de Drentse Duizend.

jaren 60, een mooie klassieker voor deze Ramses Shaffi. Dat samen met zijn Sammy. Het loopt zo mooi tegen 9:30. Straks een overzicht van het nieuws uit de regio hier op Ruidrense. Tot die tijd, bluf. Dit is zaterdag.

0: Ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
1: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Ze zijn er weer.
3: Overheerlijke asperges. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
4: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen. De woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
7: Exact 9:30. Tijd voor een overzicht van het nieuws uit de regio. De dode die gisteren in het water in Meppel is gevonden is volgens de politie niet door een misdrijf om het leven gekomen. Het lichaam werd gisterochtend rond 8:30 door hulpdiensten uit het water gehaald bij de Kastanjelaan. Judoka Marit Kamps uit Assen die heeft een bronzen medaille gewonnen op het Grand Slam toernooi in Tajikistan. Ze kwam voor het eerst uit in de gewichtsklasse onder de 78 kilogram. En Hurry Up is blijven steken in de kwartfinale van de Super Handball League. Een gelijkspel van de Zwarte Meerders tegen Sporting Pelt. Maar dat was te weinig om de eerdere thuisnederlaag weg te poetsen. Dit en meer nieuws vind je bij tv.nl en in onze app. Voor het weer is hier Roland van der Zwaag.
8: Vanochtend is het zwaar bewolkt. Het is nog wel meest droog. Een temperatuur zo rond de 13 tot 14 graden. Er is heel weinig wind. En vanmiddag dan komt de zon er af en toe even bij. Maar de lucht is wel onstabiel van opbouw. Dus lokaal kan er een enkele losse bui vallen. En dat bij temperatuur zo gemiddeld rond de 16 graden. Bij later een opstekende matige noordelijke wind.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
11: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
12: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
13: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
12: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
14: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.

0: weten, hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Deze week maak je kans op
1: een heerlijk diner voor twee.
2: In Zuid-Laren.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.
3: Soms

0: 19 jaar geleden, dit voor de Rekarst. Super gave tijd.
1: De schatkist van Nederland.
0: Dan zou je bijna zeggen, stop de tijd. Het is vandaag natuurlijk 4 mei, morgen 5 mei. En vandaag herdenken we en morgen vieren we de vrijheid. Nou, dat gebeurde muzikaal ook altijd met ambassadeurs van de vrijheid. Nu nog steeds trouwens ook met een Rol Sanchez en bijvoorbeeld ook de Josti Band, die vandaag ook, of morgen, in de helikopter door het land gaat. De eerste ambassadeur van de vrijheid, die ook speciaal hiervoor een nummer schreef, dat was Hessel, natuurlijk de kroegbaas van Terschelling. En tegenwoordig natuurlijk niet meer weg te denken als het om bevrijdingsfestival gaat, al die ambassadeurs. Dit is Somebody Told Me uit 1991.

Hilversum 3. Het is tijd voor nieuwe muziek. Met vandaag op deze speciale dag 4 mei een bijzonder nummer. Een nieuw nummer van de Groningse zangeres Jetta Post. Het gaat over de Groningse verzetsheldin Sientje Tammens. In de oorlog actief als Martha Oosterveen. Nou, ze speelde een cruciale rol in het Gronings verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. En wat begon met het onderbrengen van Joodse kinderen groeide uit tot een leidende rol binnen het provinciaal comité. Ook wel de top genoemd. Nou, Siet was het enige vrouwelijke lid, maar besliste wel mee over gewapende acties en eventuele liquidaties. En haar moedige werk bracht natuurlijk de grote risico's met zich mee. Toen ze zelf moest onderduiken, veranderde zij haar naam in Martha Oosterveen. En na verraad werd ze in 1944 gearresteerd en uiteindelijk ter dood veroordeeld. Door de chaotische omstandigheden aan het eind van de oorlog werd deze straf niet voltrokken en overleefde zij de oorlog. En voor haar inzet ontving zij later het verzets, het Denkingskruis en een aantal onderscheidingen. Jetta Post, die maakte er een nummer over. Dit is Martha Oosterveen.

naam nooit vergeten. Marta Oosterveen was dat, gezongen door Jetta Post. Op deze bijzondere dag natuurlijk, 4 mei. We zijn het eind gekomen van het eerste uur Koffie en Keuvel met de leukste nederpop. Over naam gesproken, zelfs je naam is mooi. Dat zingt Henk Westbroek.

0: Museumcollectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museumcollectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
1: Hup de duin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
2: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
1: Borgstee, Assen.
3: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
4: Scootmobiel nodig? Mobifit.
5: Doe jezelf iets goeds. 31 mei, Meppel City Run in Meppel. Nummer 3 van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
6: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
7: Hé, hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft de VS gewaarschuwd om niet de straat van Hormuz binnen te varen. Het hoofd van de Iraanse strijdkrachten zegt keihard te zullen reageren op iedere dreiging en dat koopvaardijschepen en olietankers zich niet mogen verplaatsen zolang ze daar geen toestemming voor hebben van Iran. Het dreigement komt na het bericht van de Amerikaanse president Trump, die zegt dat de VS vandaag begint met het begeleiden van schepen die vastzitten in de Zeestraat. Burgemeester Halsema van Amsterdam noemt de bekladding van het monument op de Dam een ongelooflijk laffe daad. Bij het monument is vanavond om 8 uur de nationale dodenherdenking. Het monument is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. Volgens Halsema kwetst het niet alleen nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog, maar alle Nederlanders voor wie onze nationale herdenking belangrijk is, zegt ze. Premier Jetten noemt de bekladding een idiote en volstrekt onacceptabele actie. In de Amerikaanse staat Oklahoma zijn veel gewonden gevallen bij een schietpartij. Hoe die eraan toe zijn is onbekend. Er is ook nog geen schutter opgepakt. De schietpartij was bij een camping aan een meer waar op dat moment een feest aan de gang was. Het treinverkeer tussen Den Haag en Gouda wordt langzaamaan hervat. Het was vanochtend ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Daardoor reden er veel minder treinen. ProRail zegt dat de seinstoring is verholpen, maar dat het nog even kan duren voordat alles weer rijdt volgens de dienstregeling. Dan het weer. Veel bewolking, maar op de meeste plaatsen eerst droog. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. En ook vanavond, tijdens dodenherdenking, blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog en dan wordt het 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
13: Voor het maaien van je gras.
12: Voor het reinigen van je terras.
13: Voor het snoeien van je haag.
12: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
14: Stihl, sterk werk.
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Nu cashback op Stihl tuinmachines.
14: Stihl, sterk werk.
16: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marinier Jan van Garsel bijvoorbeeld.
17: Samen met 100 andere mariniers waagde hij een ultieme poging om de Rotterdamse Willemsbrug weer in handen te krijgen. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Jan op mariniersmuseum.nl/vrijheid.
18: Nu, later en altijd.
19: Ga je bijna met pensioen?
20: Ja.
19: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
20: Nee.
19: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
21: Radio Drenthe.
22: Koffie en Keuvel.
21: Met Wim Boer.

0: beter albums uit de jaren 70 of 80. Weet ik niet zeker meer. Stevie Wonder, Isn't She Lovely.
1: Lekker uit eten met Radio Drenthe.
0: Dit album heet natuurlijk de Songs in the Key of Life. Het is even over 10. Wij gaan ons spel spelen. Gerard, hele goedemorgen.
2: Goedemorgen, Wim.
0: Ik hoorde jou vanochtend zeggen, je was ook de keukenprins in huis, of niet?
2: Ja, of tenminste, nou, mezelf nou die titel te geven, dat gaat ook wat ver. Maar ik ben wel degene thuis die het meest aan het koken is, ja.
0: Ik ook, uiteindelijk, vaak, bij mijn vriendin.
2: Ja, vind je het ook leuk? Of ik vind het ook leuk. Omdat je vriendin dat...
0: Nou, ik zit er een beetje dubbel in. De ene kant, want ik zeg altijd zelf van... nou, heb je weer een mooie maaltijd, een mooi bord, mooi opgemaakt. Zeg maar, restaurantwaardige maaltijd... probeer ik dan te serveren. Ja. En zij vinden dat altijd fantastisch. En dan denk ik van ja, als ze zegt van het is niet leuk, dan denk ik van ja, je doet het zelf maar de volgende keer.
2: Nou,
0: dus
2: ja.
0: ik weet niet of er iets achter steekt.
2: Nee. Nou, ik probeer ook wel. Ja. Toch altijd wel een. Restaurantwaardig.
0: Ja,
2: nee, weet ik
0: is,
2: niet. Maar ik probeer er altijd wel wat van te maken. Ik vind het ook leuk om te doen.
0: Ja.
2: Mijn vriendin die heeft dat niet zo. En ja, als die al kookt, dan zijn het vaak eenpansgerechten. Ze zegt, vrouwen. Ja, over het algemeen wordt gezegd, die zijn goed in multitasken. Maar als er meerdere pannen op vuur staan, dan verliest zij het overzicht. En dan brandt er toch iets aan.
0: Ik hoop niet dat onze ega's luisteren op dit moment.
2: Nee, dat hoop ik ook. Doe de oren maar even dicht.
0: Ja, klopt. Maar ik vind koken leuk. Ik vind ook een beetje experimenteren. Maar soms inderdaad gewoon een lekkere maaltijd. Maar het is natuurlijk weer aspergetijd. En dan moet ik altijd wel asperges maken. Dat vind ik altijd wel lekker in deze tijd van het jaar.
2: Ja, die vind ik ook wel lekker. Maar ja, dat vinden mijn andere eters. Ja, en mijn vriendin ook, die vinden dat niet zo lekker.
0: Ja.
2: Ik zag het, want ik ben vorige week toevallig uit eten geweest. Het was leuk om te zien, want het tafeltje naast ons... daar ging het personeel ook zelf even eten.
0: Oh.
2: En die hadden dus asperges met zalm en ei.
0: Oh,
2: lekker.
0: Oh, op.
2: Ja, ik keek er wel een beetje met een schuin oog naar, want ik had het niet.
0: Het kan ook met ham en met ei inderdaad. En,
2: ja, met ham ook.
0: En dan een klein beetje peterselie lekker eroverheen.
2: Och,
0: heerlijk.
2: Ja.
0: Maar je kunt natuurlijk het eten bereiden op verschillende manieren. En je kunt natuurlijk zeggen, ik ga bakken. Maar er zijn ook heel veel mooie Franse woorden voor internationale woorden. En daar gaat ons spel dus deze week over. En nu hebben wij twee culinaire hoogstaande dames, onze Anouk en Marita, die zijn bezig en die hebben het dan over de verschillende manieren waarop je iets klaar kunt maken. Ik heb er vanmorgen ook gehoord, het is best leuk.
2: Maar ook wel lastig, want we kregen ook veel foute antwoorden binnen.
0: Ik heb werkelijk geen idee waar het over gaat.
2: Nee, dus, deze keer ook niet.
0: Nee, deze keer ook niet. Ja. Nou, luister maar eens.
3: Gertie, Terry zeg, geef je...

0: Assen, wat?
1: Ja.
2: Als je nog enig idee hebt waar het wel over gaat, kom dan maar door op 0592 33 11 88. En wie weet ben jij twee checks van €50 voor een dinertje. Kom maar door.

0: Kim Weldop uit Drenthe en dat met de four letter word.
1: Lekker uit eten
2: met Radio Drenthe.
0: Lekker uit eten met Radio Drenthe. Dat impliceert dat wij ook mee mogen, Ger.
3: Ja, dat is wel goed nieuws.
0: Ja.
3: Maar ik denk helaas dat het anders zit.
0: Toch wel, hè?
3: Ja.
0: Dag, helaas. Fenna, een hele goede morgen.
4: Ochtend.
0: Goedemorgen, hoe is het?
4: Prima.
0: Mooi zo. Woonachtig in?
4: Rolde.
0: In Rolde. En zeg je nou Rolde of zeg je altijd Rol?

0: Nou, dat is net met wie ik praat.
1: Nou, zullen we dan gewoon in Drenthe weer, hè?
0: Ja, dat is prima.
1: Nou, dan woont hij nou in Rolven of nou.
0: Oké.
1: Mooi zo. Wat doe je dagelijks in Venna?
0: Ik ben gepensioneerd.
1: Och, en wat heb je altijd gedaan dan? Mag ik dat vragen?
0: Bij de gemeente heb ik gewerkt.
1: Oeh, en als wat? Want de gemeente heeft natuurlijk verschillende functies.
0: Ja, inderdaad. Ik zat bij, ouderwets gezegd, post en archief. Tegenwoordig hebben ze daar hele fancy namen voor.
1: Oh ja, tuurlijk. Ja. Ja, vroeger was het gewoon de postkamer, noem je dat dan. Maar
0: ja.
1: Ja, hoe dat nou heet, ik heb eigenlijk geen idee.
0: Nou, services noemen ze het wel.
1: Ja.
0: Ja, het heeft ook nog wel een poosje interne zaken geheten, maar dat was ook niet goed genoeg. Dus.
1: Het meeste giet tegenwoordig allemaal digitaal en met dan weer modern, met Engelse termen erbij, hè?
0: Precies, en dan wordt het pas interessant. Hè?
1: Ja. Maar je geniet lekker van je pensioen?
0: Ja.
1: Nou, heerlijk toch? En volgens mij, in Rolde, er zijn minder plekken om te wonen in Drenthe.
0: Dat dacht ik ook.
1: Ja, dat dacht ik ook.
0: Alhoewel, ik ken er niet zoveel rond. Ik heb maar in een paar plaatsen gewoond, dus.
1: maar wel een echte Drenthe van oorsprong.
0: Ja.
1: Wel een echte Drenthe van oorsprong?
0: Ja, maar ik ben wel een grensgeval.
1: Een grensgeval, maar dat mag. Dan gooi ik nou de hond erop. Nee hoor, grapje. Jij kan wel, jij hoorde ons spel voorbij komen. Ik zal hem nog een keer laten horen. Daar komt hij.
2: Gretse, geef jij mij nou een gebakken ei zonder zout? Doe jij niet aan assaisonneren?
3: Aan wat doe ik niet?
2: Je weet toch wel wat dat is? Assaisonneren.
3: Wat?
2: Ja.
1: Asse wat? Waar ging het over in dit geval, Venna?
0: Kruiden,
1: opzeggen. Ik denk, waarom zeg je dat nou niet gewoon kruiden?
0: Ja, nou ja.
1: Ja.
0: Als je een beetje Frans georiënteerd bent.
1: Ja, dat is zo. Als ik een eitje bak, dan vraag ik nooit een vriendin van, heb je hem wel lekker geassocieerd of zo?
0: Yes.
1: Of, ik weet niet eens of ik dit moet spreken in dit geval. Dus.
0: Dat is gewoon, zit er ook kruiden op.
1: Ja, nou, drum, net zo makkelijk. Goed zo. Maar ik denk wel dat het een hele leerzame week voor ons allemaal wordt.
0: Dat denk ik ook.
1: Dat denk ik ook wel. Venna, ik mag je feliciteren, want je kreeg namelijk 2 bonnen ter waarde van €50. En dan kun je lekker in Zuid-Laden ergens uit eten gaan.
0: Hartstikke mooi.
1: Mooi zo. Blijf nog even in de lijn.

0: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholts weer.
1: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die voortdurend verandert, blijft uw toekomst onze prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen wij dat uw vermogen blijft groeien. Verantwoord, degelijk en doordacht. Ambassador Vermogensbeheer in Assen.
2: Sta op stoel nodig? Mobifit. Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Voortman Badkamers, Keukens en Tegels in Pessen.
3: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
4: Het is krap aan 11:30. Ga nu met het nieuws uit de regio.
5: Op meerdere plekken in Drenthe worden vanavond de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht. In Zuid-Laren begint de jaarlijkse herdenking bij de synagoge, een van de weinige die er in onze provincie zijn. Lex van der Star, medeorganisator van deze herdenking, benadrukt het belang van deze avond.
6: We vinden het ook heel fijn dat er meestal toch wel zo'n 60, 70 Zuid-Laarders ook bij de bijeenkomst aanwezig zijn. Daar doen we het ook voor. Het is belangrijk dat daar ook voor de jeugd, ook voor de jongeren, dat dat toch even stilgestaan wordt bij de verschrikkelijke gebeurtenissen daar die er geweest zijn.
5: Op tientallen plekken in Drenthe vinden vandaag herdenkingen plaats. Vier comité's organiseren door heel de provincie stille tochten en kransleggingen. Het herdenkingsprogramma van herinneringscentrum Kamp Westerbork is vanaf 7:00 vanavond live mee te kijken en te luisteren bij RTV Drenthe. De dode die gisteren in het water in Meppel is gevonden is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Dat laat de politie weten. Rond 8:30 gisterochtend werd door hulpdiensten een lichaam uit het water gehaald bij de Kastanjelaan. Er wordt onderzoek gedaan om te achterhalen wie het slachtoffer is en wat er precies is gebeurd. Judoka Marit Kamps uit Assen heeft een bronzen medaille gewonnen op het Grand Slam toernooi in Tajikistan. Ze won in de strijd om het brons van haar Chinese tegenstander. Kamps kwam voor het eerst uit in de gewichtsklasse onder 78 kilo. En Hurry Up is blijven steken in de kwartfinale van de Super Handbal League. De Zwarte Meerders speelden in de terugwedstrijd nog wel knap gelijk tegen Sporting Pelt, maar dat was te weinig om de eerdere thuisnederlaag weg te poetsen. Later deze maand strijdt Hurry Up nog wel voor de Nederlandse titel. In de halve finale is dan Alsmeer de tegenstander. En tot zover. Meer nieuws lees op onze website en in de app.
4: Dankjewel, Gert. Roland van der Zwaag met het weer.
7: Vanochtend is het zwaar bewolkt. Het is nog wel meest droog. Een temperatuur zo rond de 13 tot 14 graden. Er is heel weinig wind. En vanmiddag dan komt de zon er af en toe even bij. Maar de lucht is wel onstabiel van opbouw. Dus lokaal kan er een enkele losse bui vallen. En dat met temperatuur zo gemiddeld rond de 16 graden. Bij later een opstekende matige noordelijke wind.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
11: Oh, wat betekent dat voor mij?
10: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
11: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
10: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
11: En moet ik verder nog ergens op letten?
10: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
12: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
13: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
14: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
13: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.

0: Huey Lewis samen met The News en dat met Stuck With You.
1: Op Chuck.
2: Met Harm Dijkstra.
0: Het is 8:08. Harm is vandaag voor ons op Chuck. En ik denk waar Harm en ik het wel eens over kunnen wezen is dat je, als je wat ouder wordt, dan wil je graag vitaal ouder worden. En soms heb je dat ook nog een keer wat in de overtreffende trap.
3: Ik sta hier aan de Hoge Vinsevoort. Prachtig mooi vlak water. En de roeiboten ligt klaar. En voor me ziet mevrouw Jorna Roos, haarmaker nota. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Ja, een vitale dame zo te zien.
4: Jawel.
3: Ja. En je hoort een dame niet naar een leeftijd te vragen. Maar toevallig weet ik dat, dat het een hoge leeftijd is.
4: Ja, ik ben 90 geworden vandaag.
3: Vandaag zelfs?
4: Ja.
3: Van harte gefeliciteerd.
4: Dank u wel.
3: Ja. En er is ter ere van u was er ook een ontbijtje volgens mij.
4: Ja.
3: Ja, wat geweldig. En u staat er sportief bij. Want er wordt nog weer geroeid vandaag.
4: Ja, natuurlijk.
3: Natuurlijk.
4: Nou, ik ben ontzettend blij met deze roeiclub. Want die helpen mij dus even om in de boot te stappen. En dan heb ik gezonde benen. En dan kan ik heerlijk roeien en heel lekker actief zijn.
3: Ja.
4: En dat kan ik anders niet zo meer goed meer. Want mijn lopen gaat niet meer zo goed.
3: Maar roeien wil dan wel goed.
4: Ik kan niet meer goed lopen, maar wel goed roeien. Dus
3: ja,
4: het is heerlijk om daarmee gewoon je vitaliteit te kunnen uitleven.
3: Ja, ik kan me dat voorstellen, ja. Maar doet u daar al heel lang, dat roeien?
4: Het roeien nog niet zo heel lang. Ja, 10 jaar weer opnieuw opgepakt.
3: Ja.
4: En ik heb vroeger heel lang gestuurd. Een wedstrijdploeg in Amsterdam en van Neerhuis.
3: Oh ja, oké. Okay. Dus,
4: want ik was al pittig daarvoor, maar ik had niet zo'n goed lijf om te roeien. Dus toen kon ik gelukkig wel sturen.
3: Oh ja, wel sturen, dat wel.
4: Een leuke hele ervaringen daarmee opgedaan.
3: Maar nu moet je wel roeien zelf.
4: Nu moet ik dus wel roeien. En dat moest ik eerst weer helemaal opnieuw leren. Hè. Dat
3: is, ja.
4: Nou, hier zijn ze heel geduldig en helpend. En als ik nu in de boot moet stappen, krijg ik ook even een steuntje van hier en daar. En dan gaat het
3: maar je bent niet bang dat de boot kantelt en dat de
4: ruzie. Nee, ik ben niet bang voor water, ik kan ook nog zwemmen hoor. Maar okay. Nooit
3: gebeurd?
4: Nee.
3: Want het is te prachtig. Er zijn niet veel leeftijdsgenoten van u die dat ook doen, roeien, denk ik.
4: Nee, nou ja, dat is gedeeltelijk omdat je er wel mee moet beginnen. En dan moet echt nog weer helemaal moet leren natuurlijk op een bepaald moment. Dat moet je wel doen. En ik wist al hoe leuk en hoe fijn het was. Dus
3: ja,
4: ik heb er wel veel voor over gehad.
3: Misschien komt er ook wel om dat Drenthe. Als je nou denkt aan roeien, denk je niet meteen aan de provincie Drenthe misschien.
4: Nee, maar dit is een fantastische vaart. Namelijk niet zo eentje die langs de weg gaat en met veel verkeer. Dus schitterend daar verderop met bomen en planten, vogels en bloemen en weet ik wat niet allemaal meer. Dus je kan wel zwaar maar één kant op en heen en terug. Maar het is een geweldige voor natuur. Altijd een hele prachtige hemel voor je.
3: En je beleeft het ook anders dan.
4: Het is echt genieten voor mij.
3: Ik kan me voorstellen, ja.
4: Met groot plezier er echt in.
3: Wat heerlijk, op je 90ste en dan zo ervan kunt genieten.
4: Ja, ja.
3: Ja. En dan houd je ook fit, denk ik.
4: Nou, het houdt mij fitter dan ik kan zijn.
3: Ach.
4: Je kan het niet meer met gymnastiek en dat soort dingen doen.
3: Nee, hè?
4: Al ik het er meer bij.
3: Plus, dit is natuurlijk veel mooier dan een stoffige gymzaal.
4: Ja, nou ja, daar vind ik ook niet zo, heb ik er niet zoveel op. Ik doe het wel braaf voor, als het nodig is, maar.
3: Ja, ik vind het prachtig mooi. Zometeen dan gaat het de boot in. Dan moet je een beetje hulp bij nodig, hè?
4: Ja, dat zou je wel merken. Dus moet het gewoon, maar het staat dan heel klaar. Dus.
3: Oh, ja, precies. En dan een uurtje roeien? Of hoe lang roei je dan?
4: Nou, ik denk dat we 5 kilometer, 7 kilometer op een dag gooien.
3: Oh, toch nog.
4: Dat is aardig flink.
3: Ja, nou, ik vind het fantastisch mooi. En het is waarschijnlijk de manier om fit al te blijven. Hè?
4: Nou, ik blijf er zeker gezond bij. Ja. Kijk, ik vind het een echtgenoot, die komt ook even kijken.
3: Oh, die komt ook even kijken. Dat is zelf geen roeier?
4: Ja.
3: Roeit hij zelf ook?
5: Nee,
3: u roeit niet?
5: Nee hoor, nee, ik ben toehoorder.
3: Ja, nou, prachtig mooi. Maar mevrouw Jorna Roos Haarmaker Nauta, ze komt vanavond ook op televisie op TV Drenthe. Dan kun je er ook inderdaad zien roeien. Ik wens u nog heel veel plezier en nog een hele fijne verjaardag gewenst.
4: Hartelijk dank, heel leuk. En het zal zalig zijn op het water, moet je kijken hoe mooi het is.
3: Ach man, het is spiegelglad, heerlijk. Prachtig mooi, wat een fijn vooruitzicht.
2: Heb jij ook een tip voor Op Chuck? Mail hem naar opchuck@rtvdrenthe.nl.

0: RTP Noord,
1: Radio Drenthe
0: en Omroep Friesland.
2: We staan dit jaar 80 jaar.
3: En dat vieren we samen.
2: Zaterdag 9 mei met het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live vanuit het punt waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen. Bakkeveen. Wandel mee en meld je aan. Of luister en kijk mee. Naar de wandelaars, de vrijwilligers en de prachtige landschappen in het noorden. Zaterdag van 12 tot 4 bij Radio Drenthe.

0: Gregory Tip hoor je. En Son of My Father. Dat moet dan haast wel je broer zijn, volgens mij.
1: Wie keuvelt hier?
0: Ik zit even hard op te denken.
2: Ja, ja.
0: Toch? Ja, ja. Als het de Son of My Father is, dan is het je broer.
2: Ja, ja.
0: Ja, hè? Oké, goed zo. Dus hebben we daar in ieder geval uit. Het is natuurlijk maandag en dan bespreken we altijd even het sportnieuws. Als eerste, het WK zit natuurlijk nog... we zitten nog maar 2 maanden of zo voor het WK. Dan is het al zover.
2: Ja, dat gaat sneller dan je denkt. Ik zit nog niet heel erg in die WK-stemming, moet ik eerlijk bekennen.
0: We zitten nog maar 2 maanden of zo voor het WK. Dan is het al zover.
2: Ja, dat gaat sneller dan je denkt. Ik zit nog niet heel erg in die WK-stemming, moet ik eerlijk bekennen.
0: Ik 0,0.
2: Ja, nee, dat heb ik ook totaal niet.
0: Echt, ik heb nog geen vlaggetje of wat ook maar. Maar ik zoek nog weinig adverteerders die ermee bezig zijn.
2: Dat is het ook. Ja, je ziet op tv inderdaad eigenlijk ook nog niks voorbij komen.
0: Nee, en normaal gesproken worden buurten altijd wel versierd. Bijvoorbeeld in sommige plaatsen, daar is het altijd dikke pret.
2: Ja, nou, dan heb ik vorige week wel wat oranje gezien. Maar dat had een andere reden.
0: Ja, nee, klopt. Inderdaad. Dat is misschien dan morgen ook wel weer.
2: Ja.
0: Dan mag je ook weer een wimpertje misschien weer aanhangen. Oké.
2: Okay. Maar wat denk je eigenlijk van de kansen van oranje op 2K?
0: Mag ik jou eerlijk zeggen dat me dat... Dat klinkt wel heel negatief. je moet het wat positief laten.
2: Ja.
0: Het geeft me eigenlijk niks. Dat de beste mogen winnen. Is dat een heel diplomatiek antwoord?
2: Ja, dat is wel diplomatiek. Ja,
0: ja, maar nee. Ik zeg nu op dit moment, want het boeit mij niet zo. Want ik vind het hele... Het is verworden tot 1 groot commercieel festijn. Met entreeprijzen die echt niet normaal zijn. Dus is ongelooflijk. Als je daar bij de finale wil zijn, dan betaal je gewoon $10,000-$15,000 voor een ticket. Het is één grote poppenkast is het.
2: Ja.
0: Als ik dat van het weekend... Ik ga nu leeglopen hoor, let op.
2: Ja.
0: Maar als ik dan zie weer die Infantino zoals dat dan tekeer gaat. En dat hij op zijn manier... Want de FIFA is niet politiek. Nee, maar jullie moeten wel elkaars handen schudden. En voor de camera tegen Israël en Palestijn en dat soort dingen.
2: En natuurlijk al eerder zo'n vredesprijs overhandigd aan Trump.
0: Ja, maar we maken het niet politiek.
2: Nee,
0: doen we niet.
2: Misschien helpt het ook niet echt mee dat die tijden natuurlijk niet zo heel erg fijn zijn. Je zit met een tijdsverschil met de Verenigde Staten. Dus een van die wedstrijden van Nederland zelf al in de poolfase is echt diep in de nacht.
0: Ja. Ik ben net op vakantie op dat moment en ik weet wel, als ik de dag dat ik in Kroatië op de camping aankom... dan speelt Kroatië tegen Engeland, 's avonds om 10 uur. Dus ik denk dat ik die wel ga meekrijgen.
2: Ja, dat is wel leuk om mee te maken dan. En dat voor Kroatië supporteren. Ja.
0: Maar ik ga niet s'nachts opstaan volgens mij voor de wedstrijd van de Oranje. Nee, dat doe ik niet meer. Nee, eerder, ik vond het voetbal, de spanning en zo die erin zat... Ik kon wel echt met mijn hartkloppingen bij wijze van spreken... en strafschoppen kon ik niet zien. Dan moest ik naar buiten lopen, want dat vond ik allemaal veel te spannend. En nu, het interesseert me niet zoveel meer allemaal.
2: Ja, misschien als het toernooi eenmaal begonnen is... dat dan toch dat vlammetje nog gaat...
0: Aan
2: wordt gewakkerd.
0: Dan mag er best een steekvlam komen, denk ik, in dit geval. Nee, ik ga het wel beleven, misschien dat ik er straks... en als Nederland verder gaat in het toernooi, dat mij wel interesseert. Maar het hele feest eromheen. En dit is zo'n gedoe allemaal met elkaar. Ook dat Iran natuurlijk wordt nu aangevallen door Amerika. Maar jullie zijn allemaal van harte welkom om hier te komen. Maar de fans, die mogen het land niet in. Of de entourage, die moeten gewoon nog maar thuis blijven. Ik zie het nog gebeuren, let op mijn woorden... dat Iran niet heen gaat en dat Italië vervolgens gewoon heen gaat.
2: Ja, er zijn ook al stemmen die dat zeggen, inderdaad. Ja, dus... Maar sportief gezien is het natuurlijk wel leuk om Italië op het toernooi te hebben.
0: Ja, dat is zo. Over sportief gesproken, we moeten even hebben over de selectie van Nederland. Want Jorginho Wijnaldum die had zichzelf een klein beetje aangemeld... bij het Oranje als vervanger. Want er zijn natuurlijk een aantal geblesseerde spelers. Maar Koeman die zegt van gepasseerd station.
2: Ja.
0: Een beetje sneu.
2: Ja, dat is ook wel sneu. Hij is wel 35, dus dat is wel sowieso al zijn laatste kans om mee te doen aan zo'n toernooi.
0: Ja, maar hij speelt ook goed in de Saoedische competitie. Hij scoort daar veel. Nu is het wel de Saoedische competitie, dus daar kunnen jij en ik ook nog wel topscorer worden, bij wijze van spreken. Maar, maar toch nog, ik denk dat hij nog wel zijn kwaliteiten mee kan nemen.
2: Ja, het is natuurlijk wel met die insteek van er zijn wat geblesseerden op het middenveld. Dus dan denk ook eens aan mij als je nog een middenvelder zoekt. Dan snap ik het inderdaad wel. Maar
0: het is echt afgeschreven. Dus,
2: Koeman deed natuurlijk eerst ook wel wat moeilijk met

0: Memphis Depay, die in Brazilië voetbalt. Ja. Wilde hij eigenlijk ook niet zoveel van weten. Van die competitie is hij wel op teruggekomen. Ja, dan heeft hij natuurlijk met de Saoedische competitie, denk ik, een beetje hetzelfde.
1: Ja, nee, klopt. Ja. Goed, ik ben benieuwd. Maar er is nog een probleem. Want Emega, ook de oranje spits, die is ook opnieuw geblesseerd geraakt. Die speelt natuurlijk in Frankrijk voor Strasbourg. En die heeft weer een forse blessure opgelopen. En hij viel geblesseerd uit en ook redelijk emotioneel.
0: Ja, dus, en hij was ook net terug, hè, van een andere blessure.
1: Ja, klopt. Dus hij was al, volgens mij vanaf januari of zo was hij geblesseerd geweest. En net weer teruggekomen. Ja. Dus ik ben allemaal benieuwd hoe dat
0: gaat. Nou, dat is niet allemaal heel erg fijn nieuws. Want er zijn er toch best wel wat mensen die op het blessurelijstje staan. En voorin is de spoeling ook best wel dun.
1: Ja.
0: Je hebt natuurlijk ook al Xavi Simons, die ook al geblesseerd
1: is. Ook geblesseerd is. En die is er sowieso niet heen gaat. Dus we moeten straks maar eens even kijken wie er allemaal wel of niet heen gaat. Dus er blijft ongetwijfeld wel iets over.
0: Ja,
1: denk ik.
0: Mag ik hopen. Ja.
1: Nou, ik hoop dat ik het vizier nog een beetje richting oranje ga krijgen. Maar ik beloof niks.
0: Nee. Wat ik zeg, als het toernooi eenmaal begint en oranje presteert ook een beetje goed. Dan denk ik dat je er toch wel een beetje in dat ritme weer komt.
1: En als we wereldkampioen worden, dan spring ik in de gracht.
0: Ja, ja? Welke gracht dan?
1: Dat weet u nog niet.
0: Oké.
1: Nee, goed zo. Dit is Abba nu hier op Radio Dente. Dit is One of Us.

0: Portefeuille? Jokerzon.nl. Al meer dan 40 jaar Sunwering en Rolloon.
1: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die voortdurend verandert, blijft uw toekomst onze prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen wij dat uw vermogen blijft groeien. Verantwoord, degelijk en doordacht. Ambassador Vermogensbeheer in Assen.
2: Kom naar Bevrijdingsfestival Drenthe op dinsdag 5 mei in Assen. Met op het RTV Drenthe Mainstage ambassadeur van de vrijheid Rolf Sanchez. Chef Special Luna, Ellen ten Damme en nog veel meer. Kom naar de Bachelhuizerplas en vier de vrijheid. Kijk voor meer informatie op bevrijdingsfestivaldrenthe.nl.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran zegt keihard te reageren op iedere dreiging in de straat van Hormuz. Het land waarschuwt de VS om de zeestraat niet binnen te varen. Ook zegt Iran dat schepen daar zich niet zonder toestemming mogen verplaatsen. Iran reageert op president Trump, die zegt dat de VS vanaf vandaag schepen begeleidt die vastzitten in de zeestraat. Burgemeester Halsema van Amsterdam noemt de bekladding van het monument op de Dam een ongelooflijk laffe daad. Op die plek is vanavond om 8 uur de nationale dodenherdenking. Het monument is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. Volgens Halsema kwetst het niet alleen nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog, maar alle Nederlanders voor wie onze nationale herdenking belangrijk is. Premier Jette noemt het een idiote en volstrekt onacceptabele actie. Wie er achter de bekladding zit, is niet bekend. In Moskou is een drone ingeslagen in een woontoren. Dat heeft de burgemeester van de Russische hoofdstad gezegd. Hij zei ook dat niemand gewond is geraakt. Op beelden is te zien dat een paar van de hogere etages zijn beschadigd. De brokstukken van de toren kwamen neer op geparkeerde auto's naast het gebouw. Het complex staat in een rijke buurt in Moskou en is niet ver van het Kremlin. Marianne Vos kan niet meer verder met de Vuelta voor vrouwen. De 38-jarige wielrenner viel gisteren in de eerste etappe en leek in eerste instantie in orde. Ze maakte de eerste rit in de Ronde van Spanje nog af. Maar nu blijkt dat ze haar sleutelbeen heeft gebroken. Marianne Vos was bij haar vorige 3 deelnames aan de Vuelta goed voor 6 ritzegers. Dan het weer, veel bewolking, maar op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. En ook vanavond, tijdens dodenherdenking, blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen, bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog, bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wij zijn Medipoint.
8: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
9: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
8: En voor de aangepaste fiets van Maria.
10: En zo kan ik er weer op uit.
8: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
11: Medipoint.
8: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor 1 hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
11: Medipoint.
8: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Pearl, pearl,
17: pearl. Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
5: Radio. Radio Drenthe.
4: Koffie en Keuvel.
5: Met Wim Boer.

0: Simply Red was dat. En The Right Thing. Nou, dat was het eind van de vorige uur over wat nationaal sportnieuws, maar nu wat regionaal sportnieuws. Ger, was er aan de hand?
1: Ja, inderdaad. Dan richten we de blik op FCM, want de Raad van Commissarissen daar treedt na deze maand af. De driekoppige raad doet dat vanwege oneenigheid over de bevoegdheden binnen de club. Volgens Kees Bijl, dat is de voorzitter van de Raad van Commissarissen, hebben de directie en het bestuur relatief veel bevoegdheden bij Emmen. Als voorbeeld geeft hij aan dat het bij andere clubs gebruikelijk is dat de Raad van Commissarissen ook akkoord geeft op beleidsplannen. Hmm. En dat is bij Emmen niet het geval. Door nu op te stappen wil de raad ruimte geven voor een andere structuur binnen de club. Ja, dit nieuws komt kort nadat het vierde lid, René Dalen, al aftrad bij de Raad van Commissarissen. Hij gaf toen aan geen vertrouwen meer te voelen in de manier waarop FCM wordt geleid. Het ontslag van technisch directeur Nico Haak was voor hem toen de druppel. Okay. En nu stappen dus ook binnenkort die andere drie raadsleden af.
0: En wel eventjes gewacht tot het einde van het seizoen in dit geval. Volgens
1: ja,
0: mij.
1: Daar hebben ze inderdaad even op gewacht. Ja.
0: Mooi zo. Dankjewel, Gen. En dit is Lisa de Graaf op Radio Ritsen. En maybe it was love.

0: Roger Glover. En hij deed in dit geval niet alleen maar samen met Zinkest. En dat met Love is All. Het is 11:15 en het is maandagmorgen. Dus is het weer tijd dat we eens weer een nieuwe podcast gaan bespreken. En daarvoor aan de lijn heb ik nu Renate van het Huis van de Tol. Renate, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Vandaag de laatste aflevering van alweer het 7e seizoen Praat Drents met mij. Die is online komen. En wie de eer om deze podcastserie af te sluiten voor dit seizoen?
1: Ja, de vorige week mijn bed alleen maar over. Maar ik heb met je collega Margriet Benat praat.
0: Och.
1: En die vraagt aan dan altijd hem van het lief. En nou heb ik dat maar bij haar dan.
0: Ja. Margriet, ik denk, die komt van oorsprong toch van Nijefheen, een beetje aan de richting Meppel, de grens.
1: Ja, officieel was het Meppel, maar het boerendrief van de familie lag inderdaad tussen Meppel en Nijefheen.
0: Oké, maar wat voor gezin komt zij uiteindelijk?
1: Ja, zij was de middelste in een gezin met drie dochters. En het geloof was best belangrijk bij haar thuis.
2: Ik ben wel christelijk opgevoed hoor, want er werd elke tussen de middag ook met warm eten een stukje de Bijbel voorlezen. En dan moesten we ook gebed en dan amen. En dan zijn we pisbal door de raam. En dan schupte mijn vader onder de tafeldeur. Starheiden, zei mijn moeder dan. Maar goed, ik op zich is het een algemene ontwikkeling wel goed geweest.
3: Ja.
2: Ja.
3: Mooi.
2: Ja.
3: En doe je nog wat met geloof eigenlijk?
2: Nee, niks.
3: Niks, ja, want ik zit naar je te kijken en je hebt een heel mooi crucie in het oor.
2: Ja, dat is mijn wilde tiet.
3: Oh, is dat je Madonna-tiet?
2: Madonna-tiet.
3: Oké.
2: Okay. Ja, die had ook altijd een crucie in het oor.
0: Mooi dat ze dan toch nog inderdaad zo'n crucie in het oor had. Maar gang ze er vroeger nog het christelijk onderwijs toe?
1: Nee. Hun vader wilde dat de kinderen naar de openbare gingen. En als je op Nijenveen op de openbare school zat, dan zaten die ook op korfbal, zo werkte dat door.
0: Oh, ja,
1: en Margriet speelde ook op hoog niveau korfbal bij DOS 46.
2: Maar ik zat ook bij de selectie. Ik werd toen door de toenmalige trainer coach Johan Wigerink uit de junioren geplukt als talent. En toen zat ik ook in het eerste. En het meest arge was wel dat als we dan als we er niet goed voorsten, of we moesten de voorsprong beholen, dan werd ik gewisseld voor mijn zus. Die zat op de reservebank, maar die was lang. En als ze dan veulen scheut moest worden, dan kon zij beter de bal afvangen dan ik.
3: Ach, dat is
2: want
3: ook
2: ik had niet zoveel lengte.
3: Ach, nou, dat is ook niet eerlijk.
2: Nee,
3: toch?
2: Concurrentie in het eigen gezin.
3: Ja, precies. En hij dan weer op uw zang ging. Accadeerde dat dan wel? Was dat dan weer klaar?
2: Jawel. Natuurlijk baalde ik wel van. Maar als ik dan niet goed genoeg was, was het niet goed genoeg.
0: Speelt ze nog heel kort bal, trouwens, Margriet?
1: Nee, want toen ze journalistiek studeren ging in Kampen, was het heel rap klaar met korfbal, want daar had ze toch iets in te doen.
0: Oké, okay. Dan ben ik wel beneden. Hè? Maar heeft Margriet ook nog ergens de rol van interviewer van je overnum eigenlijk? Want daar kan ik maar iets bij voorstellen.
1: Ja, dat vroeg ik me ook af of dat zou gebeuren. Maar nee, ze heeft mijn vraag keurig als gast beantwoord. En ik vond het gewoon een heel mooi gesprek. En we waren eerder door de titel dan dat ik door mijn vraag was. Dus,
0: dat is altijd goed. Had je misschien nog een tweede kunnen holen in dit geval. Maar deze aflevering die stiet in ieder geval nog op de bekende streamingsdiensten. Nou, Spotify, iTunes natuurlijk. Maar het makkelijkste is gewoon even naar tvdrenthe.nl gaan. En dan kun je ook onder de podcast vinden. En jij zei net aan het begin. Het is natuurlijk de laatste van het seizoen. Betekent dat er weer een 8e seizoen aan zit te komen?
1: Ja, we gaan volgend jaar gewoon weer een seizoen maken.
0: Oké. Okay. En heb je misschien ook nog zeg maar wat zeggenschap over wie ze er misschien in wilt hebben? Of,
1: Ja, nou heel graag. He, als mensen suggesties hebt, laat ze dan vooral insturen naar info@huisvantal.nl.
0: Oké. En dan misschien ook handig dat je zelf even op Spotify of iTunes of op de website zoekt wie er allemaal al west bent in die afgelopen 7 seizoen. Daar ging dubbel in kreeg natuurlijk.
1: Ja.
0: Mooi zo.
1: Ja, want er bent er al 68 west, dus er zit al heel wat in.
0: Op naar de volgende serie dus. Stuur een mailtje naar info@huisvantal voor eventuele suggesties voor de nieuwe serie van deze podcast Praat Drents met mij. Renate, dankjewel en tot de andermaal.
1: Jij bedankt, Wim.
0: Yo, okay,
1: boy.

0: when.
1: Morgenavond om 10 uur staan ze op de main stage en zijn ze de afsluiter van het Bevrijdingsfestival Drenthe. Dat allemaal morgen natuurlijk ook hier te volgen op Radio Drenthe vanaf 10:50 morgenochtend. Straks Gerben met het nieuws uit de regio en vervolgens nog een half uurtje koffie en keuvel met onder andere een terugblik op 4 en 5 mei in 80 jaar regionale omroep Noord-Nederland.

0: Gelukkig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
1: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
1: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Het is exact 11:30. Ga nu met het nieuws uit de regio.
4: Door brand in een vuilniswagen is de N371 bij Havelten voorlopig dicht. Even na 10 ontdekte de vrachtwagenchauffeur dat zijn voertuig in brand stond. De bestuurder zette de vuilniswagen aan de kant en probeerde zelf het vuur te blussen. Hij kreeg uiteindelijk hulp van de brandweer en die had de brand snel onder controle. Er raakte niemand gewond. De raad van commissarissen van FC Emmen treedt na deze maand af. De driekoppige raad doet dat vanwege oneenigheid over de bevoegdheden binnen de club. Volgens Kees Bijl, voorzitter van de raad van commissarissen, hebben de directie en het bestuur relatief veel bevoegdheden. Als voorbeeld geeft hij aan dat het bij andere clubs gebruikelijk is dat de raad van commissarissen ook akkoord geeft op beleidsplannen. En dat is bij Emmen niet het geval. En Roelie Doldersum is afgelopen zaterdag op 55-jarige leeftijd overleden in haar woonplaats Elim. Ruim 2 weken geleden werd voor haar nog een speciale voetbalwedstrijd gespeeld, waarbij haar 5 zoons nog 1 keer samen in een elftal speelden. 5 jaar geleden kreeg Doldersum de diagnose darmkanker met uitzaaiingen naar de longen. Ze was uitbehandeld, maar had dus nog 1 grote wens. Dat was dus die speciale voetbalwedstrijd waarbij haar 5 zoons nog 1 keer samen in een elftal speelden. En die wens die ging op donderdag 16 april bij SC Elim in vervulling. Tot zover, meer nieuws lees je op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
3: Dankjewel, Ger. Roland van der Zwaag dan met het weer.
5: Vanochtend is het zwaar bewolkt. Het is nog wel meest droog. Een temperatuur zo rond de 13 tot 14 graden. Er is heel weinig wind. En vanmiddag dan komt de zon er af en toe even bij. Maar de lucht is wel onstabiel van opbouw. Dus lokaal kan er een enkele losse bui vallen. En dat met temperatuur zo gemiddeld rond de 16 graden. Bij later een opstekende matige noordelijke wind.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
8: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
7: Sorry Bo, het is beauty.
8: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
8: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
10: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor 1 hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
11: Trulies met Genke.
12: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
11: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
12: Precies wat we nodig hadden.
11: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Grenke.nl.
13: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
14: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op Velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
11: Ontdek flexibel leasen op Grenke.nl.

0: Earth, Wind & Fire op Radio Drenthe. En dat met September.
1: Hier is de OPMC, de omroep van het Provinciaal Militair Commissariaat.
2: Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
3: Goedenavond, Valk. Het komende half uur kun je luisteren naar een Drents programma.
4: Radio Drenthe 90.8.

0: de regionale omroep in het noorden die vieren en herdenken dat ze vanaf 19 januari 1946 al 80 jaar omroep zijn. Ooit begonnen natuurlijk na de bevrijding vanuit de stad Groningen met een oude legerzender van de Canadese bevrijders. En radioarchivaris Sjoerd Looijen, een hele goede morgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: En die link met die oorlog die speelt denk ik vanochtend ook een rol, hè?
1: Zeker. Het is natuurlijk 4 mei vandaag. Vanavond herdenken we de gevallenen en morgen vieren we de vrijheid. Dat zijn dagen die ook in de geschiedenis van de Drentse omroep altijd een belangrijke rol hebben gespeeld. Ja, ook wel een beetje vanwege mijn eigen interesse in de verhalen van de Tweede Wereldoorlog kan ik zeggen dat er heel veel bewaard is gebleven. Ja, dan heb ik het over uren en uren aan extra programma's, speciale complete uitzendweken. Ja, en heel veel indrukwekkende documentaires.
2: Terwijl we daar stonden, waren de slopers bezig. Die waren gewoon daar die barakken aan het afbreken. En daar was ik echt helemaal verbijsterd door. Dacht, wat zijn ze hier aan het doen?
3: Heb ik dit niet al eens eerder gezien?
4: Het herinneringscentrum Kamp Westerbork bestaat 25 jaar. Maar het was er misschien nooit gekomen zonder de strijd van Manja Pach.
2: Ik vind het belangrijk dat wat hier op deze plek gebeurd is, dat het niet vergeten wordt.
3: Maar de treinen hebben kleur.
4: Vanavond tussen 7 en 8 aandacht voor Manja Pach. De stille kracht achter het herinneringscentrum Kamp Westerbork in de radiodocumentaire De treinen hebben kleur.
0: Documentaire uit 2008 en de afbraak van Westerbork, dat daar echt serieus sprake van is geweest, hè?
1: Ja, onbegrijpelijk eigenlijk. Ja. Ieder jaar met 4 mei presenteert de Drentse Omroep een indrukwekkend liveverslag. Juist vanaf die plek natuurlijk de herdenking op voormalig kamp Westerbork, zoals in 2013.
5: Op 4 mei staat Nederland stil bij de slachtoffers die na het begin van de Tweede Wereldoorlog gevallen zijn.
6: RTV Drenthe doet rechtstreeks verslag van de dodenherdenking op het terrein van Kamp Westerbork. Het programma begint met de stille tocht over de Boulevard des Misères. Bij het Nationaal Monument is een herdenkingsplechtigheid. En na de 2 minuten stilte volgt de kranslegging.
5: Zaterdagavond 4 mei, vanaf 7:15. De dodenherdenking Kamp Westerbork op Radio en TV Drenthe.
0: En ook vanavond natuurlijk weer te horen en te zien op RTV Drenthe, vanaf 7:00 in dit geval. En gezien de enorme belangstelling en alle plannen met Westerbork, ja, die afbraakplannen, die zijn nu echt wel van de baan, hè?
1: Ja, het belang van Westerbork, het onderwerp duikt ook regelmatig op in de nieuwsuitzendingen door de jaren heen bij Radio Drenthe. Op 16 juni bijvoorbeeld, 1992, wordt het heringerichte terrein van Kamp Westerbork officieel onthuld door prinses Margriet. Op Radio Drenthe horen we dan de commissaris van de koningin in Drenthe, Wim Meijer.
7: Er zijn, dames en heren, inmiddels 2 generaties opgegroeid die de oorlog van horen zeggen kennen. Het zal dan ook alleen maar moeilijker worden de herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog en de verschrikkingen van het Nationaal Socialisme levend te houden. Toch is dit geschiedenis die nooit mag worden vergeten. Niet om het leed dat zoveel is aangedaan en niet om de waarschuwing die deze gebeurtenissen voor ons, mensen van nu, behoort te zijn.
0: Wim Meijer, inderdaad onze commissaris tussen 1989 en 93. Ja, en de 4 mei volgt natuurlijk automatisch 5 mei, bevrijdingsdag. Geen vrije dag voor omroepmedewerkers, denk ik, hè?
1: Nee, maar wel een feest om mee te maken natuurlijk. Zeker in 2014, ja, die dag, 5 mei, staat onze hele programmering in het teken van de bevrijding.
5: De nationale viering van de bevrijding is dit jaar in Assen. Maandag 5 mei, 's ochtends in de Nieuwe Kolk in Assen, de traditionele 5 mei-lezing. Het Noord-Nederlands Orkest en Ellen ten Damme. 'S middags ontsteekt minister-president Mark Rutte bij de Waggelhuizenplas in de Drentse hoofdstad het bevrijdingsvuur. 5 mei, bevrijdingsdag in Drenthe. Op radio, tv en internet. Altijd in de buurt. RTV Drenthe.
0: Dat is mooi, ook met Ellen ten Damme, die dus ook dit jaar weer komt. Wel bijzonder natuurlijk. En dit alweer 12 jaar geleden, een nationale viering van de bevrijding vanuit Assen. Wat voor bijzondere fragmenten heb je daarvan teruggevonden?
1: Ja, bijzonder vind ik toch wel de opnames van ooggetuigen van de oorlog, want daar zijn er steeds minder van. In 1995 maak ik met collega Egbert van der Veen, zelf overleden in oktober 2019, en provinciaal historicus Michiel Gerding een tiendelige radioserie, De Bevrijding van Drenthe. Daarin onder andere het verhaal van de Poolse bevrijder Dominik Podgorski, die na de bevrijding in onze regio in 1951 trouwt met zijn grote liefde, Ginny Lukien. Egbert zocht Podgorski in 1995 op.
8: Hoe is het nou om als Pools bevrijder in Nederland te wonen en te leven?
9: Dan moet je in eerste plaats veel overnemen van het Nederlandse volk. Faal je een keer in smaak, er is niks aan de hand.
8: Maar heb u er ooit spijt van gehad dat u gebleven bent?
9: Spijt, ja, wat is spijt? Kijk eens, mijn land, mijn ideaal, mijn kennis, mijn studie kon niet voltooien. Maar voor de rest heb je goed gehad. Maar naar mijn mening heb ik de alle mogelijkheden wat toen waren, heb ik benut. En ik ben tevreden.
1: Dominik Podgorski was al 10 jaar later, loop ik tijdens het grote bevrijdingsevenement The Final Push in Westerbork zijn kleinzoon tegen het lijf, gekleed in een uniform van de huidige landmacht. Nou, dat kon geen toeval zijn.
10: Dat is eigenlijk een beetje met de paplepel ingegoten van huis uit.
1: Je vader ook in het leger?
10: Ja, ja, bij de luchtmacht en ik nou bij de landmacht.
1: Dat lijkt me heel apart om hier te staan als kleinzoon van een Poolse bevrijder.
10: Nou ja, goed, de naam is in de regio wel bekend, maar het is wel leuk inderdaad om zeg maar, ja, die verbinding te leggen. Het zijn oude voertuigen hier, de herdenking. En vanuit de 43e brigade dan leveren wij steun. En staan we hier met modern spul. Dus ja, je kunt wel een brug slaan richting het heden en de toekomst. Dus we kunnen eigenlijk niet achterblijven. Want dit is een ja, krijgshistorisch gezien een mijlpaal qua herdenking, 70 jaar. De atmosfeer ja, is denk ik zoals toen. En ja, de oudere mensen kunnen dat wel beamen. En ik denk voor de jeugd heel belangrijk om het te zien. Ja, en dan met het moderne spul erbij, dan kun je inderdaad zien, ja, er is ook nog een toekomst.
0: Even terug naar 11 april 2015 in Westerbork. Inderdaad, ik was er zelf toen ook bij betrokken. De slag om het oude gemeentehuis, mooi.
1: Poeh, ja, ja, ik zie de rookwolken nog voor me, de bommen en granaten. Dat kwam wel heel dichtbij allemaal toen. Ja, eigenlijk mag je zeggen, om de 5 jaar vindt er wel een dergelijk groot evenement plaats. Vorig jaar nog natuurlijk, 80 jaar vrijheid, de Drenthe Liberty Tour. En wat erbij opvalt is dat er enorm veel interesse is bij het publiek, jong en oud. Het lijkt wel of er ieder jaar nog meer monumenten en herdenkingen bijkomen. Nou, de Omroep van Drenthe is er stevast bij.
11: Die Radio Drenthe, de zender op vrije...

0: end is in sight.
1: Het uur der bevrijding heeft geslagen.
2: Onze Führer Adolf Hitler is gevallen.
3: Landgenoten, thans is het ogenblik gekomen waarop wij het definitieve einde van de oorlog in Europa kunnen aankondigen.
4: Hier Radio Oranje. Nederland is vrij.

0: mooie speciale jingles en tunes gemaakt voor die uitzendingen rond toen 70 jaar bevrijding in 2015. Heb je tenslotte, Sjoerd, nog een mooi fragment, een favoriet moment uit die, al die jaren?
1: Nou, het maken van die speciale jingles was natuurlijk al erg leuk. Maar wat mij overkwam in Zuidveld in 2010, dat ga ik echt nooit weer vergeten. Ik stond als verslaggever letterlijk in een loopgraaf langs het Oranje Kanaal bij de brug van Zuidveld. Maar dan ook nog eens aan de verkeerde Duitse kant. Vanuit Westerbork rukken de Canadezen op. Boven mijn hoofd vliegt een oude Dakota. En daaruit, daar springen allemaal parachutisten.
2: Daar gaat de laatste prikkel naar versperring. Nu zijn ze bijna. Nou, ze kunnen elkaar nu in de ogen kijken. Ik zie nu eens de Duitser die zich overgeeft. Die een stuk wc-papier, het is wit, inderdaad omhoog houdt. En zich overgeeft. Andere Duitsers gaan nu op de vlucht achter mij. Horis. Nou, die Duitser. Volgens mij gaat er nu een Duitser het kanaal in. Je moet je wel even verplaatsen nu naar 65 jaar geleden. Wat deze jongens hebben meegemaakt. Als je. Dit is zo levensecht. En dit zijn jongens van 17, 18, 19 jaar die hier liggen. Helemaal in doodsnood. Het enige wat hij nog zag als mogelijkheid. Het kanaal inspringen. En nu rennen de geallieerde troepen de brug over.
0: Nou, dat klonk in die tijd, Sjoerd, heel erg realistisch. En ik weet zelf uit eigen ervaring. Het zag er ook realistisch uit. Want ik was een van die mensen in het publiek daar. 65 jaar bevrijding in Zuidveld. Ik weet het nog precies.
1: Ja, duizenden mensen stonden daar op dat moment. Ongelooflijk, ja. Ja, dat beeld dat komt heel dichtbij natuurlijk. Het beeld van de oorlog komt dichtbij. Het verhaal ligt, mag je zeggen, steeds verder achter ons. Tegelijk is het natuurlijk ook akelig dichtbij. Dichterbij dan we denken.
0: Ja, inderdaad. Nou, het is sowieso belangrijk om dat verhaal van die oorlog te blijven vertellen. En aan jou zal dat sowieso zeker niet liggen. Veel van historische fragmenten uit die tijd die zijn allemaal terug te vinden. Ook op de website drenteinoorlog.nl. En daar kun je heel veel zaken vinden. Mooi zo.
1: Dankjewel.
0: Ja. Hey, Sjoerd, bedankt. En we spreken elkaar volgende week weer.
1: Ja, tot volgende week.
0: Yo, hoi.

0: RTV Noord,
1: Radio Drenthe
0: en Omroep Friesland.
2: We staan dit jaar 80 jaar.
3: En dat vieren we samen.
2: Zaterdag 9 mei met het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live vanuit het punt waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen. Bakkeveen. Wandel mee en meld je aan. Of luister en kijk mee. Naar de wandelaars, de vrijwilligers en de prachtige landschappen in het noorden. Zaterdag van 12 tot 4 bij Radio Drenthe.

muziek van Mol. En dat met één nacht als deze. Daarmee kwamen we het einde van deze maandagse aflevering van Koffie en Keuvel. Morgenochtend om 9 uur zijn we er weer. Tot slot Lady Gaga en Bruno Mars. Fijne dag nog. Hoi.

0: sportmobiel nodig? Mobifit.
1: Aan tafel.
2: Zo.
3: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
2: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
3: Heb je een nieuwe vriend, oma?
2: Oh, nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
4: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
0: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
5: Auw! Alweer last van pijnlijke voeten? Elke voet is anders. Met de 3D voetscan van Herqua Sports in Hogeveen worden je voeten geanalyseerd en bepaald welke wandelschoenen geschikt zijn. Herqua Sports, de grootste wandelspecialist van het noorden. Kom naar Herqua in Hogeveen of kijk op herqua.nl. herqua.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
7: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De politie is op zoek naar drie verdachten vanwege de bekladding van het monument op de Dam. Dat is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. De actie is opgeëist door activisten van Palestine Action Amsterdam. Ze noemen het hypocriet dat slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog worden herdacht, terwijl er volgens hen geen aandacht is voor de voortdurende genocide. Op de Dam is vanavond om 8:00 de nationale dodenherdenking. Schoonmakers zijn druk bezig het monument schoon te krijgen. De verwachting is dat dat op tijd zal lukken. De politieagenten die eind vorig jaar in Den Haag een auto achtervolgden die erop crashte, worden niet vervolgd. Bij het ongeluk kwamen 3 inzittenden om het leven en raakte een 4de gewond. De agenten gaven de bestuurder een stopteken vanwege te hard rijden, maar hij negeerde dat. De politiewagen zette daarna de achtervolging in en de bestuurder gaf plankgas. Hij verloor de macht over het stuur en knalde tegen een boom. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de agenten zich aan alle richtlijnen gehouden. De Amerikaanse gamewinkel GameStop wil de veilingsite eBay opkopen voor ruim 47 miljard euro. Dat is opvallend omdat GameStop een veel lagere beurswaarde heeft dan eBay. Bovendien heeft het de afgelopen jaren in de VS veel gamewinkels moeten sluiten. Voor de overname zou GameStop miljarden dollars moeten lenen. En 5 jaar geleden ontstond er een enorme hype rond GameStop. Mensen kochten toen massaal aandelen, waardoor de prijzen in korte tijd hard stegen. Wielrenster Marianne Vos heeft haar sleutelbeen gebroken en stopt daarom met de Vuelta voor vrouwen. Vos viel gisteren in de eerste etappe aan het begin van een afdaling, maar ze maakte die rit nog wel af. Dan het weer vanmiddag, stevige regen- en onweersbuien. Ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. En dan wordt het 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
10: Ik krijg een vakantiebroertje.
11: Huh?
10: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan wij spelen en zwemmen.
11: Cool, wil ik ook.
12: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
13: EuropaKinderhulp.nl.
9: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
14: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
15: Odido. Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
16: Dynamisch.
15: Maar in de winter wil ik zekerheid.
17: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
18: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
19: Nu, later en altijd.
20: Ga je bijna met pensioen?
21: Ja.
20: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
21: Nee.
20: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht. Tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
6: Radio Drenthe.
22: Anouk in de middag.
11: Anouk Middel.

0: waarschijnlijk deze zomer met een nieuw album. Foreign Tongues heet het. Op social media hebben ze er al iets over losgelaten. En die buitenlandse tongen die roepen dat 10 juli het album wel eens gelanceerd zou kunnen worden. Maar dat is nog niet officieel bevestigd hoor. The Last Time was dit van de Rolling Stones.
1: Anouk in de middag. Met Anouk Middel.
0: Daphne, een hele goede middag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Wat fijn dat je mijn steun en toeverlet vanmiddag bent.
2: Ja, ik heb er weer zin in.
0: Ja? Ja. Beetje opgeladen, goed weekend achter de rug.
2: Ja, ik heb gisteren echt wel even tijd om op te laden gehad eigenlijk. Ja, het was toch een beetje druilerig weer. Dus ja, gewoon binnen gezeten, een beetje wasjes gedaan en zo.
0: Ja,
2: ja, moet ook gebeuren. Ja.
0: Wat doe je dan op zo'n binnenblijfdag inderdaad? Een beetje huishoudklusjes of ook Netflix aandrukken? Of,
2: nee, ik heb gisteren heel veel gelezen.
0: Oh ja.
2: Ja,
0: ben je met een goed boek bezig?
2: Ja. Ja, Donna Tartt.
0: Oké.
2: Okay. Ja.
0: Ja, dus komen daar laten we een keer weer op terug.
2: Ja, dat is helemaal goed.
0: Wat? Ja, 4 mei vandaag op mijn weg hierheen zag ik al heel wat vlaggen half stokken hangen. Het is natuurlijk herdenkingsdag vandaag. Veel herdenkingen bij ons in de provincie ook. Daar hebben we een mooi overzicht van. Als je naar de site gaat, rtvdrenthe.nl, daar vind je een artikel. En daar vind je wat er allemaal gaat gebeuren vandaag. Dus daar kan je terecht, rtvdrenthe.nl. We hebben het ook vanmiddag alvast even over de dag van morgen. Want dan vieren we natuurlijk de vrijheid. En ook dan gebeurt er van alles bij ons in de provincie. Wij zenden dan uit vanuit de Baggeluizenplas festivalterrein. Maar door de hele provincie gebeurt er van alles. Daar komen we straks na ene ook alvast even weer op terug. Ja, en dan die onrust bij FCM, hè? Heb je meegekregen?
2: Ja, inderdaad. Ja, ik hoorde net onze collega zeggen.
0: Een raad van commissarissen is opgestapt. Wat is er allemaal aan de hand? Hoe en wat? Onze sportverslaggever Matthijs Rinkema die schuift zo meteen aan. En die praat ons daarover bij. Harm is op tjak. Als je TV Drenthe aan hebt staan, dan zie je hem nu rijden. Want hij heeft de camera op zijn auto aangeslingerd. En dan kunnen we hem ook volgen. Hij meldt zich zo meteen vanuit Meppel. De hobby, want het is maandag. Dan duiken we altijd in bijzondere hobby's. En die hobby heeft ook met de oorlog te maken. Want ik ga bellen met Jelle Kootstra. En die houdt ervan om met zo'n metaaldetector de grond af te struinen. En die is al heel wat bommen tegengekomen. Oh. Ja, nee, maar dat vindt hij mooi. Want daar heeft hij ook een heel museum van gemaakt.
2: Ja, en ze doen het niet meer, dus...
0: Ja, precies. Nee, okay. Hoor je meer over tegen 3:15 op Radio Drenthe. En natuurlijk heel veel lekkere muziek, hè, de komende uren. Kijk eens aan is dit. Met een hele mooie tekst. Gewoon aardig voor mekaar. Een hele goede middag. Mooi dat je erbij bent.

0: is de sleutel op Radio Drenthe. He's the greatest dancer. Kwart over 12 is het. Onrust bij FC Emmen. Het rommelt al een tijdje. En nu net is bekend geworden dat de Raad van Commissarissen in zijn geheel aftreedt. Aangeschoven is sportverslaggever Matthijs Rinkema. Matthijs, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat is er aan de hand? Waarom stapt de Raad van Commissarissen in zijn volledigheid op?
1: Ja, de Raad van Commissarissen, er waren er nog drie over sinds het vertrek van René Dalen, heeft ertoe doen besluiten om te stoppen, omdat zij zeggen van ja, eigenlijk is er een beetje onbalans binnen de club als het gaat op het bestuurlijke vlak. De Raad van Commissarissen van FC Emmen doet eigenlijk niet zo heel erg veel. Als je kijkt hoe de Raad van Commissarissen bij andere voetbalclubs opereren, daar gaat het vaker om dat zij het bestuur aanstellen, maar dat ze daar ook het bestuur controleren, dat ze beleidsstukken controleren, soms zelfs meeschrijven. Maar de RVC van FC Emmen, die houdt zich plat gezegd alleen bezig met de clubkleuren van de FC. Nou, dat is al jaren hetzelfde, dus dat scheelt. De plek van het stadion is ook al jaren hetzelfde. En voorlopig blijft dat ook nog wel even zo. Of er wel of geen jeugdopleiding is bij de FC, daar houdt de RVC zich ook mee bezig. Eigenlijk doen ze niet zo gek veel. En de RVC onder aanvoering van Kees Bel, oud-gedeputeerde van de provincie natuurlijk, heeft nu gezegd: weet je wat, wij geven onze taken terug. Kijken jullie als FC Emmen eerst maar even wat jullie nou verder willen als RVC. Of jullie een RVC willen en hoe jullie die dan gaan vormgeven. Het klinkt vrij heftig, hè? De hele RVC treedt af. Maar het is meer, nou ja, een soort signaal, zou ik het maar noemen, van die RVC aan de club. Van joh, kijk nou nog eens goed naar hoe jullie dit willen gaan vormgeven en welke macht jullie ook de RVC geven. Want ik kan bijvoorbeeld tegen jou wel zeggen, Anouk, van ja, jij wordt hier commissaris bij RTV Drenthe, maar als je hier vervolgens alleen maar mag mee bepalen over welke kleur hier buiten het pand krijgt, ja.
0: Maar zo'n takenpakket voor zo'n raad van commissarissen is toch al jaren dan hetzelfde?
1: Ja, bij iedere club, maar bij FC Emmen is het best apart. Daar heeft de RVC gewoon een vrij beperkte rol.
0: Maar
1: gewoon
0: toch ook al jaren?
1: Ook al jaren,
0: dus dat weet zo'n raad van commissaris toch ook als die erin stapt?
1: Zeker, maar nou is er natuurlijk de laatste tijd best wel wat gebeurd op bestuurlijk vlak. Hè. De technisch directeur is er bijvoorbeeld uitgegooid. Er is een directeur voetbalzaken is aangesteld. En toen is het ook al best wel vaak over de rol van de RVC gegaan. Juist de laatste tijd waarin werd gezegd, wat doet die RVC eigenlijk? Nou, dat leg ik net uit. Die doen eigenlijk niet zo gek veel. Dat zeg ik met alle eerbied hoor. Maar en daardoor heeft de RVC nu gezegd, nou, misschien is dit dan juist ook het moment om, nu het voetbalseizoen is afgelopen, voor ons om terug te treden. Mm-hmm. Dan kan FC Emmen even een schone lijn gaan maken en even kijken hoe gaan we het bestuurlijk nou echt aanvliegen. Want op deze manier heeft het eigenlijk niet zo heel veel zin om een RVC te hebben.
0: Nee, want wie zaten erin? Kees Bijl, zei je?
1: Kees Bijl was de voorzitter. Claudia Bokkel zat erin. En Jan Swiers. En daarvoor nog René Dalen. Hij vertrok een paar weken geleden al uit de RVC. Legde zijn taken neer. Omdat hij niet eens was met onder meer het feit dat technisch directeur Nico Haak werd ontslagen. Hij vindt de koers die momenteel wordt gevaren in Emmen, mm-hmm, niet de juiste. Nou ja, hij bleek uiteindelijk een soort voorbode dus voor de rest van de Raad van Commissarissen. Al is dat niet per se uit een soort van onvrede richting de club. Maar dat is meer omdat zij zeggen van, jullie moeten nog eens goed gaan kijken naar wat je nou precies wil op bestuurlijk vlak.
0: Ja, maar deze leden die jij nu noemt, dat zat er al jaren?
1: Ja, die zitten toch al wel een aantal jaar daar in de Raad van Commissarissen. Ja,
0: oké, okay. En nu hebben we dus geen Raad van Commissarissen meer. Hoe erg is dat?
1: Ja, dat is maar zeer de vraag. Kijk, als je nagaat dat ze niet zo heel veel te zeggen hadden, dan zou ik zeggen, dat valt allemaal wel mee. De club gaat überhaupt kijken hoe ze het vorm willen gaan geven. Dat hebben ze ook wel aangegeven van, willen wij

0: En raad van commissarissen zo ja, hoe gaat die eruit zien? Kees Bel, die ik vanochtend dus telefonisch sprak, die zei... Mijn advies zou zijn om toch de taken op bestuurlijk niveau wat meer te spreiden. Om wat meer de RVC ook wat meer bevoegdheden te geven. Iets meer controlerende macht, om het zomaar te zeggen. Zodat je ook echt een RVC hebt die... Nou, gewoon controleert, wat doet de directie, wat doet het bestuur, gaat dat allemaal goed? En zo nee, kunnen wij ergens op bijgesturen. Dat was nu niet het geval, dus het is nu denk ik niet zo heel erg dat er geen RVC is. De komende tijd zal moeten blijken of FCM dat wel weer in gang wil zetten, op poten wil gaan zetten. Mm-hmm. Ja, en dan gaan we zien of het, of het ook verschil maakt. Ja. En of je ook merkt dat er dan iets meer bestuurlijke rust komt bij FCM. Want het is de laatste tijd gewoon een chaos geweest natuurlijk.
1: Ja, wat denk jij? Even jouw persoonlijke mening dan. Hè? Blijft het hierbij of vertrekken er nog meer mensen?
0: Nou, het gaat de laatste tijd over evalueren bij de club. Na het seizoen, het voetbalseizoen dat natuurlijk is afgesloten... zou er op allerlei vlakken geëvalueerd gaan worden. Ook bijvoorbeeld in de technische staf. Als het gaat over hoofdtrainer Menno van Dam bijvoorbeeld. Die zelf nog steeds ervan uitgaat dat hij volgend seizoen ook trainer is. Heeft ook nog een contract. Dus in dat opzicht zou het best logisch zijn. Maar ik heb nog niemand horen zeggen binnen de club... Nee, dit is onze trainer. Ook volgend jaar zit hij er. Ik hoor alleen nog maar, we gaan evalueren, we gaan dit, we gaan dat. Dus ik moet er nog maar zien of het hierbij blijft. Ik sluit niet uit dat er de komende tijd, en of dat nou Menno van Dam is of niet, dat er nog meer van zulke dingen gaan gebeuren binnen de club. En dat er toch mensen uit zullen gaan. Want de FC moet ook wel een soort van frisse start maken na het hopeloze seizoen van de afgelopen, eigenlijk afgelopen 2 jaar is gewoon heel slecht gaan.
1: Ja, heb je mensen gesproken, ook binnen de club of buiten, hè, in de eerste ring op het opstappen van de Raad van Commissarissen? Hoe is dit gevallen?
0: Ja, nou, de club zelf hebben we nog niet kunnen spreken vandaag. Dat hopen we nog wel te gaan doen. We hopen bijvoorbeeld Rinse Bleker, de algemeen directeur, daar nog even over te horen. De club heeft wel via de eigen site laten weten de RVC te bedanken voor de afgelopen tijd. En ook zeker te raden te gaan wat zij willen op bestuurlijk vlak en bestuurlijk niveau. Dus daar zullen we ongetwijfeld binnenkort wat over horen.
1: En dan horen wij het ook weer van jou. Matthijs, dankjewel.

0: Hold up.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
2: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24. In Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
3: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die voortdurend verandert, blijft uw toekomst onze prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen wij dat uw vermogen blijft groeien. Verantwoord, degelijk en doordacht. Ambassador Vermogensbeheer in Assen.
4: Kom naar Bevrijdingsfestival Drenthe op dinsdag 5 mei in Assen. Met op het RTV Drenthe Mainstage ambassadeur van de vrijheid Rolf Sanchez. Chef Special Luna, Ellen ten Damme en nog veel meer. Kom naar de Bachelhuizerplas en vier de vrijheid. Kijk voor meer informatie op bevrijdingsfestivaldrenthe.nl.
5: Half 1 is het. Het laatste nieuws uit Drenthe, Daphne Blanken.
6: Goedemiddag. Door brand in een vuilniswagen was de N371 bij Havelte even dicht. De chauffeur ontdekte de brand, zette de vuilniswagen aan de kant en probeerde zelf het vuur te blussen. Uiteindelijk kreeg hij hulp van de brandweer. Die had de brand snel onder controle en niemand raakte gewond. De Raad van Commissarissen van FC Emmen treedt na deze maand af. De drie leden doen dat omdat ze vinden dat ze niet veel te vertellen hebben binnen de club. Volgens Kees Buil, voorzitter van de raad, hebben de directie en het bestuur relatief veel bevoegdheden, terwijl de Raad van Commissarissen dat niet heeft. Als voorbeeld geeft hij aan dat het bij de andere clubs gebruikelijk is dat de Raad van Commissarissen ook akkoord geeft op beleidsplannen. Dat is bij Emmen niet het geval. Roelie Doldersum is afgelopen zaterdag overleden in haar woonplaats Elim. Ruim 2 weken geleden werd voor haar een speciale voetbalwedstrijd gespeeld, waarbij haar 5 zoons nog 1 keer samen in een elftal speelden. 5 jaar geleden kreeg Doldersum de diagnose darmkanker met uitzaaiingen naar de longen. Roelie Doldersum was 55 jaar. En vandaag wordt in heel Drenthe stilgestaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Op tientallen plekken vinden herdenkingen plaats, waarbij om 8:02 stilte wordt gehouden. Een overzicht van herdenkingen vind je op onze site rtvdrenthe.nl en in de app.
5: Dankjewel, Daphne. Gaan we kijken of we daar een beetje droog weer bij hebben. Roland van der Zwaan, goedemiddag.
7: Ja, goedemiddag.
5: Paraplu mee of toch niet?
7: Mwah, vanavond hoeft de paraplu, vermoed ik, eigenlijk niet mee. Op dit moment zien we wel dat het heel, tamelijk dynamisch weer is. We hebben namelijk meerdere atmosferische ontwikkelingen. Er komt koude lucht van bovenaf. De warme lucht is nog bij ons aanwezig. Zo net hadden we nog, en nu ook nog, meer dan 17 graden in het zuiden van Drenthe. 13, 14 graden in het noorden van Drenthe. De eerste buien zijn al, omdat die luchtsoorten met elkaar in gevecht zijn, krijg je af en toe wat dynamisch weer. Een enkele bui is al aan het ontstaan. Hier regent het al eventjes 10 minuutjes. Dat zijn van die losse buien. Ze gaan allemaal niet zo snel. Dus de ene plek die krijgt in één keer een bui die wel een half uur volhoudt. Met in één keer een dikke paar millimeter in de regenmeter. En andere plekken houden het gewoon weer droog. En uiteindelijk, dat is misschien ook wel fijn zo, dat in de namiddag gaan die buien in activiteit afnemen. Gaan ze doortrekken naar het zuidoosten. En dan via Duitsland wegtrekken. Dus vanavond verwacht ik echt wel droog weer met een matige noordelijke wind.
5: Oké, en morgen tijdens de Bevrijdingsfestival?
7: Ja, laten we het dan eventjes ietsje vriendelijker doen. We beginnen 's ochtends nog met bewolking. Het moet even gaan opstarten. Dus morgenochtend is het bewolkt. Vooral in het zuidoosten van de provincie, daar kan nog wat lichte regen vallen. Dat is niet zo heel veel, maar dat druppelt een beetje na. Dan gaat die zon al vrij snel wegtrekken. Elders blijft het de hele dag droog en komt voorzichtig aan de zon er ook van tijd tot tijd eventjes bij. Ik bereken ongeveer morgen 3 tot 4 zonuren tussen de wolken door. Dus een redelijk vriendelijk weerbeeld. Maar die wind, er is wel een matige noordoostenwind. En die kan het misschien eventjes net even wat gevoeliger, frisser maken dan het eigenlijk is. Morgen halen we namelijk wel 14 graden. Maar goed, het is dus eigenlijk samenvattend wel een dikke voldoende morgen, maar het houdt niet echt over.
5: Oké, we noemen het mee. We kunnen het toch niet veranderen. Dankjewel, hè.
7: Doei, mooi.
5: Harm is onderweg naar een heel bijzonder huis in Meppel. Hoi zo.
0: Al 100 jaar maakt Stiel machines voor sterk werkende natuur.
8: Voor het maaien van je gras.
0: Voor het reinigen van je terras.
8: Voor het snoeien van je haag.
0: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stiel, in het hart van de natuur, sinds 1926.
9: Stiel, sterk werk.
10: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
0: Ontdek alle Stieldeals bij jouw Stieldealer.
9: Stiel, sterk werk.
11: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
12: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
13: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
14: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
15: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd, betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.

0: weten, hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Deze week maak je kans op
1: een heerlijk diner voor twee.
2: In Zuid-Laren.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: voor alles wat je bent. Sluit me in je armen, in je armen, ga niet weg.
1: Zoe Levine, sluit me in je armen.
2: Op Chuck.
3: Met Harm Dijkstra.
1: In Meppel staat Harm. Bij wie in de kamer?
4: Bij wie, ja, precies, bij wie in de kamer? Ten net of je gewoon in een gezellige hoeskamer staat. Dat staat bij je ook eigenlijk. En het vurige plaatje sluit me in je armen is eigenlijk wel heel toepasselijk. He, ik sta hier in Gastenhuis Meppel. En ja, Gastenhuis Meppel, waar is dan Gastenhuis Meppel? Nou, Jorinde Moeke en Carola Bley, die weten er alles van. Jorinde, Gastenhuis Meppel, het is nagelnieuw. Wat is dit voor gebouw?
5: Het is echt net opgeleverd. Het is een kleinschalige woonvoorziening voor mensen met dementie.
4: Aha, kleinschalig. Hoe kleinschalig is kleinschalig?
5: Kleinschalig. In ons geval betekent dat wij 18 eenpersoonsappartementen hebben en 4 echtpare appartementen. Dus in totaal kunnen hier 26 bewoners wonen.
4: En dat bent mensen Carola, vraag ik me nu bij jou, die dementerend bent?
6: Ja, zo noemen we het eigenlijk niet. We zeggen altijd mensen met een bepaalde vorm van dementie.
4: Oh ja.
6: Die kunnen hier komen wonen.
4: Dus. Want dementie is er ook nog in verschillende varianten.
6: Ja, heel veel varianten. Dementie is eigenlijk een soort hoofdgroep van mensen, hè, van de geheugenproblemen. Je hebt Alzheimer, vasculaire dementie. En we willen echt niet zeggen van dementerende, dat klinkt gewoon niet fijn. Dus we zeggen altijd mensen met een dementievorm.
4: Ja, het klinkt wat vriendelijker.
5: Het is een ziekte. Ja.
4: Ja. Ja, het is een ziekte, ja. Ja, en ik kan me voorstellen dat mensen die inderdaad individueel hier komt. Maar er is ook ruimte dus voor echtparen. Ja. Waar de ene partner een vorm van dementie heeft, maar de andere niet.
5: Ja, dat klopt. En dat is ook denk ik wel heel mooi dat hier kan. Want dat kan lang niet bij alle zorgvoorzieningen. Dat een partner mee kan komen.
4: Doorheen onderscheiden jullie je van andere voorzieningen?
5: Ja. Ja, en we merken ook al dat de vraag echt groot is. Dus we krijgen echt veel verzoeken. Ja. En je hoeft in principe als partner niet een zorgindicatie te hebben. Betekent echter wel dat als de partner met de ziekte overlijdt, daarna de ander niet kan blijven.
4: Nee.
5: Dus dat is altijd wel iets wat we aan de voorkant gewoon goed bespreken. Van goh, hoe kijken jullie daarna? En past het ook bij de partner zonder dementie om hier te komen wonen?
4: Moeten zulke mensen dan hun eigen woning waar ze nodig hebben verkopen? Of kunnen ze die eerst gewoon aanhouden? Dat is gewoon een praktische vraag. Maar...
5: Ja, dat is ook heel erg afhankelijk van de situatie van echtparen. Van sowieso van mensen die hier komen wonen. Dat ligt ook heel erg aan hoe dat financieel geregeld is. Ja. De een kan dat wel aanhouden, de ander kan dat niet. Omdat het anders financieel gewoon te hoog gelast wordt. Dus dat is heel erg individueel. Ja.
4: Steven, ik kom hier te wonen. Wat voor reden dan ook. Wat stuurt me dan te wachten hier?
6: Nou, een huis vol gezelligheid en plezier. We kijken ook van wat een bewoner nodig heeft. Dus niet zozeer van grote activiteiten zoals bingo en sjoelen en zo. Maar meer dat we kijken wat iemand gewend was en wat iemand leuk vindt om te doen.
4: En dat kan hij hier ook gewoon deurblieben doen?
6: Ja, we willen zelfs kijken van als iemand bijvoorbeeld bejatten leuk vindt, dat we dan ook naar de poelen gaan in Meppel met de bewoner of nog een paar. En dan daar die activiteit doen.
4: Ja.
6: En gewoon bewoners betrekken in de maatschappij, bij de buren. En niet zozeer grote activiteiten waar je dan bij zit, maar eigenlijk helemaal niet meer echt niet leuk vindt.
5: Ja.
6: Waar het voelt. Ja.
5: We willen zo lang mogelijk doorgaan zoals iemand dat thuis gewend is. En als iemand inderdaad bijvoorbeeld naar een kaartclub gaat, dan stimuleren we dat om dat gewoon door te zetten. Lukt dat uiteindelijk niet meer, dan zeggen we van nou, kan die kaartclub dan misschien bij ons in huis komen? Zodat meneer of mevrouw daar nog wel weer van kan meegenieten.
4: Jullie zijn natuurlijk helemaal gespecialiseerd in mensen met dit soort afwijking noemen. En door een verschil je denk ik ook van een regulier verpleeghuis. Ja, je lacht er zelf op. Maar.
6: Ja, ik moet lachen om de afwijking.
4: Ja.
6: Nee, we snappen het.
4: Het is goed bedoeld, ja.
6: Ja.
4: Ja. Ja, maar dat maakt zo'n gastenhuis Meppel toch bijzonder, denk ik.
6: Ja.
4: En ben er al een boel aanmeldingen?
5: Ja, we zitten nu voor, even uit mijn hoofd, voor 75-80% zijn we gevuld. We merken echt dat het steeds bekender wordt. Dus er komen elke dag wel vragen en aanmeldingen binnen. Dus het gaat hard.
4: Ja.
5: Ja.
4: En mensen, de buren zijn voor mij ook al op bezoek geweest, hè?
6: Ja, het was afgelopen vrijdag hadden we de buren uitgenodigd. En we hebben het niet geteld, maar we denken dat er ongeveer 80 mensen wel zijn geweest. Ja.
4: En het is een splinternieuwe buurt volgens mij hier.
5: Ja, het is echt een buurt in ontwikkeling. Er komt hier nog een school, er komen nog andere zorgvoorzieningen. We willen ook echt heel graag onderdeel uitmaken van de buurt. Dus vandaar dat we ook de buren hebben uitgenodigd. En wat ook heel leuk is om te merken, dat buren ook zelf ook al aangeven iets te willen bijdragen. Vrijwilligerswerk willen komen doen. Misschien een keer willen mee eten. Mensen die wat ouder zijn. Dus daar staan we ook allemaal open voor. Vinden we ook hartstikke leuk.
4: En dat is ook voor de mensen die hier komen te wonen ook wel heel fijn natuurlijk. Want het is natuurlijk best wel vervelend. Sowieso al een oude boom verpoort. Want het bent toch vaak waar oudere mensen is al lastig. En dan ook nog, doe je dementie ook nog niet helemaal goed weten voor hem en zo. Nee. Het is lastig.
6: Ja, daarom zetten we ook wel wat meer personeel in het begin. Want natuurlijk weten we ook wel vanuit onze ervaring dat er wat uitdagingen komen. Ja. En mensen zijn een beetje ontheemd. Waar zijn we? Moeten we hier zijn? Waar moeten we naartoe? Wat moeten we doen? Maar dan gaan we op een hele rustige manier gaan we daarmee om. Ook de fasering van inhuizingen is gewoon heel rustig. We krijgen zaterdag 5 bewoners en dan maandag nog 2. En dan zo druppelt heel langzaamaan komt dat binnen. Dus ja.
4: En donderdag de officiële opening?
5: Ja. Donderdagochtend hebben wij de officiële opening. En dat is echt met mensen van het gasthuis, mensen vanuit de gemeente, mensen van de bouw, andere genodigden. En dan 's middags hebben we een open huis. Daar kan in principe iedereen een kijkje komen nemen bij het gasthuis. En dat is van 12:30 tot 4:00. Ja. Dus wees welkom om hier dan gewoon een kijkje te nemen.
4: Want iedereen die er belangstelling voor heeft, dan hier welkom is. Nou, hartstikke mooi, Carola en Jorinde. Ik wens jullie ontzettend veel succes. En ik hoop de mensen die hier komen te wonen, dat die dat nog met heel veel plezier een aantal jaren mocht doen.
5: Ja,
4: succes met alles.
1: Harm, dankjewel.
3: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: NCC.
1: Is Marjan de Bruin met het NOS-journaal.
0: Oh, wacht even. Nee, dan gaat hier iets helemaal verkeerds. Ik bedoelde eigenlijk deze. Ja, Somjeu wilde ik laten horen. Met Tonight, Somjeu, die net, ik denk 2 maanden geleden, een nieuw album heeft uitgebracht. 24 Hours heet het. Dit is Tonight.

0: When you walk in the room. Het is bijna 1 uur. Na 1 is de hulplijn geopend. Albert Cooper doet een oproepje.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
4: Zwaagstra.
5: In Hogeveen, Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
6: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
7: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
8: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
10: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Iran zegt in de straat van Hormuz een Amerikaans marinefregat te hebben aangevallen met 2 raketten. Het schip zou waarschuwingen van Iran hebben genegeerd. De VS zei gisteren dat het vanaf vandaag schepen gaat begeleiden die vastzitten in de zeestraat. President Trump zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen om hun schepen daar weg te krijgen. Iran dreigde daarop te zullen aanvallen als Amerikaanse schepen de straat van Hormuz zouden binnenvaren. NAC Breda heeft het kort geding in de zogenoemde paspoortkwestie verloren. De wedstrijd tegen Go Ahead Eagles wordt niet overgespeeld. NAC verloor die wedstrijd met 6-0 en maakte bezwaar omdat een basisspeler van Go Ahead geen Nederlands paspoort meer had. De rechter zegt dat het belang van NAC niet opweegt tegen het belang van de KNVB. Als NAC gelijk had gekregen, hadden mogelijk 133 andere wedstrijden opnieuw gespeeld moeten worden. De politieagenten die eind vorig jaar in Den Haag een auto achtervolgden die daarop crashte, worden niet vervolgd. Bij het ongeluk kwamen 3 inzittenden om het leven en raakte een 4de gewond. De agenten gaven de bestuurder een stopteken vanwege te hard rijden, maar hij negeerde dat. De politiewagen zette daarna de achtervolging in en de bestuurder gaf plankgas. Hij verloor de macht over het stuur en knalde tegen een boom. Videogamewinkel GameStop wil veilingsite eBay overnemen voor omgerekend ruim €47 miljard. En dat is opvallend omdat het Amerikaanse bedrijf een stuk kleiner is dan eBay. Om de koop te bekostigen moet het miljarden lenen. Dan het weer. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. Ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. En dit was het NOS Journaal.
11: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
12: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
11: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Wij zijn Medipoint.
15: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
16: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
15: En voor de sta-opstoel van Toon.
17: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
15: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
14: Medipoint.
15: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
18: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
19: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
18: Beren goed, thanks Bo.
19: Social Deal, deals die je niet mag missen.
18: En actie Olifant.
15: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
2: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
9: Radio Drenthe.
4: Anouk in de middag.
9: Met Anouk Middel.

0: Tina Turner en de Best op Radio Drenthe.
1: De Hulplijn.
2: De Hulplijn.
0: Nou, ik heb nou een beetje een soort van collega aan de lijn, begrijp ik. Albert, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Anouk.
0: Ja. Mooi, wat heb jij altijd gedaan?
3: Ik had een dialectprogramma en ik was zaterdagmiddag sportverslaggever.
0: Ah, bij welke omroep?
3: Was ik de lokale omroep, de GOS, Gramsberger Omroepstichting.
0: Ach, wat leuk.
3: Dat heb ik 22 jaar gedaan.
0: Ach, en nou niet meer?
3: Nee, er zijn een keer in de neur hebben op zondagmiddag.
0: Dan ben jij wel te bellen, denk ik.
3: Ja.
0: Hey, Albert, reden dat ik jou aan de lijn heb is over totaal iets anders. Wat wilde je graag heel Drenthe laten weten?
3: Ja, we hebben voor het eerst hier in Westerbork een vrijheidsmaaltijd. En de vrijheidsmaaltijd, dat heeft natuurlijk te maken met 5 mei, maar dit is landelijk.
0: Ja.
3: En daar hebben we dus een keer opgezet, want 5 mei worden heel veel dingen, natuurlijk een grote festival voor de jeugd. Maar we moeten natuurlijk nu alles zo eigenlijk om ons heen in oorlog is en heel veel mensen eigenlijk bang zijn. Is het heel goed dat we een keer met elkaar aan de tafel gaan zitten. Met elkaar praten over de vrijheid. Dat we het gevoel hebben dat we bij elkaar horen. Dat we niet steeds verder van elkaar afgaan.
0: Mm-hmm.
3: Dat is eigenlijk de bedoeling daarvan. Wat betekent de vrijheid voor jou?
0: Ja, en dat wordt in Westerbork georganiseerd. Door met elkaar aan tafel te gaan. Waar?
3: Dat doen we in de Voorhof. De Voorhof, dat is een cultureel centrum. Zondags is dat de kerk. En daar doen we dat. En daar kunnen dus aan die maaltijd kunnen meedoen eigenlijk een 300 mensen. Maar die hebben zich nog niet opgegeven. Dus dat zal ook niet meer helemaal kunnen. Omdat we dus een bepaalde tijd moeten bij die maaltijd in doorgeven. En ik kan niet een dag van tevoren zeggen van maak er nog geen 150 bij.
0: Mm-hmm.
3: Dus daar moeten we nog even een klein beetje. Maar er is nu nog ruimte, dat weet ik.
0: Mm-hmm.
3: Dus vandaar dat ik ook even binnenstap bij RTV Drenthe.
0: Ja, precies. Hoe laat kunnen mensen aanschuiven dan?
3: Nou, we beginnen om 5:30 met de maaltijd. Maar vanaf 5:00, 4:45 kunnen ze aanschuiven. Onder een mooi stukje muziek van de piano. Door Arjan van der Mark uit Azen. Die is wel bekend in Azen. Maar ook in Westerbork, want hij is hier organist. En dan 's avonds hebben wij dus een lezing. En die wordt gepresenteerd door Pieter Jan Hagens.
0: Mm-hmm.
3: En dat begint om 8:00.
0: En dan kan je ook alleen daarheen? Of hoort dat echt bij elkaar?
3: Ja, precies. Je kunt dus, als je met een maaltijd, en dan mag ik de prijs verlenen, zeg, voor de maaltijd betaal je €5.
0: Ach.
3: Ga je ook naar de lezing betaal je 10. Maar ga je dus alleen naar Pieter Jan Hagens betaal je ook €5. En dat kan lang niet uit, maar goed, wij hebben de sponsoren die ons daar een klein beetje doorheen helpen. Maar wij willen dat gewoon eens opzetten om toch in de woelige wereld, want dit is landelijk, hè? Dit is in heel Nederland, kan zich daar iedereen voor opgeven. En dat doen we samen dus met het Westerbork Dorp van de Vrijheid, 4 mei comité en de bibliotheek.
0: Mm-hmm. En dan heb je ruimte voor 300 plekken aan tafel.
3: Ja.
0: Hoeveel mensen hebben zich al opgegeven dan?
3: Ik meen op dit moment 150 voor het eten.
0: En
3: maar ja, de kaartverkoop is nog bezig. Dus wij kunnen vanavond halen wij de rest ook.
0: Mm-hmm.
3: Vanmiddag zetten wij de zaal helemaal klaar. En dan is het vol of vol. En 's avonds kunnen 450 mensen naar Pieter Jan Hagens komen. Dus dat is ruimte. En daar hoef je ook verder niks voor te doen. Dan kun je zo binnenstappen in €5.
0: Mm-hmm.
3: En dan heb je dus een avond waar je dus echt naar luisteren kunt van wat is vrijheid en wat betekent vrijheid voor jou. En dat is wel heel belangrijk in deze tijd dan ook.
0: Ja, ja, bewust stilstaan en hoe mooi is het om met elkaar dat te doen. Maar je zei het al, voor die maaltijd moet je eigenlijk wel op tijd weten wie allemaal aan tafel gaat zitten in verband met het klaarmaken daarvan. Voor wanneer wil jij dat weten dan?
3: Nou, als je vandaag nog bellen, dan is er een groot kans dat het lukt.
0: Oké. Okay.
3: Je kunt het dus opgeven bij, er liggen kaarten bij de drogisterij en bij Puur Wassen.
0: Mm-hmm.
3: Maar je kunt het ook via de mail doen, hennybork@solcon.nl.
0: Ja, ik heb jouw gegevens ook allemaal hier, dus even contact opnemen met RTV Drenthe, dan kunnen wij dat ook wel doorgeven, hè, als het allemaal te snel gaat.
3: Dat is geweldig. Ja, nee, maar dat is heel mooi. Zo helpen we elkaar.
0: Ja, hartstikke goed. En dan vanmiddag nu even goed over nadenken of je daarvoor opgeeft. En dan vanmiddag maak jij het allemaal rond voor hoeveel jij moet dekken voor morgen. En dan is het aanschuiven vanaf 5:30, zei jij, hè?
3: Nee, om 5:30 beginnen we, 5:00.
0: Oh, 5:00 al. Oké, prima.
3: 5:00 kun je naar binnen lopen, want ja, 8:30 dan moet werken nog morgen 5 mei.
0: Mm-hmm.
3: Wat wij dus als 4 mei comité heel erg jammer vinden, want we moeten de vrijheid koesteren en dan moet je met elkaar eigenlijk vieren, maar ja, sommige mensen die zijn nog niet zover dat dat mogelijk is. 1 keer in de 5 jaar.
0: Mm-hmm.
3: Maar hopelijk komt het een keer zover dat we ieder jaar daar aandacht aan besteden. Dat is nog eigenlijk voor heel Nederland veel beter.
0: Ja, Albert.
3: Als je s'avonds op de televisie kijkt wat er allemaal aan de hand is, dan denk ik, jongen, van zijn we in de vredesnaam toch mee bezig? Laten we toch meer samen optrekken, samen naar elkaar luisteren en

0: Oosterbork, dorpvandevrijheid.nl.
1: Prima, daar even naartoe. Ja? Ik wens je heel veel succes met de laatste voorbereidingen en een hele mooie avond morgen.
0: Ja, en als je er zin in hebt, dan kom je maar erin bij zitten. Je bent uitgenodigd bij deze.
1: Dankjewel, Albert.

0: De Sweden, funny funny.
1: De slingerplaat.
0: Herdenkingsdag vandaag. En dus gaan we op zoek naar passende liedjes. Waar hebben we voor gekozen qua thema voor de slingerplaat, Daphne?
2: Stil.
0: Ja.
2: Ja, stilte.
0: Vanavond is het natuurlijk 2 minuten stilte. Hè? Dan herdenken we de oorlogsslachtoffers. Wij dachten, er zijn vast heel veel liedjes gemaakt waarin de stilte bezongen wordt. Of specifiek het woordje stil voorkomt. Ja. Als we nou eens een oproepje doen en zorgen dat we 26 liedjes krijgen waarin de stilte wordt bezongen. Dan hebben we een mooi rad vol.
2: En ik denk dat dat wel moet lukken. Wij hadden meteen al wel een paar opties in het hoofd.
0: Dat denk ik ook wel.
2: Maar ik ben benieuwd waar, waar de luisteraars mee komen.
0: Ja, als je een passend liedje weet, dan kan je hem doorgeven. 0592-33-1188. Je kan bellen, je kan appen, dat maakt allemaal niet uit. Uiteindelijk hebben we dus 26 liedjes nodig waarin de stilte wordt bezongen. Jij zei het al, volgens mij wordt het niet moeilijk. Want de eerste bellers die hangen al aan de lijn. Goedemiddag.
3: Roelie.
0: Ja, jij was snel, Roelie.
3: Ja.
0: Hallo.
3: Silence is golden. Simon en Garfunkel.
0: Ja, dat vind ik prachtig, Roelie. Zet ik erbij.
3: Ja. Oké.
0: Heb jij de vlag ook half stok of niet?
3: Nog niet. Straks om 6 uur.
0: Dan doe je hem uit.
3: Ja.
0: Ja.
3: Zeker weten.
0: Hey, Roelie, wij zetten jouw suggestie erbij. Oh, je bent de eerste, hè? Dan mag je een letter kiezen.
3: Doe maar van de H van Herinner.
0: De H van Herinner. Daar zetten we jouw liedje achter. Dankjewel.
3: Dankjewel.
0: Dag Roelie.
3: Doei,
0: hoi.
3: Doei.
0: Hallo, met Anouk.
4: Met Ali.
0: Dag Ali.
4: Ik heb doodse stilte van Moorwerk.
0: Ja, die hoort er ook bij. Zetten we erop. Dankjewel voor het bellen.
4: Alsjeblieft. Doei. Doei voor Anouk.
0: Hi, met Anouk.
5: Met Jenny.
0: Dag Jenny. Hoi.
5: Ik dacht aan een andere betekenis van stil.
0: Ja.
5: I still haven't found what I'm looking for.
0: Ja. Wij zeiden tegen elkaar, die gaan ongetwijfeld binnenkomen. Gaan we dat goed rekenen of niet? Wat heb jij de telefoon hard staan? Wat ben jij aan het doen, joh, Jenny?
5: Oh, wacht even. Ik zit in de buurt van de radio.
0: Ah, dat is hem. Oh, dat doet gewoon een beetje zeer op mijn oren dan. Nu ben je weggelopen. Waar zat jij dan, Jenny, in huis?
5: In de keuken.
0: Oh, en daar heb je de radio altijd aanstaan?
5: Ja, de hele dag, zo gauw ik opsta.
0: Ah, mooi zo. En altijd Radio Drenthe erop?
5: Altijd.
0: Heel fijn. Ja.
5: En dit is mijn favoriete spelletje.
0: Oh ja, die slingerplaat. Wat komen er altijd verrassende suggesties binnen, hè?
5: Ja.
0: Hey, maar je voelde hem
5: ook vaak, oh ja.
0: Ja, precies. Je voelde hem al een beetje aankomen. Dat we allebei een beetje zo zeiden van, gaan we dat goedkeuren op een dag als vandaag? We willen eigenlijk gewoon echt wel stilteplaatjes.
5: Echt stilte.
0: Ja, snap je dat, ja. Jenny?
5: Helemaal. Daar ga ik maar eens even over nadenken.
0: Oké, dan hoor ik jou straks wel weer, denk ik, of niet?
5: Ja, anders app ik, denk ik.
0: Helemaal goed. Dank je. Doei doei.
5: Oké, doei doei.
0: Ja, passende liedjes dus waar de stilte in wordt bezongen. Mocht jij eentje weten, geef me door. 0592-33-1188 kan dus, zoals Jenny net, even bellen, maar ook een appje sturen. En dat is gewoon dan precies hetzelfde telefoonnummer.

0: de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
1: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
0: Borgstee, Assen.
1: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg. Vallen op
2: Blijenberg.nl.
3: Oh, die van die deuren.
2: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
4: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
5: Beleef de vierde editie van de TT City Run op zaterdag 20 juni. Ren vanaf het TT-circuit naar de sfeervolle binnenstad van Assen. Iedereen kan meedoen en er zijn verschillende afstanden. Maar de inschrijving gaat snel. Meer dan 3000 deelnemers doen al mee. Schrijf je nu snel in op ttcityrun.nl.
6: Sta op, stoel nodig. Mobifit.
7: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
8: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
9: 2:30 is het. Het laatste nieuws uit Drenthe. Daphne Blanken.
10: Goedemiddag. De Raad van Commissarissen van FC Emmen treedt na deze maand af. De drie leden doen dat omdat ze vinden dat ze niet veel te vertellen hebben binnen de club. Volgens Kees Bijl, voorzitter van de raad, hebben de directie en het bestuur veel bevoegdheden, maar de Raad van Commissarissen niet. Als voorbeeld geeft hij dat aan dat het bij andere clubs gebruikelijk is dat de raad ook akkoord geeft op beleidsplannen. Dat is bij FC Emmen niet het geval. FC Emmen-watcher Matthijs Renkema.
11: De RVC onder de aanvoering van Kees Bijl, oud-gedeputeerde van de provincie natuurlijk, heeft nu gezegd, weet je wat, wij geven onze taken terug. Kijken jullie als FC Emmen eerst maar even wat jullie nou verder willen als RVC, of jullie een RVC willen en hoe jullie die dan gaan vormgeven.
10: Ja, wanneer daar meer bekend over is, dan hoor je dat bij ons. Het aantal bezoekers van het Nationaal Historisch Museum in Boekarest is flink gestegen sinds de terugkeer van de gouden helm en de twee gouden armbanden. Dat meldt het Roemeense museum. Bijna 2 weken geleden werden de kunstschatten teruggevlogen naar Roemenië, nadat ze ruim 1 jaar geleden werden gestolen uit het Drents Museum. Afgelopen vrijdag was de laatste dag dat de bezoekers de gouden helm en de twee gouden armbanden konden zien. De gouden helm raakte beschadigd en moet worden gerestaureerd. Daarna keren de kunststukken terug naar het museum. Het is nog niet bekend hoe lang de restauratie gaat duren. En vandaag wordt in heel Drenthe stilgestaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Op tientallen plekken vinden herdenkingen plaats, waarbij om 8:02 stil te worden gehouden. Een overzicht van herdenkingen vind je op onze site rtvdrenthe.nl en in de app. Net zoals ander nieuws uit de provincie.
9: Dankjewel, Daphne. Het weer nog, Ronald van der Zwaag.
12: Verspreid komen er in Drenthe vanmiddag een aantal buien voor. Maar er zijn ook plekken die gewoon droog blijven, waarbij de bewolking overheerst. Toch gaat de zon er ook af en toe even bij komen. En de temperaturen die schommelen zo rond de 16 graden. Later in de middag dan gaan de buien eruit. Vanavond met dodoherdenking is het dan ook droog bij een matige noordelijke wind.
9: Stilte. Wordt dat ook bezongen in een lied? Nou, als jij er eentje weet, kan je hem doorgeven voor de slingerplaat. 0592-33-1188.
13: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
14: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: die het een tikje anders doet.
1: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
3: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
5: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
6: Dynamisch.
5: Maar in de winter wil ik zekerheid.
7: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
8: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
10: Anouk in de middag.

0: RTP Noord,
1: Radio Drenthe
0: en Omroep Friesland.
2: We staan dit jaar 80 jaar.
3: En dat vieren we samen.
2: Zaterdag 9 mei met het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live vanuit het punt waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen. Bakkeveen. Wandel mee en meld je aan. Of luister en kijk mee. Naar de wandelaars, de vrijwilligers en de prachtige landschappen in het noorden. Zaterdag van 12 tot 4 bij Radio Drenthe.

Wouldn't it be good van Nick Kershaw. Zometeen een overzicht van binnengekomen liedjes voor de slingerplaat. Maar eerst de nieuwste van Siberen, die op een bijzondere manier verlies bezingt.

0: Siebren en Dicht bij mij.
1: De Slingerplaat.
0: Vanavond zijn we 2 minuten stil. Herdenken we. En we dachten, er zijn zoveel liedjes waarin de stilte bezongen wordt. Dus daar vullen we vast wel een rat mee. Nou, dat gaat wel lukken.
2: Ja, inderdaad.
0: Even een overzicht. Als jouw liedje niet voorbij komt die we nu noemen, we nemen ze allemaal mee en gaan zo meteen 26 liedjes uitzoeken. Want we willen er graag een letter van het alfabet aankoppelen. En zo meteen even voor tweeën het rat met het alfabet erbij pakken. En daar dan een beste slinger aan geven. Ja. Deze komt er sowieso op. En,

0: Want Alex en Harriet en Vrouwtje en Jannie en Rudolf en Evelina en Jolanda. En dan vergeet ik nog heel veel mensen. Die kwamen allemaal hier mee, hè?
1: Ja, dat was ongelofelijk. Ja. Ja, heel veel stemmen hierop, inderdaad. Ja. Maar ook voor Mooi Wark met Doodse Stilte. Er valt een
0: Doodse Stilte. Ja, want Alina vond deze uitvoering mooier. En ook Ali en Ina en Jannie en Anja. En ook daarom vergeet ik weer heel wat namen. Dus beide liedjes komen erop, hè?
1: Zeker, zeker.
0: Deze mag ook niet ontbreken. En het is zo stil in mij. Ik heb nergens woorden voor. Nou, noem die ritme maar op.
1: Nou, even inademen. Bert, Tietje, Anita, Albert, Dirk, Janna, Anne en Bert. En dan inderdaad nog veel meer anderen. Die kwamen met Van Dikhout, Stil in mij.
0: Want terwijl jij dit roept, appt Jan ook nog weer dit nummer door. Dus jongens, die krijgt ook een letter op het alfabet.
1: Ja, top.
0: Benny en Marie willen graag Stef Bos erop. Niets is sterker dan de stilte. Niets heeft zoveel kracht als het zwijgen van de nacht. Niets is sterker. En het is zo mooi dat er zoveel verscheidenheid aan liedjes wil opkomen.
1: Inderdaad, ja.
0: Boudewijn de Groot komt ook meerdere keren binnen, zetten we er ook op. En Peter had ook nog wel een grappige. Die zei, ik wil graag Benny Nijman met Waarom fluister ik jouw naam nog? Want fluisteren is ook een beetje stil. Dus
1: goeie.
0: Misschien, er wordt wel de stilte in bezongen. Hier wordt geen letter in gezongen.

0: Karsten, die wilden Gerben en Gijsje er graag op hebben.
1: Ja, dat telt natuurlijk ook gewoon.
0: Ja hoor, ja, zeker.
1: Als het in de titel staat, dan is het goed.
0: Nog een suggestie van Jolanda?
1: Ja, een zangeres zonder naam achterin het stille klooster.

0: Enjoy the Silence.
1: Ja, ik vind het echt een lekker nummer.
2: Ik zie het aan je.
1: Blij mee. Dankjewel, Tinus.
0: Richard en... Er kwamen meer mensen mee, maar die namen heb ik nou niet even voor de bril. Maar die willen allemaal deze er graag op hebben. Oh.

0: Ramses, het is stil in Amsterdam.
1: Ja, Roel kwam er ook nog mee, zie ik net.
2: Ja, precies.
1: Nou, top.
2: Maaike Oudboten zie ik nog binnenkomen met stil. Leuk, mooie suggestie. En wie heb ik nu aan de lijn nog? Goedemiddag.
3: Akke Pullman uit Bethel.
2: Hallo, Akke.
3: Ik ben er weer. ik heb er eentje van Jack Jersey. In de Still of the Night.
2: In de Still of the Night? Oké, okay, zetten we er nog even bij, Akke. Dankjewel.
3: Oké, dankjewel.
2: Wij sluiten de lijnen. We hebben meer dan genoeg.
1: Ja, dit komt helemaal goed.
2: Ja. Een stilte liedje. Ja. Gaan we zo meteen draaien. Tenminste, welke weten we nog niet. We pakken het rad er zo meteen bij. Eerst de Golden Earrings op

0: Dark Amber, Good To Be.
1: De Slingerplaat.
0: Dank voor alle suggesties. We hebben 26 liedjes gekozen. Draai maar, ja. Dan gaan we kijken waar die eindigt. De H weten we, want de eerste suggestie mag altijd een letter doorgeven.
2: Ja, daar zijn we voorbij. Het is de N geworden.
0: De N. Met welk stilte liedje gaan we eruit? Even kijken en even scrollen. Ah, ik zie het.
1: De Slingerplaat.
0: Het is de suggestie van Roel en...
2: Richard.
0: Richard, ja. Inderdaad. Ramses Shaffi, te stil in Amsterdam. Daadwerkelijk vanavond.

0: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
1: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
1: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
5: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het echtpaar dat is overleden na een mogelijke uitbraak van een virus op een cruiseschip komt uit het Friese dorp Houderwijk. Het zijn een man en een vrouw van 69 jaar. Hun lichamen worden later naar Nederland gebracht. Het schip vertrok 3 weken geleden met zo'n 150 passagiers voor een cruise over de Atlantische Oceaan vanuit Argentinië. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Iran zegt in de straat van Hormuz een Amerikaans marineschip te hebben aangevallen met 2 raketten. Het schip zou waarschuwingen van Iran hebben genegeerd. De VS zei gisteren dat het vanaf vandaag schepen gaat begeleiden die vastzitten in de zeestraat. President Trump zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen om hun schepen daar weg te krijgen. Iran dreigde daarop te zullen aanvallen als Amerikaanse schepen de straat van Hormuz zouden binnenvaren. De VS ontkent dat er een marineschip is aangevallen door Iran. Het is opnieuw niet gelukt om een advocatenteam te vinden om Ridouan Taghi bij te staan in de strafzaak die tegen hem loopt. Dat heeft het zogenoemde dekenberaad bekendgemaakt. De afgelopen maanden zijn er met meerdere advocaten gesprekken gevoerd, maar niemand bleek bereid om de zaak tegen Taghi op zich te nemen. Ridouan Taghi is de hoofdverdachte in het Marengo-proces en zit al een jaar zonder advocaten. Vincent van Sliedrecht stopt na bijna 3 jaar als bondscoach van de Nederlandse basketbalsters. Hij combineerde die functie met zijn werk als coach van LWD Basket in Leeuwarden. En wie van Sliedrecht opvolgt is onbekend. Dan nog het weer. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. En ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog, bij 14 tot 20 graden. Morgen, bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog. Het wordt dan 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Wil je lekker uit eten? Op kosten van ons? Dat kan. Blijf gewoon lekker Radio Drenthe luisteren en maak kans op een dinerbon.
7: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
8: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
7: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
8: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
9: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
10: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
11: kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
4: Radio Drenthe.
12: Anouk in de middag.
4: Met Anouk Middel.

0: De Rubettes en Jukebox Fridays.
1: Lekker uit eten.
2: Met Radio Drenthe.
0: Wat een lekkere prijs weer te winnen hier op Radio Drenthe. En letterlijk lekker.
3: Inderdaad.
0: Toch? Ja. Wij geven dinerbonnen weg voor een restaurant in Zuid-Laren. Waar je gewoon heen kan gaan. Gaan zitten, lekker eten. En aan het einde afrekenen met twee bonnen. Want we hebben twee van 50 euro. Dus voor 100 euro gewoon lekker uit eten.
3: Hoe fijn is dat? Dan doet het gewoon geen pijn aan je portemonnee.
0: Het is tegenwoordig knetterduur om uit eten te
3: gaan. Daarom.
0: En dan, dan smaakt het misschien nog wel lekkerder. Hè?
3: Dat denk ik wel, ja.
0: Hoe maak je kans nou op zo'n dinerbon? Nou, de hele week hoor je Marita en ik vanuit de keuken. Wij zijn aan het kokkerellen. En ja, Marietje, dat is echt hoogstaand niveau, hoor. Wat die allemaal presteert in de keuken. Maar die gebruikt toch ook rare termen waar ik dan nog nooit van gehoord heb. Weet jij wel wat zij bedoelt? Dan kan je naar de studio bellen. 0592 33 11 88. En dan maak je kans op zo'n dinerbon. Ik ga het maar laten horen. Dit zijn Marietje en ikzelf in de keuken vorige week. Oh, lekker gehaktballetje vandaag. Ga jij ze zo draaien, Marietje?
4: Ja, heerlijk hoor. Beetje kruiden erdoor. Een eitje, chapelure.
3: Wat doe je erdoor?
4: Ja, chapelure natuurlijk.
0: Ja, wederom had ik er nooit van gehoord. Zij doet blijkbaar chapelure door haar gehaktballen. Wat doet ze erdoor? Je kan nu naar de studio bellen.

0: Anton Sam Fender en Olivia Dean.
1: Lekker uit eten.
0: Met Radio Drenthe. Ja joh, dinerbonnen geven we weg deze hele week. 4 keer op een dag geven we zo'n bon weg. Of het zijn er eigenlijk 2 bonnen, hè?
2: Ja, inderdaad. 2 van 50.
0: 2 van 50 euro. Maak je gewoon kans op. Ja, en lekker eten, dat vindt iedereen toch heerlijk?
2: Nou, dat blijkt, want de lijnen die hangen weer vol.
0: Och man, zoveel mensen aan de lijn. Goedemiddag met Roep, met wie spreek ik?
3: Ja, goedemiddag. Je spreekt met Ali Askus.
0: Hey Ali, waar bel je vandaan?
3: Ik bel uit Assen.
0: Ben je een beetje een lekker bek?
3: Ja hoor, ik hou wel van lekker eten.
0: En ook van koken, of niet?
3: Ja, ik vind het wel leuk. Maar ik kan ook wel heel snel koken, zeg maar.
0: Ik wou net zeggen, er was een hele lange twijfel bij de vraag, vind je het leuk?
3: Ja, als ik mensen te eten heb en dat je, als ik voor veel moet koken, ja, dan vind ik het wel heel leuk om te doen. Maar als je, nou ja, ik ben alleen, dus dan heb ik daar niet altijd heel veel zin in.
0: Nee.
3: Dan kan ik ook heel makkelijk en heel snel.
0: Ja, dat snap ik. Maar dan kook je wel voor jezelf alleen?
3: Nou, niet altijd.
0: Nee, dat kan ik me dus voorstellen.
3: Dan ben ik inderdaad wel heel makkelijk.
0: Ja, en dan makkelijk is het een ei bakken of een tosti of een kant-en-klaar maaltijd ophalen?
3: Nee, kant-en-klaar doe ik nooit. Nee, dan is het inderdaad vaak een ei.
0: Ja.
3: En ik vind altijd kwark met iets erdoor, vind ik ook altijd lekker.
0: Oh ja.
3: Dus ik eet niet eens altijd warm dan, s'avonds.
0: Maar als je voor een gezelschap kookt, dan mag je lekker uitpakken.
3: Ja, dat vind ik inderdaad heel leuk.
0: Wat is het mooiste wat je hebt gemaakt, waar je echt trots op bent?
3: Jeetje, wat een moeilijke vraag. Ja, ik vind mijn lasagne altijd lekker.
0: Oeh.
3: En mijn gehaktballen trouwens ook.
0: Oh ja?
3: Ik heb vroeger altijd in een restaurant gewerkt, toen ik nog jong was.
0: Ja.
3: En nou, daar maakten we altijd hele lekkere gehaktballen.
0: Wat is het geheim dan? Wat doe je er dan in?
3: Nou, ook ei en paneermeel en ui en knoflook.
0: Ja.
3: En soms een beetje ketchup, soms een beetje nasi kruiden.
0: Oh, door die gehaktbal. Oh, dat kan ik me voorstellen. Ja. Heb ik nog nooit gedaan. Jij wel, Daphne? Nasi kruiden door je gehaktbal?
2: Nee. Maar op zich,
3: ja,
2: ik snap het wel.
0: Ja, dat maakt het net even wat spicier.
3: Klopt. En onlangs heb ik frikandellen kruiden gekocht. En mijn kinderen zijn natuurlijk dol op frikandel. En mijn kleindochter ook. Dus dan doe ik er ook wel eens een beetje frikandellen kruiden door.
0: Ik heb nog nooit van frikandellen kruiden gehoord. Serieus? Nee. Er zijn speciale kruiden voor frikandellen.
3: Ja. Nee, dan kan je dus wel je gehakt doen. En dan smaakt je gehaktbal dus inderdaad een beetje naar een frikandel.
0: Hè? Wat grappig. En dat koop je gewoon bij de supermarkt, frikandelkruiden?
3: Nee, dat heb ik online gekocht. Nee.
0: Oh.
3: Nee, niet in de supermarkt. Ik kwam er tegen en ik denk, die moet ik hebben.
0: Oh, maar ik denk dat als je dat overal over doet, over de boontjes, over de spruitjes, dan weten ze het wel.
3: Goeie tip.
0: Ja, wie weet. Nou, ik hoop dat je lekker uit eten mag gaan. Heb je enig idee wie je meeneemt? Of ga je lekker zelf een paar keer uit eten?
3: Nee, ik weet nog niet wie ik meeneem. Maar ik ga niet alleen uit eten. Ik neem wel iemand mee.
0: Nou.

0: Ik hoop dat je het wint. De vraag was... ik kan het beter laten horen, Marietje en ik in de keuken. Oh, lekker gehaktballetje vandaag. Ga jij ze zo draaien, Marietje?
1: Ja, heerlijk hoor. Beetje kruiden erdoor, een eitje, chapelure.
0: Wat doe je erdoor?
1: Ja, chapelure natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk, zegt ze ook nog eens. Ik wist het echt niet. Wat doet ze erdoor?
2: Ik denk paneermeel.
0: Yeah! Oh, maar ik hoor aan jou dat dat een gokje is.
2: Ja, ik zat in de auto en ik had het nummer al ingetoetst. Dus ik denk, dat weet ik vast wel.
0: Ja.
2: Maar dat was inderdaad een gokje.
0: Nou, ja, helemaal goed.
2: Ik heb er echt nog nooit van gehoord.
0: Nou ja, het schijnt heel lekker te zijn als je het erdoor doet. Chapelure. Ja. En ik weet nu ook dat nasi-kruiden erdoor ook heel lekker zijn. En ik weet dat er frikandelkruiden bestaan. Ja. Ali hebben weer een stukje wijzer gemaakt vandaag.
2: Nou, hartstikke fijn.
0: En jij hebt mooi die bonnen gewonnen. Dus blijf even aan de lijn. Ga er lekker van genieten en veel plezier ermee.
2: Ja, hartstikke bedankt. Hartstikke leuk.
0: Doei doei.
2: Doei doei.

0: Paradijs en gratis parkeren. Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
1: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer.
2: Scootmobiel nodig? Mobifit.
3: Kom naar Bevrijdingsfestival Drenthe op dinsdag 5 mei in Assen. Met op het RTV Drenthe Mainstage ambassadeur van de vrijheid Rolf Sanchez. Chef Special Luna, Ellen ten Damme en nog veel meer. Kom naar de Bachelhuizerplas en vier de vrijheid. Kijk voor meer informatie op bevrijdingsfestivaldrenthe.nl.
4: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
5: Half drie. Het laatste nieuws uit Drenthe. Daphne Blankum praat ons bij.
6: Goedemiddag. Het onderzoek naar de oorzaak van de grote brand afgelopen weekend in het centrum van Hogeveen is nog in volle gang. Volgens de politie is brandstichting niet uitgesloten. In de nacht van zaterdag op zondag brak rond 1 uur brand uit bij een appartementencomplex aan de Jonkheer de Jongensstraat. 8 woningen werden ontruimd en 2 van de huizen raakten beschadigd. Er raakte niemand gewond. De politie roept getuigen op om zich te melden als zij informatie of beelden hebben. De Raad van Commissarissen van FC Emmen treedt na deze maand af. De 3 leden doen dat omdat ze vinden dat ze niet veel te vertellen hebben binnen de club. Volgens Kees Buil, voorzitter van de Raad van Commissarissen, hebben de directie en het bestuur veel bevoegdheden in vergelijking tot de Raad van Commissarissen. Als voorbeeld geeft hij aan dat bij andere clubs gebruikelijk is dat de Raad van Commissarissen ook akkoord geeft op beleidsplannen. Dat is bij FC Emmen niet het geval. FC Emmen-watcher Matthijs Renkema.
7: De RVC onder de aanvoering van Kees Bell, oud-gedeputeerde van de provincie natuurlijk, heeft nu gezegd, weet je wat, wij geven onze taken terug. Kijken jullie als FC Emmen eerst maar even wat jullie nou verder willen als RVC, of jullie een RVC willen en hoe jullie die dan gaan vormgeven.
6: Ja, wanneer daar meer bekend over is, hoor je dat bij ons. En het aantal bezoekers van het Nationaal Historisch Museum in Boekarest is flink gestegen sinds de terugkeer van de Gouden Helm en de 2 gouden armbanden. Afgelopen vrijdag was de laatste dag dat bezoekers de Gouden Helm en de gouden armbanden konden zien. De helm raakte beschadigd en moet worden gerestaureerd. Daarna keren de kunststukken terug naar het museum. Het is nog niet bekend hoe lang de restauratie gaat duren. En vandaag wordt in heel Drenthe stilgestaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Op tientallen plekken vinden herdenkingen plaats, waarbij om 8:02 stilte wordt gehouden. Een overzicht van herdenkingen vind je op onze site rtvdrenthe.nl en in de app. Net zoals ander nieuws uit de provincie.
5: Dankjewel, Daphne. Het weer nog, Roland van der Zwaag.
8: Verspreid komen er in Drenthe vanmiddag een aantal buien voor. Maar er zijn ook plekken die gewoon droog blijven, waarbij de bewolking overheerst. Toch gaat de zon er ook af en toe even bij komen. En de temperaturen die schommelen zo rond de 16 graden. Later in de middag dan gaan de buien eruit. Vanavond met dodoherdenking is het dan ook droog bij een matige noordelijke wind.
5: Waarom Jelle graag naar de grond kijkt, dat hoor je zo.
9: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
10: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
9: Ja, werkt wel.
10: Social deal, deals die je niet mag missen.
11: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
10: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
11: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
12: Het is code rood bij Dirk.
13: Wat zeg je?
12: Het is code rood bij Dirk.
13: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
12: Ja, want op Dirk kun je rekenen.
14: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Militair Toon Hunkemuller bijvoorbeeld. Hij is net in militaire dienst als het misgaat op de Grebbelinie. Hij was 20 jaar.
15: Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Toon op nmm.nl/vrijheid.
13: Ook in de actie bij Dirk, melk Unie Breker. 99 cent, dat is minder dan een euro.
16: Anouk in de middag.

0: RTV Noord,
1: Radio Drenthe
0: en Omroep Friesland.
2: We staan dit jaar 80 jaar.
3: En dat vieren we samen.
2: Zaterdag 9 mei met het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live vanuit het punt waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen. Bakkeveen. Wandel mee en meld je aan. Of luister en kijk mee. Naar de wandelaars, de vrijwilligers en de prachtige landschappen in het noorden. Zaterdag van 12 tot 4 bij Radio Drenthe.

0: Carpenters op Radio Drenthe, Top of the World.
1: De hobbyhoek van Anouk.
0: Ja, het begon ooit met het speuren met een metaaldetector, lastig woord, in het veld. En hij vond van alles uit de oorlog. Specifiek onderwerpen die betrekking hebben met het voormalig Duitse vliegveld tijdens de Tweede Wereldoorlog in het Holtingenveld in Havelte. En hij vond zelfs al eens een bom in de buurt van de Johannes Postkazerne. En inmiddels heeft hij zoveel spullen dat hij er een tentoonstelling van heeft gemaakt in een museum. Jelle Kootstra, die ik aan de lijn heb. Goedemiddag, Jelle.
2: Ja, goedemiddag.
0: Hoeveel jaar geleden begon jij met die bijzondere hobby?
2: Nou, dat was in 1998 al.
0: En hoe kwam dat zo?
2: Toen begon ik al... ik kreeg een metaaldetector van iemand. Ja, en ik begon een beetje te speuren in het gebied. Ik was eigenlijk al op zoek naar dingetjes uit de oorlog. Ik vond het hartstikke leuk. Ja, zo is het eigenlijk begonnen.
0: Maar vond het hartstikke leuk? Waar komt zo'n oorlogsfascinatie vandaan?
2: Nou ja, kijk, als kind dan lees je er wel boeken over. En, daar kwam het eigenlijk al vandaan.
0: Oké, dat is jouw interesse had? Ja,
2: dat interesse, nou ja, vooral in dit gebied hier rondom Havelte, Uffelte. Ja, groot Duits vliegveld gelegen in de Tweede Wereldoorlog. Ja, dan begint de interesse nog meer aan te trekken.
0: Ja, en dan ging je met je metaaldetector op pad. En weet je nog het allereerste wat je vond daarmee? Wat dat was?
2: Ja, dat was gewoon een bomscherf.
0: Een scherf?
2: Gewoon een scherf van een bom.
0: Ja.
2: Dat was het eerste wat ik vond.
0: En dat vond je al fantastisch, denk ik, of niet?
2: Ja, nee, dat was wel leuk natuurlijk. Dat had ook wel geschiedenis, hè, zo'n bomscherf.
0: Ja, en wat doe je dan als je zo'n scherf vindt?
2: Nou ja, normaal, ja, toen nam ik het mee, maar ik laat het nou liggen. Want er liggen honderdduizenden bomscherven hier in het gebied.
0: Mm-hmm.
2: Ja, om dat allemaal mee te nemen, dat is natuurlijk te gek. Dat lukt allemaal niet.
0: Maar je vond ook al eens, zei ik, een intacte bom.
2: Ja, klopt. Die liggen hier ook nog in het gebied. We denken dat er nog rond de 150 bommen hier in het gebied liggen.
0: Mm-hmm.
2: Ja, die liggen hier nog.
0: Ja.
2: Ja, om alles op te ruimen, ja, dat wordt gewoon te duur. Want dat gaat echt miljoenen euro's kosten.
0: Ja, maar jij hebt toch wel eens een bom ontdekt die tot ontploffing gebracht moest worden?
2: Ja, dat klopt. Dat was in 2021. Toen vlak bij de kazerne heb ik toen een gevonden.
0: Ja, dat kan me nog herinneren. Hey, en inmiddels heb jij een museum ook?
2: We hebben een locatie. En dat is ook bij de toegangspoort in Havelte, vlak bij de schaapskooi. En vanaf volgend jaar, april, mei, dan gaat het museum open.
0: Oh, oké. En wat is daar te zien dan?
2: Nou, dat heeft alles te maken met vliegveld Havelte. Van 1942 tot en met 1945. De hele opbouw van het vliegveld, de afbraak, de bombardementen. Nou, noem maar op, alles wat erbij hoort. En we doen ook, na de Tweede Wereldoorlog, de Koude Oorlog, doen we er nog in. Omdat hier de Havelteberg de kernwapens hebben gelegen in de Koude Oorlog. En het hele verhaal van de Johannes Postkazerne.
0: Oké, dat wordt een compleet museum, maar dat is dus nog in opbouw?
2: Dat is allemaal nog in opbouw.
0: Oké.
2: Nee, want de sleutel die krijgen we ook pas eind mei van de locatie.
0: Ja.
2: Ja, dan kunnen we ook pas samen gaan.
0: Dus ja. Dat nog even. En ben je nog spullen aan het vergaren of zo? Of heb je alles al klaarstaan in een loods en dat je alleen de ruimte nog nodig had?
2: Nee. We zijn nog steeds spullen aan het verzamelen. We kunnen het wel inrichten. Maar ja, kijk, als mensen thuis nog iets hebben liggen. Hè, wat past in een museum, in een oorlogsmuseum. En dan liefst spul wat hier uit de omgeving komt. Ja, dan doe ik wel een oproep om... Ja, daar kunnen ze het brengen, de mensen.
0: Nou, je warm aanbevolen. Dan kom je wel even langs.
2: Ja, precies.
0: Oké. En hoe kunnen mensen jou vinden dan, Jelle Kootstra?
2: Als even googlen op mijn naam, Jelle Kootstra. Dan komen ze altijd bij mijn telefoonnummer uit.
0: Oké.
2: Dat is... En we hebben ook een eigen website. Museum Vliegveld Havelte. WO2. En daar kunnen de mensen op googlen. En dan komen ze altijd bij mijn gegevens uit.
0: Ja, nou begon het met zo'n scherf, zo'n bomscherf. En ik haalde al aan dat je een hele bom ook al... Hè, dat zelfs tot ontploffing gebracht moest worden, heb gevonden. Maar wat was nou jouw meest opmerkelijke vondst met die metaaldetector?
2: Dat is toch een Duitse helm.
0: Een Duitse helm? Waar heb je die gevonden?
2: De, ook hier in het gebied, aan de rand van het gebied. Ja, die is in de oorlog, toen de Duitsers vertrokken, ja, die is toen waarschijnlijk, die is achtergebleven. Die hebben ze begraven. Ja, en ik heb hem weer teruggevonden een paar jaar geleden.
0: En hoe diep zat hij?
2: Nou, ongeveer een kleine 30, 35 centimeter zat hij onder de grond.
0: En hoe zag hij eruit? Of ziet hij eruit?
2: Nou, het was wel een roestpot, zeg maar. Laten we het zo zeggen. Het was allemaal roest. Ja. Maar je kunt er wel eens uitmaken dat het een Duitse helm is. Kijk, dat ding helemaal schoongemaakt. Ja, nou ziet hij er weer tip-top uit.
0: Ja, en die is dan ook binnenkort te zien in het museum?
2: Die is er dan ook te zien, ja.
0: Oké. Nou, een prachtig hobby met een mooi resultaat dat je kan delen dan met iedereen. Jelle, dankjewel dat je even in de hobbyhoek wilde om hierover te vertellen. En succes met alles nog, hè?
2: Ja, oké, dankjewel.
0: Doei. Heb je ook een bijzondere hobby? Laat het even weten. Stuur even een mailtje of een appje. Kan altijd naar 0592 33 11 88. Het is alweer bijna 3 uur, zie ik. Gaat René zo meteen alweer verder met Studio Steenbergen. Heel veel lekkere muziek uit de jaren 60 en 70. En natuurlijk speelt hij ook het spel waarbij weer die dinerbonnen te winnen zijn. De hele week te winnen op Radio Drenthe.

0: Bevrijdingsfestival Drenthe op dinsdag 5 mei in Assen. Met op het RTV Drenthe Mainstage ambassadeur van de vrijheid Rolf Sanchez. Chef Special, Luna, Ellen ten Damme en nog veel meer. Kom naar de Bachelhuizerplas en vier de vrijheid. Kijk voor meer informatie op bevrijdingsfestivaldrenthe.nl.
1: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die voortdurend verandert, blijft uw toekomst onze prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen wij dat uw vermogen blijft groeien. Verantwoord, degelijk en doordacht. Ambassador Vermogensbeheer in Assen.
2: Schat, tel je nu alweer schaapjes?
3: Ja, ik lig al uren wakker.
2: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
4: Lekker slapen. Dekker slapen.
5: Dekkerslapen.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
7: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het echtpaar dat is overleden na een mogelijke uitbraak van een virus op een cruiseschip komt uit het Friese dorp Houderwijk. Het zijn een man en een vrouw van 69 jaar. Het Nederlandse schip vertrok 3 weken geleden met zo'n 150 passagiers voor een cruise over de Atlantische Oceaan vanuit Argentinië. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Er is nog een derde slachtoffer overleden en dat zou een Duitser zijn. 2 bemanningsleden werden ook ernstig ziek. 1 van hen is een Nederlander, meldt het ANP. En bij een andere passagier werd het hantavirus vastgesteld. De man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op Amalia en Alexia ontkent dat hij de prinsessen wilde doden. Uit verhoren blijkt dat hij denkt dat hij een liefdesrelatie heeft met prinses Amalia. De man van 33 werd begin februari aangehouden in een hotel in Den Haag. In zijn hotelkamer lagen 2 bijlen en briefjes met dreigende woorden en de namen van Amalia en Alexia. Volgens justitie is de man verward en hij blijft voorlopig vastzitten. De persoonlijke beveiliging van de Russische president Poetin is drastisch opgevoerd. Dat blijkt uit een rapport van een Europese inlichtingendienst dat CNN in handen heeft. Er zouden onder meer bewakingssystemen zijn geïnstalleerd in huizen van personeelsleden die dichtbij Poetin staan. Koks, lijfwachten en fotografen van de president zouden ook niet meer met het OV mogen reizen. Het Kremlin zou de beveiliging van Poetin hebben opgeschroefd vanwege moordaanslagen op hoge Russische militairen en uit angst voor een staatsgreep. Het is opnieuw niet gelukt om een advocatenteam te vinden om Ridouan Taghi bij te staan in de strafzaak tegen hem. Het dekenberaad zegt dat het de afgelopen maanden gesprekken heeft gevoerd met meerdere advocaten, maar dat het niet heeft opgeleverd. Dan het weer. Vanmiddag een paar flinke buien met kans op hagel en onweer. Het is 15 tot 20 graden. Ook vanavond tijdens dodenherdenking buien en mogelijk onweer. Morgen bevrijdingsdag in het zuidoosten regen, op andere plaatsen droog, bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ik krijg een vakantiebroertje.
9: Huh?
8: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
9: Cool, wil ik ook.
10: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin, juist nu.
11: EuropaKinderhulp.nl.
12: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
13: Van shovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
14: Pap, die moeten we hebben!
13: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
15: onlineveilingmeester.nl.
16: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
17: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
15: Onlineveilingmeester.nl.
18: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
19: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marineman Hans Zomer bijvoorbeeld. Hij kon weigeren, maar hij ging. Hij gaf daarmee zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Hans op marinemuseum.nl/vrijheid.
20: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
9: Drenthe.
15: Studio Steenbergen.
9: 60s en 70s.
15: Met René Steenbergen.

0: is dan toch een beetje een liedje met een boodschap, een soort van stichtelijk woord op een toch wel een bijzondere dag als vandaag. The Birds and Turn, Turn, Turn.
1: Studio Steenbergen.
2: 60s and 70s.
1: Met René Steenbergen.
0: Ja, want die mannen van The Birds die wilden hun toevlucht nog wel eens zoeken qua inspiratie in de Bijbel. Ja, Bijbelteksten lagen aan de basis van deze wereldhit. Turn, Turn, Turn. Aan het begin van het 60s en 70s uurtje. Voor de 4e mei 2026. Een grote hit van 61 jaar geleden trouwens. Goedemiddag allemaal, van harte welkom. We staan weer aan het begin van een uur boordevol gestopt met allerlei pareltjes uit die twee bijzondere decennia. De jaren 60 en de jaren 70, met het komend uur onder andere deze van de Beatles.
3: And I say that something. I wanna hold your hand.
0: En ook Nancy Sinatra.

oude top 40 ligt hier alweer klaar. Dat is de top 40-lijst van deze dag in 1970. En aan het eind van dit uur duiken we in de Songfestivalgeschiedenis voor wat betreft onze jukebox. Kortom, best wel weer een en ander te doen. Maar zoals ik wel vaker zeg, alles op zijn tijd, hè? Eerst maar eens even lekker starten met deze van Boskeks. MUZIEK.

is een soulklassieker van het zuiverste soort. Hè, deze van Benny King en Stand By Me. En ook nog Boss Keks met What Can I Say. Daarmee loopt het richting 3:15. En gaan we de geschiedenisboeken weer even tevoorschijn halen. En terug naar deze dag in 1968. Want op 4 mei van dat jaar wint de dan net 18 jaar geworden Mary Hopkin uit Wales de talentenjacht Opportunity Knox. Bekende fotomodel Twiggy die kijkt op tv naar de show en die is zo enthousiast over deze Mary Hopkin dat ze na afloop haar goede vriend Paul McCartney belt. Nou, niet veel later tekent Mary Hopkin een contract bij het Apple-label van de Beatles en Paul McCartney produceert haar eerste hit Those Were The Days.

Those Were The Days van Mary Hopkins dus, waar Paul McCartney achter zat. En geinig detail is dat in september van dat jaar deze single van Mary Hopkins, Hey Jude van de Beatles, van de eerste plaats verdrijft in de Britse hitparade. Ja. Dan naar deze dag in 1970, dan komt deze single van de Nederlandse band Shocking Blue binnen in de Australische hitparade.

Mighty Joe is de opvolger van hun nummer 1 notering Venus. Nou, dit liedje wordt Down Under niet bepaald een groot succes. Mighty Joe blijft op nummer 45 steken. En op de campus van de Kent State University in Ohio protesteren studenten op deze dag in 1970 tegen de Amerikaanse invasie in

met de nummer 14 notering wordt dit protestlied van Crosby, Stills, Nash en Young een grote hit in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Dan naar de Nederlandse band Focus. Zij staan op deze dag in 1973 in het Rainbow Theater in Londen. Deze band, rond Thijs van Leer en Jan Akkerman, is erg populair in Engeland dankzij de hits Hocus Pocus en Sylvia.

de symfonische rock van Focus. En dit nummer, Sylvia, bereikt zelfs de vierde plaats in de Britse hitparade. En dan nog meer succes, Nederlands succes in het buitenland. Want het album Moontan van de Golden Earring komt op deze dag in 1974 binnen in de albumlijst van het Amerikaanse Billboard. De LP bereikt de 12e plaats en bevat onder andere deze klas.

0: Radar Love natuurlijk, hè. Nou, dan nog even naar deze dag in 1979. Dan treedt de conservatieve Margaret Thatcher aan als de eerste vrouwelijke premier van Groot-Brittannië. Engeland heeft op dat moment te maken met grote economische problemen, waaronder een verouderde industrie en een hele hoge inflatie. Kortom, werk aan de winkel.
1: How do you feel at this moment?
2: Very excited. I know full well the responsibilities that await me as I enter the door of number 10. Now that the election is over, may we get together and strive to serve and strengthen the country of which we are so proud to be a part. Finally, one last thing. There is now work to be done.
0: Ja, dit klinkt allemaal nog best wel redelijk vriendelijk en zo. Alleen, Margaret Thatcher grijpt hard in. Ze maakt zich ook niet bepaald geliefd, zou je kunnen zeggen. En toch houdt ze het ruim 11 jaar vol in de hitlijsten. Dus dat doet ze dan op zich, netjes. Goed, we gaan naar een oude top 40. En dat is vandaag de lijst van 4 mei 1970. En je hoort daar 3 grote hits uit. Met zometeen de Blue Mink en Good Morning Freedom. Ook nog Simon & Garfunkel met El Condor Pasa. In dit muzikale drietal trappen we af met Norman Greenbaum. Dit is Spirit in the Sky.

0: Paradijs en gratis parkeren. Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
1: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer.
2: Sta op stoel nodig. Mobifit.
3: Kom naar Bevrijdingsfestival Drenthe op dinsdag 5 mei in Assen. Met op het RTV Drenthe Mainstage ambassadeur van de vrijheid Rolf Sanchez. Chef Special Luna, Ellen ten Damme en nog veel meer. Kom naar de Bachelhuizerplas en vier de vrijheid. Kijk voor meer informatie op bevrijdingsfestivaldrenthe.nl.
4: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
5: Het is een paar seconden over 3:30. Dit zijn de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. Brandstichting is niet uitgesloten bij de grote brand in het centrum van Hogeveen afgelopen weekend. De politie houdt alle scenario's open en roept getuigen op om zich te melden als ze informatie of beelden hebben. De teruggekeerde gouden helm en armbanden zijn populair bij het Roemeense publiek. Het is al 2 weken topdrukte in het Nationaal Historisch Museum in Boekarest. En FC Emmen heeft na deze maand geen raad van commissarissen meer. De leden stappen op omdat zij een onbalans in de bevoegdheden binnen de club ervaren. Hoe dat allemaal precies zit en nog veel meer nieuws kun je vinden op rtvdrenthe.nl en ook in de app. En dan het weer, Roland van der Zwaag.
6: Verspreid komen er in Drenthe vanmiddag een aantal buien voor. Maar er zijn ook plekken die gewoon droog blijven, waarbij de bewolking overheerst. Toch gaat de zon er ook af en toe even bij komen. En de temperaturen die schommelen zo rond de 16 graden. Later in de middag dan gaan de buien eruit. Vanavond met dodoherdenking is het dan ook droog bij een matige noordelijke wind.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
9: Dynamisch.
8: Maar in de winter wil ik zekerheid.
9: Dat kan.
10: Met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
11: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
12: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
13: Wij zijn Medipoint.
14: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
15: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
14: En voor de aangepaste fiets van Maria.
16: En zo kan ik er weer op uit.
14: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
13: Medipoint.
14: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
13: Medipoint.
14: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
17: Studio Steenbergen.
18: 60s en 70s.
17: Met René Steenbergen.

0: weten, hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Deze week maak je kans op
1: een heerlijk diner voor twee.
2: In Zuid-Laren.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

ook weer zo'n merkwaardig voorbeeld van een liedje dat destijds in Nederland eigenlijk helemaal niks deed. In Amerika werd het echt een joekel van een hit. Nou ja, en nu, hè, ruim 60 jaar later, kennen we het allemaal. Uptide van Stevie Wonder. Everything's Alright uit 1965. Daarvoor nog Supertramp met Give a Little Bit. En ook nog de dochter van Frank. Nancy Sinatra. And these boots are made for walking. Goed, het is 4:13. Ik heb weer zo'n liedje meegenomen, een zogenaamd radioliedje. Een radiohitje. Oftewel een liedje dat, ja, het technisch nooit zo heel veel gedaan heeft, maar wat waarschijnlijk wel in je achterhoofd zit en waarvan je hopelijk ook zegt, goh, leuk dat dat weer eens op de radio is. Ik wist eigenlijk van mezelf niet eens meer dat ik het kende. Dat is eigenlijk altijd een beetje de drijfveer om dat soort liedjes tevoorschijn te toveren. En ik denk, ik verwacht en ik hoop vooral dat het vandaag ook weer een beetje gelukt is, want ik heb een liedje meegenomen van England Dan en John Ford Coley. Nou, ik hoor overal in Drenthe op dit moment al vraagtekens omhoog schieten. Ja, typisch voorbeeld van een eendagsvlieg. Nou ja, het was een duo, dus in dit geval zou je kunnen zeggen een tweedagsvlieg. Die England Dan, dat was dan eigenlijk Daniel Seals. En dat was dan weer de broer van de Seals die in Seals and Croft zat. Die je kent van Summer Breeze. Nou ja, dit was dan zijn muzikale broertje. Samen met John Ford Coley vormde die een duo. En ja, ze brachten ooit één liedje uit waarvan met name de muziekpers echt, ja, waren daar lyrisch over. Want oh, wat was het melodieus, wat was het mooi, wat was het symfonisch, wat was het country rockig en wat was het eigenlijk allemaal niet meer. Nou, het was in elk geval meer dan de moeite waard om het weer eens op de Drentse radio te draaien. Dit is I'd Really Love to See You Tonight

1964 was het jaar toen lieten de Beatles van zich horen met dit liedje I Wanna Hold Your Hand. En daarvoor die muzikale eendagsvliegen. I Really Love to See You Tonight van England Dan en John Ford Coley. Zometeen, de jukebox die staat in het teken van het Songfestival. Maar eerst nog even deze van Fleetwood Mac.

is de bezwerende, betoverende zang van Stevie Nicks. En daar ben je natuurlijk, hè. Fleetwood Mac en Dreams. 4:06. We gaan naar de jukebox voor vandaag. En ik zei het al, ik liet al een beetje doorschemeren. Die staat in het teken van het Eurovisie Songfestival. Nou ja, ook weer wel en ook weer niet. De aanleiding is eigenlijk de Engelse hitlijst. Want op deze dag in 1974 stijgt ABBA naar de eerste plaats met Waterloo. Nou ja, dat is natuurlijk een songfestivalhit van je welste. En wat wil nou het geval? Uit datzelfde songfestival komt de Nederlandse inzending ook binnen in de Engelse lijst en weet daar een hele knappe 8e plaats te halen. Dat gaat dan om Mouth & McNeil en I See a Star. De Engelse versie van Ik zie een ster, dat begrijp je. Nou, vond het leuk om ze allebei achter elkaar te draaien. Zometeen dus Nederlands trots, Nederlands Songfestival trots uit 74. I See a Star van Mouth & McNeil. En eerst zijn hier de dames en heren van ABBA. Ik ga de naald op de plaat zetten voor Waterloo.

0: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Kom naar Bevrijdingsfestival Drenthe op dinsdag 5 mei in Assen. Met op het RTV Drenthe Mainstage ambassadeur van de vrijheid Rolf Sanchez. Chef Special, Luna, Ellen ten Damme en nog veel meer. Kom naar de Bachelhuizerplas en vier de vrijheid. Kijk voor meer informatie op bevrijdingsfestivaldrenthe.nl.
1: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Vliegbasis Geelse Rijen is deels ontruimd vanwege een verdachte situatie. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee. Wat er precies aan de hand is, is niet bekendgemaakt. Ook de hoofdingang is afgesloten. Volgens Omroep Brabant mogen er wel mensen en voertuigen naar buiten. Zij worden eerst allemaal gecontroleerd. De politie en de Marechaussee doen onderzoek op het terrein. Vliegbasis Geelse Rijen is de helikopterbasis van de luchtmacht. Ook zit er een centrum waar militairen worden opgeleid. Twee overleden mensen op het Nederlandse cruiseschip waar mogelijk een virus is uitgebroken zijn een man en een vrouw van 69 uit het Friese Houwerwijk. Het Nederlandse schip vertrok 3 weken geleden voor een cruise naar onder meer de Zuidpool en de Falklandeilanden. De derde overleden passagier zou een Duitser zijn. De man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op Amalia en Alexia ontkent dat hij de prinsessen wilde doden. Uit verhoren blijkt dat hij denkt dat hij een liefdesrelatie heeft met prinses Amalia. De man van 33 werd begin februari aangehouden in een hotel in Den Haag. In zijn hotelkamer lagen 2 bijlen en briefjes met dreigende woorden en de namen van Amalia en Alexia. Volgens justitie is de man verward en blijft voorlopig vastzitten. De Russische president Poetin wordt strenger beveiligd, dat schrijft CNN op basis van een Europese inlichtingendienst. De beveiliging zou zijn opgeschroefd vanwege een reeks moordaanslagen op hoge Russische militairen en uit angst voor een staatsgreep. Koks, lijfwachten en fotografen die voor Poetin werken mogen niet meer met het openbaar vervoer reizen. En ook worden bezoekers van de president 2 keer gescreend. Dan het weer vanmiddag, een paar flinke buien met kans op onweer en hagel. Het is 15 tot 20 graden. Ook vanavond tijdens dodenherdenking buien en mogelijk onweer. Morgen bevrijdingsdag in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen blijft het droog bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
6: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
7: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
6: Voor pallets van 100 kilo?
7: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
8: Tijd voor gesponsorde vacatures.
5: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
9: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
10: Nu, later en altijd.
11: Ga je bijna met pensioen?
12: Ja.
11: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
12: Nee.
11: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
13: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
14: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel 850 euro inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het comfort dat u verdient.
15: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
16: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
3: Radio Drenthe.
12: Studio Steenbergen.
3: Met René Steenbergen.

0: Ach ja, dat was die weer eens een keertje. Onze Schotse charmeur Rod Stewart en Baby Jane.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: Nou, van Baby Jane naar Baby Daf. Ah, je bent toch een beetje de baby producer, Daphne, hier.
3: Ja, toch wel. Maar
0: de jongste bediende.
3: Nou, ja, maar is dat wel zo? Want ik ben 28, hè?
0: Ja, nee, maar ik bedoel meer een beetje van, je bent laatst bij het clubje gekomen.
3: Ja, dat is waar. Dat
0: dus
3: is
0: in
3: waar.
0: Die zin ben je nog een beetje het babytje.
3: Oké, okay, nou, ja. Dat is oké. Okay. Hopelijk dus groei ik snel op.
0: Dat was goed bedoeld. Hè?
3: Ja, nee, dat weet ik
0: ja,
3: ook.
0: Joh, je zit zo in je puberteit, dat komt allemaal goed.
3: Ja. Ik schop er nog even tegenaan.
0: Hé, hey, Daf, bijzondere dag vandaag, 4 mei.
3: Ja, inderdaad. Ja, vanavond staan we natuurlijk stil bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. En het is ook een spannende dag voor 16-jarige scholier Milan Hofstede uit Den Dolder. Hij mag vanavond tijdens de herdenking op de Dam een zelfgeschreven gedicht voordragen. Hij werd geselecteerd uit 11 finalisten en hij wil met zijn gedicht een brug slaan tussen het verleden en het heden.
4: De dingen die wij hier normaal vinden, die zijn niet overal normaal op dit moment en zijn ook niet altijd normaal geweest hier in Nederland. Dat wij hier zo aan het zeiken zijn over de benzineprijzen. Terwijl de oorzaak daarvan, dat is een heel heftig conflict natuurlijk. Ik zorg in ieder geval dat ik de tekst gewoon uit mijn hoofd ken. Dus dat ik daar niet nog moet zoeken wat ik precies had opgeschreven. Maar voor de rest ga ik me eigenlijk niet echt heel bijzonder voorbereiden of zo. Ik laat het gewoon op me afkomen. Ik zie het wel.
0: Ja, dat lijkt me een hele goede instelling.
3: Nou,
0: vanavond op de Dam. Ja, ik kijk dan toch altijd wel eventjes. Ik kijk ook altijd even TV Drenthe trouwens.
3: Ja.
0: Want ja, de Dam is natuurlijk niet de enige plek in Nederland waar gedaan wordt aan die herdenking. Het is gewoon nationaal overal, ook in Drenthe.
3: Ja,
0: en een compleet overzicht daarvan, van alle plechtigheden, kun je vinden op rtvdrenthe.nl. En de herdenking op het voormalig kampterrein Westerbork is vanaf een uurtje of 7 weer live te zien op TV Drenthe.
3: Ja, zoals elk jaar eigenlijk. Hè?
0: Ja.
3: Ja. Nou, en op meerdere plekken in Nederland heeft vanmiddag om 12 uur het luchtalarm geklonken.
0: Oh, dat is op een dag als vandaag misschien een beetje pijnlijk, hè?
3: Nou, inderdaad. En dat is ook de afspraak volgens Rijksoverheid. Dat het niet gebeurt.
0: Nee. Sowieso schrik ik er toch altijd van. Elke maandag die 12 uur dit. Ik heb zo'n ding in de achtertuin ongeveer.
3: Oh,
0: dus ik schiet dan altijd tegen het plafond aan.
3: Ja, dat snap ik. Ik vind het altijd wel grappig, want ik woon in de stad in Groningen. Dus dan zie je heel veel internationale studenten altijd kijken van, gebeurt er?
0: Daar zijn de Russen, denken ze dan.
3: Ja, maar goed.
0: Maar goed, 4 mei is inderdaad een beetje onhandig om het dan te doen.
3: Nou, en dat gebeurde dus onder meer in regio Rijnmond. Volgens een woordvoerder ging het om menselijke fouten. En hebben ze in sommige regio's de memo even gemist.
0: Ja, lekker excuus.
3: Ja, nou ja. Het mag dus niet op deze dag. Nooit op nationale en religieuze feestdagen.
0: En dus ook niet op de dag van doden, denk ik. Nee, doe het dan even een keertje niet als het zo uitkomt, lijkt me. Oké, heb je ook nog luchtige nieuws?
3: Zeker, showbiz nieuws.
0: Oh, nou ben ik benieuwd.
3: Ja.
0: Vertel.
3: Robbie Williams. Ja, nou die ziet er deze dagen even iets anders uit. Hij mist namelijk een deel van zijn voortand.
0: Oké. Okay.
3: Ja, dat deelde hij vandaag op Instagram. Het begon met een onschuldige poetsbeurt. Maar daarna ontdekte hij dat hij een stuk van zijn gebit kwijt is.
0: Gewoon een stuk van zijn tand afgepoetst.
3: Ja, dan denk ik, hoe hard heb je dan gepoetst?
0: Ja.
3: Maar ja, oké. Volgens zijn vrouw ziet hij er nu uit als Lloyd Christmas.
0: Oh ja.
3: Dat is een personage van Jim Carrey uit de film Dumb and Dumber. Ja, inderdaad. Nou ja, het is wel een beetje een probleem voor Robbie. Want hij zit nu in Miami. Maar zijn tandarts die zit aan de andere kant van Amerika, in Los Angeles.
0: Ja, verder uit elkaar kan ik bijna niet.
3: Nee, een stukje
0: Miami,
3: verderop.
0: Los Angeles. Ja.
3: Ja, dus hij zei al, ik heb een paar concerten op de planning. Betekent dit nu dat ik 5 uur heen en 5 uur terug moet vliegen om dit even te laten maken? Of zal ik gewoon van dit mijn nieuwe look maken?
0: Oh ja, nou, hij is er gek genoeg voor, Robbie.
3: Ja, je ziet het niet vaak.
0: Nee.
3: Dus
0: ik vind het wel weer iets.
3: Wel origineel.
0: En ik kan me ook wel voorstellen dat hij zegt, nou, moet ik daarvoor nou helemaal heen en weer vliegen? Want laten we nou heel eerlijk zijn, hè. Een bezoekje aan de tandarts of de beugelbekkie specialist, hè, of de mondhygiënist. Het is eigenlijk niemands favoriete uitje.
5: Ben je daar wel eens geweest bij de mondhygiënist? Het zijn altijd mooie dames, hè?
6: Maar het zijn heksen. Het zijn witte wieven.
5: Nee, zeg maar. Het is ooit een liedje gemaakt. Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. Nou, er is altijd dichte mist in de ogen van een mondhygiënist, kijk dan. Jezus. Dan lig je dan met je muil open. Dan gaan ze met een soort tandenstoker, zo dik als een biljartkeu, gaan ze keihard door je tanden heen rachen. En dan zeg je, ja, u heeft wel bloed en tandvlees. Tja, vind je het gek, Trut? Jesus Christ.
1: Altijd in de buurt. Studio Steenbergen.

0: Dennis Hendricks was jarenlang de drummer van Mooi Wark en probeert het nu op eigen kracht. En dat gaat hem eigenlijk best heel aardig af. Zijn nieuwe liedje heet Bulten Bier.
1: Op Chuck.
2: Met Harm Dijkstra.
0: Ja, zo'n 4e mei, dat lijkt me een extra bijzondere en ook tussen aanhalingstekens extra mooie dag om op Chuck te zijn. Ik heb Harm al een paar keer eerder gehoord. En Harm, op wat voor bijzonder adresje ben je nou?
3: Ja, we starten hier op mooie plekken hier aan de Hogeveense Voort. En in Nee-Amsterdam, vlakbij de Zuiderkerk, Nanne Bosma. We starten hier bij Drie Stolperstein, een bijzondere plek. Kun je er even wat kort van vertellen?
4: Ja, wij hier op het dorp is in 2012 zijn hier 41 stolpersteinen, of struikelstenen worden ze ook wel genoemd in het Nederlands, gelegd. En de reden is de meeste mensen wel bekend. Maar het zijn Joodse families, Joodse mensen die weggevoerd zijn door de Duitsers en die niet zijn teruggekomen.
3: En in dit mooie kleine hoesie door even...
4: Ja, daar heb ik gewoond.
3: Ja. Ja. Wie heeft hier gewoond?
4: Dat was de familie Denneboom.
3: Salomon Denneboom, Isaac Denneboom en Saartje Denneboom. Ja. Die werden allemaal vermoord allemaal in Auschwitz.
4: Ja, het is hier in het dorp, je ziet ook stenen waarvan de naam van een kind op staat van 7 maanden. Dat wat ook weggevoerd wordt. Als je het gewoon goed beschouwt wat er gebeurd is, ja, het is intriest. Ja,
3: dat is ook diep triest en het is ook goed dat we aandacht aan besteden.
4: En dat we toch, dat elk jaar weer in herinnering brengen, is het is nodig.
3: Zullen we die kinderen eens vragen? Wat die ervan af? Jongens, wat weten jullie van deze stolpersteinen af?
5: Dat er gewoon dat het een steen is waar iemand voor iemand die is vermoord ergens in Auschwitz of ergens anders.
3: Hebben jullie er op school ook les over gehad?
6: Ja, we hebben een boekje gekregen en daar stond allemaal dingen voor de herdenking in.
3: Hey, wat hebben jullie met die stolpersteen dan?
6: We hebben ze schoongemaakt.
3: Ja.
6: En we hebben er gewoon bij stilgestaan en gekeken hoe oud ze zijn geworden en waar ze zijn vermoord.
3: Als je dan met die stenen aan het werk bent, wat moet je dan aan denken?
5: Aan van alles, dat het gewoon heel zielig is en alles. Ja. Dat het gewoon, dat wij blij zijn dat wij dat niet hebben meegemaakt.
3: Het moet vreselijk wezen. En in dit mooie kleine huisje, daar hebben die mensen woont, hè?
6: Ja.
3: Ja, dat is toch bizar. Jongens, wat gaat er nou gebeuren? Ik zie daar iemand staan met een mooie bos bloem.
7: We gaan nu rozen leggen bij die stolpersteinen.
3: Ja. Dat is ook een soort eerbetoon aan deze mensen.
7: Mm-hmm. Ja.
3: Ik vind het hartstikke mooi idee, jongens. Hey, het ben niet alleen deze 3 stolpersteinen. Hè? Want Nana, hoeveel steen ligt er in Nederland?
4: 41 van Joodse mensen. Maar er is een 42e steen bijgekomen van een verzetsman. Dat was Dirk van Ekelenburg. Die was hier hulppredikant op het dorp. En die heeft verzetswerk gedaan. Is uiteindelijk ook naar Neuengamme afgevoerd. En heeft het overleefd. Maar 7 dagen helaas. Uh-huh. En zijn conditie was zo slecht. En daar heeft de familie ook een steen voor gelegd. Dus 42 in totaal aan stolpersteinen bij ons in het dorp.
3: En de kinderen van de 3 scholen, de Bascule, de Bron en de Zwaluw in Zandpool, ja, die leggen allemaal bloemen nou vandaag op 4 mei.
4: Ja, en vanavond bij de

0: Denking bij het monument reiken zij ook de kransen aan, aan de kransleggers. En ook namens de scholen zelf wordt er een krans gelegd, die dus ook door de kinderen zelf gelegd wordt.
1: Ja. Jongens, zullen we een bloem leggen bij deze mooie steen van, van Salomon, Isaac en Saartje? Een witte bloem op de stolpersteinen van Salomon Dennenboom, Isaac Dennenboom en Saartje Dennenboom Zilverberg. Vermoord in Auschwitz.
2: Ja.
1: Ja. Applaus. Ja. Hoe bizar ook maar.
0: Ja, hoe bizar het ook is.
1: Ja.
0: En meestal gaat het goed dat de roos ook een tijdje blijft liggen. Maar af en toe zie je ook de tijd van dag te dag dat er ook niet altijd met veel respect wordt omgegaan. Maar over het algemeen mogen we daar niet al te veel over klagen.
1: Nee. Ik hoop dat het hier wel gebeurt met veel respect. In ieder geval hebben de kinderen met veel respect hier op dit moment op 4 mei... mooie witte rozen legt bij de stolpersteinen van deze juiste familie die in 1942... afvoer bent en vermoord bent in Auschwitz, omdat ze toevallig Joods waren. Jongens, hartstikke mooi dat jullie dit gedaan hebben. En ik zou zeggen, gewoon blijven doen, ook volgend jaar weer en alle jaren die erop volgend. Want vrede is niet vanzelfsprekend.
3: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: gelukkig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
1: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die voortdurend verandert, blijft uw toekomst onze prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen wij dat uw vermogen blijft groeien. Verantwoord, degelijk en doordacht. Ambassador Vermogensbeheer in Assen.
1: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Exact 1 minuut over 4:30. De hoogste tijd voor het regionale nieuws dat je krijgt van Daphne Blanken.
4: Goedemiddag. De politie sluit niet uit dat een grote brand in Hogeveen afgelopen weekend is aangestoken. In de nacht van zaterdag op zondag brak rond 1 uur brand uit bij een appartementencomplex aan de Jonkheer de Jongenstraat. 8 woningen werden ontruimd, waarvan 2 raakten beschadigd. Niemand is gewond geraakt. De politie roept getuigen op om zich te melden als zij informatie of beelden hebben. FC Emmen heeft na deze maand geen raad van commissarissen meer. De 3 leden stappen op omdat ze vinden dat ze niet veel te vertellen hebben binnen de club. Watcher Matthijs Renkema.
5: De RVC onder de aanvoering van Kees Bel, oud-gedeputeerde van de provincie natuurlijk, heeft nu gezegd, weet je wat, wij geven onze taken terug. Kijken jullie als FC Emmen eerst maar even wat jullie nou verder willen als RVC, of jullie een RVC willen en hoe jullie die dan gaan vormgeven.
4: Ja, wanneer daar meer bekend over is, dan hoor je dat bij ons. En vandaag wordt in heel Drenthe stilgestaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Op tientallen plekken vinden herdenkingen plaats, waarbij om 8:00 2 minuten stilte wordt gehouden. Een overzicht van herdenkingen vind je op onze site rtvdrenthe.nl en in de app, net zoals ander nieuws uit de provincie.
3: Gaan we naar het weer, Roland van der Zwaag.
6: Verspreid komen er in Drenthe vanmiddag een aantal buien voor. Maar er zijn ook plekken die gewoon droog blijven, waarbij de bewolking overheerst. Toch gaat de zon er ook af en toe even bij komen. En de temperaturen die schommelen zo rond de 16 graden. Later in de middag dan gaan de buien eruit. Vanavond met dodoherdenking is het dan ook droog bij een matige noordelijke wind.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
9: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
10: True Lease met Grenke.
11: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
10: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
11: Precies wat we nodig hadden.
10: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
12: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
10: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
12: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
13: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Condit, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
14: Studio Steenbergen.
15: Met René Steenbergen.

0: RTV Noord,
1: Radio Drenthe
0: en Omroep Friesland
2: bestaan dit jaar 80 jaar.
3: En dat vieren we samen!
2: Zaterdag 9 mei, met het verslag van de drie provinciën Wandeltocht. Live vanuit het punt waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen. Bakkeveen. Wandel mee en meld je aan. Of luister en kijk mee. Naar de wandelaars, de vrijwilligers en de prachtige landschappen in het noorden. Zaterdag van 12 tot 4 bij Radio Drenthe.

0: prachtig liedje van Marillion en Kaylee. En daarvoor nog Hot Chocolate en So You Win Again. Nou is dat even toepasselijk.
1: Lekker uit eten.
2: Met Radio Drenthe.
0: Want er valt weer wat te winnen. So You Win Again.
3: Ja.
0: Weer goed over nagedacht, hè?
3: Ja, dit vind ik top. Ja. Dit is net alsof het zo gepland is.
0: Ja, ja, nee, maar ik zeg het wel vaker. Het is niet voor niks dat hier 13 man redactie op dit programma zit. Dat hoor je er ook aan af.
3: Ja, tuurlijk.
0: Ja, ja. En dan heet die band nog Hot Chocolate ook. Nou, misschien een aardig toetje.
3: Ja,
0: als je uit
3: lekker
0: eten gaat, want ik wil even het bruggetje maken.
3: Misschien een cake.
0: Ja, oh, hou op zeg. Je kunt lekker uit eten gaan op onze kosten. Nou, hoe leuk is dat? En daar hebben we ook een zeer, ik mag wel zeggen, smakelijk spelletje voor bedacht. Waar je ook nog wat van opsteekt. Nou, hoeveel mooie wil je het hebben? Ik hoorde bijvoorbeeld de vorige ronde zo straks bij Anouk. Toen ging het over chapelure.
3: Ja, ik kende het niet.
0: Een chic woord voor paneermeel.
3: Ja, dan denk ik, zeg dat dan gewoon.
0: Nou ja, ik denk dan juist van als ik 1000 keer aardappelkroketjes ga maken. Dan zeg ik, ja, geef me de chapelure even aan.
3: Ja, dat klinkt wel... ja, zeker.
0: Ja. Dat is het spelletje dat we deze week spelen. We hebben onze twee eigen keukenprinsesjes, Marita en Anouk, hebben we hier in de bedrijfskantine gezet. En die maken daar allerlei lekkere dingen. Alleen is het wel zo, Marita is de lekkerbek van de twee.
3: Ja, die heeft wel meer kennis ook.
0: Die weet echt alles van een lekker maaltje koken. Maar ja, die schiet daar dan ook wel weer een beetje in door. Want die gooit er dan af en toe een vakterm tegenaan waarvan de hele wereld denkt, huh?
3: Waar heb je het over?
0: Ah, toen dachten wij weer met onze radiohartjes. Hey, maar dat is een radiospelletje. Nou ja, bij Anouk dus zo straks in het programma ging het over chapelure. Dat bleek dus paneermeel te zijn. Nou, we hebben weer zoiets. We gaan weer overschakelen naar de mediakeuken van RTV Drenthe. Daar gebeurt weer van alles. En gooit Marita er ook weer een term in. Nou ja, als jij dan weet waar het over gaat, dan kun je dat aan ons doorgeven. En dan ga jij misschien binnenkort wel lekker uit eten in Zuid-Laren. Nou, hoe leuk is dat? Spits de oren, want waar gaat dit over?
3: Oh, wat een mooie toetjes. Oh, Anouk, maar eigenlijk moet je er wel nog een beetje farak op doen. Want farak, dat maakt het echt af.
4: Wat? Wat moet ik erop doen? Ik dus dit toch al slagroom op, Marietje. Nou moet ik wat farak erop doen?
3: Ja, want met farak wordt alles net een beetje chiquer.
0: Ja, dat is wel waar.
3: Ja, nu ik, ja, kijk, ik kan het lezen, dus ik weet nu ook wat het is. Maar anders had ik het niet geweten, hoor.
0: Nee, nee.
3: Maar ik zie het wel eens vaker en het is wel heel mooi.
0: Het is heel mooi en daar gaat het ook vooral om.
3: Ja.
0: Het is puur voor het oog, eigenlijk.
3: Ja.
0: Nou, we gaan de term niet herhalen, want die kwam in het fragmentje al een paar keer voor. Als jij nou weet waar dit over ging, die term die erin gegooid werd, geef dat dan even aan ons door. Het mag via 0592-33-1188. We vinden het leuk als je belt, je mag ook appen. Maakt ons allemaal niet uit als je het antwoord maar aan ons doorgeeft. En wie weet schuif jij binnenkort aan bij een gezellig restaurant in Zuid-Laren.

0: je maar weer even te maken. Want dan komt dat niet goed, hè?
1: Heel slim. Hoe verzin je het toch elke keer, hè?
0: Ik kan me nog herinneren, daarover gesproken trouwens. Je had ooit, volgens mij bestaat het nog steeds, die restaurantweken.
1: Ja.
0: Dan kon je voor, weet ik veel, 35 euro of zo, kon je echt naar een toprestaurant toe. En dan kon je daar lekker eten voor een relatief laag bedrag. Ja, dat was dan voordat je door had dat het wijnarrangement er apart bij kwam.
1: Oef, die fout heb ik ook wel eens gemaakt.
0: Avond was het alsnog pijnlijden. Maar ik weet nog, ik ging daar toen heen met mijn toenmalige verkering. En dat viel toch niet helemaal lekker. Het was net over de grens. Wij s'avonds weer terug. Zet de auto even aan de kant.
1: Oh nee.
0: Want het is niet helemaal. Nou ja, dat was dus de duurste kots ooit. Ja, Rock the Boat van de Use Corporation.
2: Lekker uit eten.
3: Met Radio Drenthe.
0: Ja, ik weet weer een smakelijk verhaal van te maken.
1: Ik zou net zeggen.
0: Dat lijkt wel weer. Jongen, jongen, jongen. Ja. Nou, laten we het echt even proberen smakelijk te houden. Marlies, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Hallo. En op zich al een felicitatie en een prestatie waard dat je er doorheen gekomen bent. Want zo te zien wil heel Noord-Nederland dolgraag uit eten. Want de telefoon die slaat hier weer rood uit. Het is ongelooflijk.
4: Oh, geweldig.
0: Ja, maar ik heb jou aan de lijn. Dus dat is op zich al een goed teken misschien.
4: Ja, ik hoop het.
0: Marlies Wisse uit Winschoten.
4: Ja.
0: Je klinkt ook heel Winschoots.
4: Ja.
0: Vertel eens even, hoe zit dat? Want ik hoor een zachte G.
4: Ja, ik kom uit het zuiden, dicht bij Valkenburg.
0: Oh. Jeetje, veel verder weg kan ook bijna niet.
4: Nee.
0: En was het weer de liefde waarvoor je naar het noorden gekomen bent?
4: Nee, het was niet de liefde. Het ging om paarden.
0: Maar in Valkenburg is er ook nog wel een beetje ruimte.
4: Ja, nee, maar vroeger als kind ben ik ooit met paarden in contact gekomen met de ruiterkampen.
0: Ja.
4: En toen trok me eigenlijk Drenthe en Groningen dat trok.
0: Oké. Okay. Dus dat maakte iets in je wakker. Ja, en toen ben je een beetje rondgekeken en nu ben je in Winschoten gestationeerd.
4: Gaan wonen, ja.
0: Met de paardjes?
4: Nee.
0: Oh, nee, zijn dat je nog steeds iets deed in de paardenwereld, maar dat is dus niet jou.
4: Nee, helemaal niet meer. Nee, ik ben nu op zo'n leeftijd dat eigenlijk niet meer kan.
0: Ach ja, zo gaan die dingen, ja. Hé, maar je hebt altijd een goede leeftijd om even lekker uit eten te gaan.
4: Ja, en ik ben nog maar net een paar dagen 70.
0: Oh, kijk. Oh,
1: gefeliciteerd.
0: Nou, maar dat moet dan helemaal gevierd worden met een lekker dinertje, lijkt me.
4: Hoe mooi kan het zijn,
0: ja. Nou, we gaan nog even weer naar onze twee keukenprinsesjes in de RTV Drenthe Mediakeuken.
1: Oh, wat een mooie toetjes. Oh, Anouk, maar eigenlijk moet je er wel nog een beetje varak op doen. Want varak, dat maakt het echt af.
5: Wat? Wat moet ik erop doen? Ik dus dit toch al slagroom op, Marietje. Nou moet ik wat varak erop doen?
1: Ja, want met varak wordt alles net een beetje chiquer.
0: Ja. En de grote vraag is, wat is toch in vredesnaam varak?
4: Varak is bladgoud.
0: Of bladzilver. Dat hebben we allebei even goed
4: of
0: gegeten.
4: Bladzilver heb je ook.
0: Ja. En het is eigenlijk puur voor het plaatje, want het smaakt naar niks. Qua voeding heb je er helemaal niks aan, maar het maakt het net wat chiquer qua uitstraling. Hè?
4: Ja, klopt. Ja. Mooie versiering.
0: Precies. Even net die chique uitstraling geven. Hé, dat betekent, lieve Marlies, dat jij lekker uit eten kunt met je 70
4: heerlijk
0: op de teller.
4: Heerlijk.
0: Dus kun je mooi even dat nieuwe levensjaar inluiden met een hartstikke gezellig etentje in Zuidlaren.
4: Geweldig.
0: Leuk hebben.
4: Dankjewel.
0: We gaan het allemaal met je regelen en we wensen je alvast smakelijk eten.
4: Fijn. Heel hartelijk bedankt.
0: Doe de groet aan heel Winschoten, hè?
4: Zal ik doen.
0: Oké, dag Marlies. Doeg.
4: Dag.
0: Doeg. Dag.

0: tijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sands.
2: Scootmobiel nodig? Mobifit.
3: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloen.
2: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
4: Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke, hippe merken als Harper en Eve, Garcia, Lofies en Jaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman in Warenhuis van der Veen, Assen.
5: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
7: Renate Kok met het NOS Journaal. Vliegbasis Schulze-Reijen is deels ontruimd vanwege een verdachte situatie. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee. Wat er precies aan de hand is, is niet bekendgemaakt. Ook de hoofdingang is afgesloten. Volgens een verslaggever van Omroep Brabant mogen er wel mensen en voertuigen naar buiten. De politie en de Marechaussee doen onderzoek op het terrein en ook de explosieve opruimingsdienst is aanwezig. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn de gegevens van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gestolen. Daaronder zijn namen, studentnummers en e-mailadressen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeheist. Zo'n 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd zouden erdoor zijn getroffen, waaronder waarschijnlijk dus ook Nederlandse. De Russische president Poetin wordt strenger beveiligd. Volgens CNN vanwege een reeks moordaanslagen op hoge Russische militairen en uit angst voor een staatsgreep. Koks, lijfwachten en fotografen die voor Poetin werken mogen niet meer met het openbaar vervoer reizen. En ook worden bezoekers van de president 2 keer gescreend. En het klimaatpanel van de VN stopt met de somberste scenario's die uitgaan van 4 tot 6 graden opwarming van de aarde in het jaar 2100. Dat meldt een groep wetenschappers die werkt aan nieuwe scenario's die vanaf volgend jaar verschijnen. In die oude rampscenario's werd er vanuit gegaan dat er niks zou veranderen op het gebied van klimaatbeleid. Maar bijvoorbeeld zonnepanelen en elektrische auto's werden sneller, goedkoper dan gedacht en ook vaker gebruikt. Toch gaat het volgens wetenschappers niet lukken om die opwarming te beperken tot maximaal 2 graden, zoals in 2015 werd afgesproken in Parijs. Het weer dan verspreid over het land, kans op wat flinke buien met onweer en hagel, en het is 15 tot 20 graden nu. Ook vanavond tijdens dodenherdenking buien en mogelijk onweer. Morgen, bevrijdingsdag, in het zuidoosten regen, op andere plekken blijft het droog en dan wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Trulies met Genke.
9: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
10: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
9: Precies wat we nodig hadden.
10: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Grenke.nl.
11: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
12: Dynamisch.
11: Maar in de winter wil ik zekerheid.
13: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
14: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
10: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
16: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
17: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
16: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
17: Social deal, deals die je niet mag missen.
18: Ik krijg een vakantiebroertje.
17: Huh?
18: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
17: Cool, wil ik ook.
19: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
17: EuropaKinderhulp.nl. Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
20: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit.
1: alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
6: Radio Drenthe.
12: Studio Steenbergen.
6: Met René Steenbergen.

0: Muziek van Gino Vannelli en People Gotta Move.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: Nou ja, over People Gotta Move gesproken, dat schiet allemaal nog niet zo op, begrijp ik. Want ze zijn op verschillende plekken in onze provincie heel druk met de weg bezig. Daphne, heb jij de actuele situatie zo bij de hand?
3: Ja, de A28, Assen richting Zwolle, tussen Assen-Zuid en afrit Westerbork. 6 kilometer file en 6 minuten vertraging. En tussen Fluitenberg en Hogeveen op diezelfde route is het natuurlijk nog dicht.
0: Ja, het is flink onderhoud hier en daar. Ik kom vandaag ook weer tot mijn eigen verrassing. Maar ja, ik hou dat ook niet zo heel erg bij, moet ik eerlijk zeggen. Via van A naar beter. Maar nou, inderdaad, dat stuk wat jij net zegt, ja, dat is nu één richting.
3: Ja.
0: En ja, dat levert wel de nodige vertraging op.
3: Ja, ik moest daar dit weekend ook langs. En dat duurde lang. Ja, en mensen gingen langzaam rijden.
0: Nou ja, ja. Het is uiteindelijk allemaal voor het goede doel, moeten we maar denken.
3: Ja, zeker. Dan
0: kunnen we er ook weer een poosje tegenaan.
3: Ja.
0: Nou, dat is dus op de weg. Ja, 4 mei vandaag. Bijzondere dag natuurlijk. De dag van de nationale dodenherdenking. Ook in Drenthe is van alles te doen. Compleet overzicht op de site. Hè?
3: Ja, zeker. Ja, en de uitzending natuurlijk vanavond vanaf 7 uur.
0: Ja. Traditiegetrouw zou ik bijna zeggen. Vanaf het herinneringscentrum Kamp Westerbork. En daarover zometeen nog wat meer details trouwens. Ja, zijn er ook nog andere dingen aan de hand?
3: Ja, een man uit Emmen. Die probeerde gisteren met behulp van een pruik te ontkomen aan de controle door de Brabantse politie in Uden.
0: Klinkt als een goede truc, maar het klinkt ook alsof het niet gelukt is.
3: Ja, hij hoopte dat agenten hem niet zouden herkennen. De nacht daarvoor moest hij namelijk zijn rijbewijs inleveren. Hij werd betrapt op rijden onder invloed, meldt Omroep Brabant. Hij weigerde mee te werken aan een blaastest. Moest dus ook even in de cel zitten. En kort na zijn vrijlating kroop hij dus toch weer achter het stuur. Agenten zagen de man rijden en ondanks de pruik die hij dus op had, werd hij herkend. Nou, toen werd hij opnieuw aangehouden en zijn auto is dan ook in beslag genomen.
0: Goed, nou, nog meer details over dit verhaal en nog veel meer ander nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en ook in de app.

0: Chrissy Hynde en haar Pretenders en Don't Get Me Wrong.
1: Radio Drenthe.
2: Studio Steenbergen.
0: Ja, 4 mei vandaag. Een bijzondere dag in Nederland, want het is natuurlijk de dag van de Nationale Dodenherdenking. En in Drenthe denk je dan uiteraard meteen aan herinneringscentrum Kamp Westborg. En Joost Tanasale van het herinneringscentrum, nou, die was vanochtend vroeg al druk bezig met de laatste voorbereidingen van alle plechtigheden.
3: Ja, het is toch iets waar we elk jaar naartoe leven. Ik heb vandaag mijn pak weer aangetrokken, dat vertelde ik je net. Dat doen we ook niet elke dag. Maar het is echt een bijzondere dag, omdat we hier vanavond de dodenherdenking hebben. Waar weer duizenden mensen uit de hele regio op afkomen. Ja, en daar komt heel veel organisatie bij. Maar het is ook gewoon een plechtige dag waar we elk jaar weer naar uitkijken.
4: Ja, dus sowieso vind ik altijd een hele bijzondere plek. Hè? Als je hier loopt en je loopt naar dat eigenlijk kamp toe waar het vroeger West is. Een beladen plek, maar zeker op 4 mei, denk ik.
3: Ja, het is altijd een beladen plek. Hier hangt een sereniteit altijd. En ja, vandaag 4 mei... nog wel extra. Je voelt dat er iets gaat gebeuren. Heel veel mensen komen vandaag naar het herinneringscentrum. We hebben een dag met een vol programma overdag. En vanavond natuurlijk het programma op het kampterrein. Ja. Ja, en elk jaar is het weer speciaal. En dat voel je vandaag ook.
0: Ja, dat was Joost Tanasale van het herinneringscentrum vanochtend vroeg. Nou, over zo'n dikke anderhalf uur... beginnen daar dan toch echt de plechtigheden. En dat is traditiegetrouw ook allemaal weer live te volgen via TV Drenthe. En collega Sophie Temmer vertelt hoe de uitzending eruit gaat zien.
5: De stille tocht die begint om 7 uur. Dat is traditiegetrouw bij de slagboom. Het is elk jaar weer indrukwekkend. En die tocht die verloopt over de zogeheten boulevard des misères. Boulevard van ellende. Dat is de hoofdweg in het kamp. En die gaat dan richting het monument op het voormalige kamp Westerbork-terrein. Daar vindt het programma plaats. Er zijn de sprekers. Bertien Minko, de directeur van het herinneringscentrum. Maya Pach, aan wie we eigenlijk te danken hebben voor een heel groot deel dat herinneringscentrum er gekomen is, zal spreken. En Eva Wel, 90 jaar en ja, heel actief als gastspreker. Hele bijzondere vrouw. Ja. Ik ben ook echt wel onder de indruk dat zij erbij is.
6: Ja, je bent natuurlijk al langere tijd bezig. Sorry, er is muziek, wil je nog zeggen?
5: Ja, er is muziek van het Prins Klaus Conservatorium.
6: Okay. Al langere tijd bezig met het voorbereiden van deze uitzending natuurlijk. Als je dan mensen spreekt die hier ook intens mee bezig zijn, hè, wat hoor je dan van ze als het gaat om het belang van het herdenken, vooral ook nu anno 2026, als de wereld in brand staat?
5: Nou ja, je zegt het zelf al, vooral ook nu. En eigenlijk moet je herdenken in alle tijden. Dat doe je met mensen van toen, maar dat doe je ook met de mensen van nu. Inmiddels al wel weer een vierde generatie. Dat is toch wel heel bijzonder. En we moeten dat vasthouden. Ik zag gisteren op het nieuws dat leraar maatschappijleer en geschiedenis hier en daar de noodklok luiden. Ja. Omdat jongeren worden bestookt met desinformatie over de Tweede Wereldoorlog. Nou, er is maar één manier om daarmee om te gaan. En dat is om...

0: Er lagen ergens in een kluis nog wat basisideeën van liedjes van Neil Diamond. Er is eigenlijk in de loop der jaren nooit iets mee gebeurd, maar onlangs zijn de liedjes helemaal afgemaakt. En binnenkort verschijnt er een album met dat kluizenmateriaal. Dit is daarvan het eerste voorproefje, Wild at Heart. En daarmee is het 17:59. Elke maandagochtend dan is er bij Wim in het programma Koffie en Keuvel aandacht voor het 80-jarig bestaan van de regionale omroep in Noord-Nederland. En ja, op een dag als vandaag kon onze mediaconservator Sjoerd Looyinga natuurlijk niet anders dan teruggaan naar de thema's herdenking en bevrijding.
1: Zeker, het is natuurlijk 4 mei vandaag. Vanavond herdenken we de gevallenen en morgen vieren we de vrijheid. Dat zijn dagen die ook in de geschiedenis van de Drentse omroep altijd een belangrijke rol hebben gespeeld. Ja, ook wel een beetje vanwege mijn eigen interesse in de verhalen van de Tweede Wereldoorlog kan ik zeggen dat er heel veel bewaard is gebleven. Ja, dan heb ik het over uren en uren aan extra programma's, speciale complete uitzendweken. Ja, en heel veel indrukwekkende documentaires.
2: Terwijl we daar stonden, waren de slopers bezig. Die waren gewoon daar die barakken aan het afbreken. En daar was ik echt helemaal verbijsterd door. Dacht, wat zijn ze hier aan het doen?
3: Heb ik dit niet al eens eerder gezien?
4: Het herinneringscentrum Kamp Westerbork bestaat 25 jaar. Maar het was er misschien nooit gekomen zonder de strijd van Manja Pach.
2: Ik vind het belangrijk dat wat hier op deze plek gebeurd is, dat het niet vergeten wordt.
4: De stille kracht achter het herinneringscentrum Kamp Westerbork in de radiodocumentaire De treinen hebben kleur.
5: Een documentaire uit 2008 en de afbraak van Westerbork, dat daar echt serieus sprake van is geweest, hè?
1: Ja, onbegrijpelijk eigenlijk. Ja.
5: En gezien de enorme belangstelling en alle plannen met Westerbork, ja, die afbraakplannen, die zijn nu echt wel van de baan, hè?
1: Ja, het belang van Westerbork, dat onderwerp duikt ook regelmatig op in de nieuwsuitzending.

0: Ja, door de jaren heen bij Radio Drenthe. Op 16 juni bijvoorbeeld, 1992, wordt het heringerichte terrein van Kamp Westerbork officieel onthuld door prinses Margriet. Op Radio Drenthe horen we dan de commissaris van de koningin in Drenthe, Wim Meijer.
1: Er zijn, dames en heren, inmiddels twee generaties opgegroeid die de oorlog van horen zeggen kennen. Het zal dan ook alleen maar moeilijker worden de herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog levend te houden. Toch is dit geschiedenis die nooit mag worden vergeten.
2: Wim Meijer, inderdaad onze commissaris tussen 1989 en 93. Ja, en de 4 mei volgt natuurlijk automatisch 5 mei, bevrijdingsdag. Geen vrije dag voor omroepmedewerkers, denk ik, hè?
0: Nee, maar wel een feest om mee te maken natuurlijk. Zeker in 2014, ja, die dag, 5 mei, staat onze hele programmering in het teken van de bevrijding.
3: De nationale viering van de bevrijding is dit jaar in Assen. Maandag 5 mei, 's ochtends in de Nieuwe Kolk in Assen, de traditionele 5 mei-lezing. Het Noord-Nederlands Orkest en Ellen ten Damme. 'S middags ontsteekt minister-president Mark Rutte bij de Waggelhuizenplas in de Drentse hoofdstad het bevrijdingsvuur. 5 mei, bevrijdingsdag in Drenthe. Op radio, tv en internet. Altijd in de buurt. RTV Drenthe.
2: En dit alweer 12 jaar geleden, een nationale viering van de bevrijding vanuit Assen. Wat voor bijzondere fragmenten heb je daarvan teruggevonden?
0: Ja, bijzonder vind ik toch wel de opnames van ooggetuigen van de oorlog, want daar zijn er steeds minder van. In 1995 maak ik met collega Egbert van der Veen, zelf overleden in oktober 2019, en provinciaal historicus Michel Gerding een 10-delige radioserie, De Bevrijding van Drenthe. Daarin onder andere het verhaal van de Poolse bevrijder Dominique Podgorski, die na de bevrijding in onze regio in 1951 trouwt met zijn grote liefde, Ginny Lukien. Egbert zocht Podgorski in 1995 op.
4: Hoe is het nou om als Pools bevrijder in Nederland te wonen?
5: En dan moet je eerst de plaats veel overnemen van het Nederlandse volk. Faal je een keer in smaak, er is niks aan de hand.
4: Maar heb u er ooit spijt van gehad dat u gebleven bent?
5: Spijt, ja, wat is spijt? Mijn land, mijn ideaal, mijn kennis, mijn studie kon niet voltooien. Maar voor de rest heb je goed gehad. Maar naar mijn mening heb ik de alle mogelijkheden wat toen waren, heb ik benut. En ik ben tevreden.
0: Dominique Podgorski was al 10 jaar later loop ik tijdens het grote bevrijdingsevenement The Final Push in Westerbork zijn kleinzoon tegen het lijf, gekleed in een uniform van de huidige landmacht. Nou, dat kon geen toeval zijn.
6: Dat is eigenlijk een beetje met de paplepel ingegoten van huis uit.
0: Je vader ook in het leger?
6: Ja, bij de luchtmacht en ik nou bij de landmacht.
0: Dat lijkt me heel apart om hier te staan als kleinzoon van een Poolse bevrijder.
6: Nou ja, goed, de naam is in de regio wel bekend, maar het is wel leuk inderdaad om zeg maar, ja, die verbinding te leggen. Het zijn oude voertuigen hier, de herdenking. En vanuit de 43e brigade dan leveren wij steun. En staan we hier met modern spul. Dus ja, je kunt wel een brug slaan richting het heden en de toekomst. Dus en ik denk voor de jeugd heel belangrijk om het te zien. Ja, goed. En dan met het moderne spul erbij. Dan kun je inderdaad zien, ja, er is ook nog een toekomst.
2: Even terug naar 11 april 2015 in Westerbork. Inderdaad, ik was er zelf toen ook bij betrokken. De slag om het oude gemeentehuis. Mooi.
0: Poeh, ja, ik zie de rookwolken nog voor me. De bommen en granaten, dat kwam wel heel dichtbij allemaal toen. Ja, eigenlijk mag je zeggen, om de 5 jaar vindt er wel een dergelijk groot evenement plaats. Vorig jaar nog natuurlijk, 80 jaar vrijheid, de Drenthe Liberty Tour. Nou, de Omroep van Drenthe is er stevast bij.
7: Die Radio Drenthe, de zender op

0: The end is in sight.
1: Het uur der bevrijding heeft geslagen.
2: Onze Führer Adolf Hitler is gevallen.
3: Landgenoten, thans is het ogenblik gekomen waarop wij het definitieve einde van de oorlog in Europa kunnen aankondigen.
1: Hier Radio Oranje. Nederland is vrij.

0: mooie speciale jingles en tunes gemaakt voor die uitzendingen rond toen 70 jaar bevrijding in 2015. Heb je tenslotte, Sjoerd, nog een mooi fragment, een favoriet moment uit al die jaren?
1: Nou, het maken van die speciale jingles was natuurlijk al erg leuk, maar wat mij overkwam in Zuidveld in 2010, dat ga ik echt nooit weer vergeten. Ik stond als verslaggever letterlijk in een loopgraaf langs het Oranje Kanaal bij de brug van Zuidveld. Maar dan ook nog eens aan de verkeerde Duitse kant. Vanuit Westerbork rukken de Canadezen op. Boven mijn hoofd vliegt een oude Dakota. En daaruit, daar springen allemaal parachutisten.
2: Daar gaat de laatste prikkel aan versperring. Nu zijn ze bijna. Nou, ze kunnen elkaar nu in de ogen kijken. Ik zie nu eens de Duitser die ze wel overgeeft. Die een stuk wc-papier, het is wit, inderdaad omhoog houdt. En zich overgeeft. Andere Duitsers gaan nu op de vlucht achter mij. Horis. Nou, die Duitser, volgens mij gaat er nu een Duitser het kanaal in. Je moet je wel even verplaatsen nu naar 65 jaar geleden, wat deze jongens hebben meegemaakt. Als je, dit is zo levensecht. En dit zijn jongens van 17, 18, 19 jaar die hier liggen. Helemaal in doodsnood. Het enige wat hij nog zag als mogelijkheid, het kanaal inspringen. En nu rennen de geallieerde troepen de brug over.
0: Dat klonk in die tijd zo heel erg realistisch. En ik weet zelf uit eigen ervaring, het zag er ook realistisch uit. Want ik was een van die mensen in het publiek daar. 65 jaar bevrijding in Zuidveld. Ik weet het nog precies.
1: Ja, duizenden mensen stonden daar op dat moment. Ongelooflijk, ja. Ja, dat beeld dat komt heel dichtbij natuurlijk. Het beeld van de oorlog komt dichtbij. Het verhaal ligt, mag je zeggen, steeds verder achter ons. Tegelijk is het natuurlijk ook akelig dichtbij. Dichterbij dan we denken.
3: Ja, en daarom is het natuurlijk belangrijk om dat verhaal van de oorlog te blijven vertellen. Aan onze mediaconservator Sjoerd Looyinga zal het zeker niet liggen. En hij heeft trouwens nog veel meer van dit soort historische fragmenten online gezet. En dat kun je allemaal vinden via drenteindeoorlog.nl.

Bevrijdingsfestival Drenthe op dinsdag 5 mei in Assen. Met op het RTV Drenthe Mainstage ambassadeur van de vrijheid Rolf Sanchez. Chef Special, Luna, Ellen ten Damme en nog veel meer. Kom naar de Bachelhuizerplas en vier de vrijheid. Kijk voor meer informatie op bevrijdingsfestivaldrenthe.nl. Mixie!

0: Rutte van Enschede.
1: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hummel Badkamers en Tegels in Assen.
2: Bijna 1 minuut over 5:30. Het belangrijkste Drentse nieuws krijg je van Daphne Blanken.
3: Goedemiddag. De politie sluit niet uit dat de grote brand in Hoogeveen afgelopen weekend is aangestoken. In de nacht van zaterdag op zondag brak rond 1 uur brand uit bij een appartementencomplex aan de Jonkheer de Jongenstraat. 8 woningen werden ontruimd, waarvan 2 raakten beschadigd. Niemand is gewond geraakt. De politie roept getuigen op om zich te melden als zij informatie of beelden hebben. FC Emmen heeft na deze maand geen raad van commissarissen meer. De 3 leden stappen op omdat ze vinden dat ze niet veel te vertellen hebben binnen de club. Watcher Matthijs Renkema.
4: De RVC onder de aanvoering van Kees Bel, oud-gedeputeerde van de provincie natuurlijk, heeft nu gezegd, weet je wat, wij geven onze taken terug. Kijken jullie als FC Emmen eerst maar even wat jullie nou verder willen als RVC, of jullie een RVC willen en hoe jullie die dan gaan vormgeven.
3: Ja, wanneer daar meer bekend over is, dan hoor je dat bij ons. En vandaag wordt in heel Drenthe stilgestaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Op tientallen plekken vinden herdenkingen plaats, waarbij om 8:02 stilte wordt gehouden. Een overzicht van herdenkingen vind je op onze site rtvdrenthe.nl en in de app, net zoals ander nieuws uit de provincie.
2: En dan naar het weer, Roland van der Zwaag. Goedemiddag.
5: Ja, goedemiddag, René.
2: Hoi, Roland. Hoi. Nou, af en toe een druppie vandaag, maar eigenlijk was het best een aardige dag, toch?
5: Ja, redelijke dag met een verdeling tussen noord en zuid. 18 graden plus in Hoogeveen, 14 graden in het uiterste noorden van Drenthe. Knipoogje van de zon hadden we vanmiddag, het was allemaal niet bijster veel. En ja, de meeste plekken hebben toch wel vrij veel droge periodes gehad. Lokaal zijn er nog wel een paar buien gevormd. Coevorden had nog 0,3. Eelde had nog 1,6. Ik had zelf ook 2 mm uit een bui. En in Holsloot was het een bui die bijna 4 mm heeft opgebracht. Nou ja, dat was de grootste kans op een bui was daar ook. Je ziet nu die bui instorten. Die gaan we voor wel zwaaien, gelukkig maar. Want dan blijft het vanavond in ieder geval overal droog. Er is ondertussen een noordelijke wind opgestoken. Dat betekent wat drogere lucht vanaf het noorden. Dus die buien die kunnen zich niet meer gaan vormen. Wel zo komt die zone komende avond later weer naar het noorden toe bewegen. Dus dat betekent wel dat we later vannacht, vooral in het zuidoosten van de provincie, weer een klein beetje lichte regen kunnen hebben of een enkele lichte bui. Heeft niet zoveel om het lijf in de temperatuur, die dalen naar ongeveer 7 graden. Nou, gaan we morgen eens even kijken wat het dan gaat worden. Dat is een dag waarbij er best wel veel mensen waarschijnlijk naar buiten gaan. Festivals, misschien zijn er buitenactiviteiten, van alles wat. En de vlag die hangt in ieder geval uit. Niet half stok, zoals vanavond, maar wel morgen voluit. En dat betekent ook dat die mag wapperen. Er is morgen een matige wind uit het noordoosten. Dus vlag die gaat wel een beetje heen en weer. Temperaturen zo rond de 14 graden als maximum. En het weer is toch net eventjes wat vriendelijker dan vandaag. Ik verwacht eigenlijk morgenochtend de laatste lichte regen in het uiterste zuidoosten van de provincie. Dat is snel verdwenen. Morgenmiddag is het gewoon droog in Drenthe met ongeveer 3-4 zonuren. Dus tussen de wolken door zie je ook af en toe even de zon erbij. Het is verder droog, een matige noordoostenwind. En dat kabbelt zo wat verder, René. Want het is niet direct in één keer zonnig en warm daarna, eigenlijk.
2: Ja, maar morgen dus een ideale dag om naar een bevrijdingsfestival te gaan.
5: Ja, morgen is dat zeker goed te doen. Die garanties kan ik jullie wel geven. Woensdag zit die storing weer een beetje in de buurt. Kan zo zijn dat de grootste kans op wat lichte regen in het zuiden van de provincie is. Het noorden houdt waarschijnlijk bij een noordoostenwind wel droog. Beetje zon erbij, dat zal waarschijnlijk nog wel gebeuren. Maar door die wind uit het noorden nog over de koele Noordzee, 13 graden als maximum. Nou, vooruit, gaan we die vergeten, gaan we naar donderdag. Stapsgewijs gaat die wind in kracht afnemen. Stapsgewijs gaat de luchtdruk stijgen. De regen is eruit. Donderdag is er ook al wat vaker de zon te zien. Dankzij de zon ook weer ietsje hogere temperaturen. En later in de week gaat die flink stijgen. En dan krijgen we weer lente.
6: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
0: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
7: Pap, die moeten we hebben!
0: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
8: onlineveilingmeester.nl. Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
0: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
9: Onlineveilingmeester.nl. Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
10: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
11: Wij zijn Medipoint.
12: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
13: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
12: En voor de aangepaste fiets van Maria.
14: En zo kan ik er weer op uit.
12: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
15: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
16: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. Andy Warhol de Textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
15: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
16: Koop je tickets voor Andy Warhol de Textiles op museumcobra.nl.
1: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
17: Ben jij nieuwsgierig naar het effect van kalkvrij water? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Kom langs in onze showroom in Leek voor een demonstratie.
18: Doe jezelf iets goeds. 31 mei, Meppel City Run in Meppel. Nummer 3 van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
19: Studio Steenbergen.
20: Met René Steenbergen.

0: ELO, The Electric Light Orchestra en Living Thing. De Raad van Commissarissen van FC Emmen treedt na deze maand af. De drie leden doen dat omdat ze vinden dat ze niet veel te vertellen hebben binnen de club. Sportcollega Matthijs Renkema licht de ontwikkelingen toe.
1: De Raad van Commissarissen doet eigenlijk niet zo heel erg veel. Als je kijkt hoe de Raad van Commissarissen bij andere voetbalclubs opereren, daar gaat het vaker om dat zij het bestuur aanstellen, maar dat ze daar ook het bestuur controleren, dat ze beleidsstukken controleren, soms zelfs meeschrijven. Maar de RVC van FC Emmen, die houdt zich plat gezegd alleen bezig met de clubkleuren van de FC. Nou, dat is al jaren hetzelfde, dus dat scheelt. De plek van het stadion is ook al jaren hetzelfde en voorlopig blijft dat ook nog wel even zo. Of er wel of geen jeugdopleiding is bij de FC, daar houdt de RVC zich ook mee bezig. Eigenlijk doen ze niet zo gek veel. En de RVC onder aanvoering van Kees Bel, oud-gedeputeerde van de provincie natuurlijk, heeft nu gezegd: wij geven onze taken terug. Kijken jullie als FC Emmen eerst maar even wat jullie nou verder willen als RVC. Of jullie een RVC willen en hoe jullie die dan gaan vormgeven. Het klinkt vrij heftig, hè? De hele RVC treedt af. Maar het is meer een soort signaal, zou ik het maar noemen, van die RVC aan de club. Van joh, kijk nou nog eens goed naar hoe jullie dit willen gaan vormgeven. En welke macht jullie ook de RVC geven. Want ik kan bijvoorbeeld tegen jou wel zeggen, Anouk, van ja, jij wordt hier commissaris bij RTV Drenthe, maar als je hier vervolgens alleen maar mag mee bepalen over welke kleur hier buiten het pand krijgt, ja.
2: Maar zo'n takenpakket voor zo'n raad van commissarissen is toch al jaren dan hetzelfde?
1: Ja, bij iedere club, maar bij FC Emmen is het best apart. Daar heeft de RVC gewoon een vrij beperkte rol.
2: Maar
1: gewoon,
2: toch ook al jaren?
1: Ook al jaren,
2: dus dat,
1: ja,
2: weet zo'n raad van commissarissen toch ook als die erin stapt?
1: Zeker, maar nou is er natuurlijk de laatste tijd best wel wat gebeurd op bestuurlijk vlak. Hè. De technisch directeur is er bijvoorbeeld uitgegooid. Er is een directeur voetbalzaken is aangesteld. En toen is het ook al best wel vaak over de rol van de RVC gegaan. Juist de laatste tijd waarin werd gezegd, wat doet die RVC eigenlijk? Nou, dat leg ik net uit. Die doen eigenlijk niet zo gek veel. Zeg ik met alle eerbied, hoor. En daardoor heeft de RVC nu gezegd, nou, misschien is dit dan juist ook het moment om, nu het voetbalseizoen is afgelopen, voor ons om terug te treden. Mm-hmm. Dan kan FC Emmen even een schone lijn gaan maken en even kijken hoe gaan we het bestuurlijk nou echt aanvliegen. Want op deze manier, ja, heeft het eigenlijk niet zo heel veel zin om een RVC te hebben.

0: Researchers and Sweets for My Sweet. Stichting Koorschool Viva la Musica uit Meppel in Zuidwolde heeft hoge ogen gegooid op het Europees Muziekfestival voor de Jeugd, het zogenaamde EMJ. Nadat het grote jeugdkoor 2 jaar geleden al succes boekte, deden de leerlingen afgelopen weekend in België mee in de strenger beoordeelde Wimpelreeks. En daar sleepten ze de eerste prijs cum laude binnen. Artistiek leider Cecile van der Zee vertelt wat Viva la Musica zoal ten gehore brengt.
1: We proberen een gemengd repertoire te brengen. Maar de basis is toch wel goed gezongen, goed gecomponeerde volksmuziek en klassieke muziek. En soms maak ik kleine uitstapjes naar de wat lichtere muziek. Soms wat close harmony. Maar het is altijd meer stemmig. En in dit geval was het meer stemmig, dus meestal de 4-stemmig. En dan a cappella, dat wil zeggen zonder pianobegeleiding of zo. Ja. Dus helemaal puur op de stemmen. En daar heb je goed getrainde zangers voor nodig, want anders loopt dat helemaal uit de hand.
2: Maar het zijn geen profs, toch?
1: Het zijn geen profs, ze hebben geen van allen een professionele opleiding. Maar ja, ze zijn al vanaf hun 6e, 7e jaar bij me. Want dat is het geheim namelijk, jong beginnen. Nou, dan leid je ze gewoon langzaam op daartoe en dan kom je wel ergens, ja.
2: Komt heel wat bij kijken, denk ik. Maar dit is jullie allemaal gelukt. Maar zien we jullie en horen we jullie vaker op dit soort internationale wedstrijden?
1: Nou, dat zouden wij natuurlijk graag willen. Dan moet je de goede wedstrijden zien te vinden. Kijk, dit was 2,5 uur rijden hier vandaan. Dat is goed te doen. Maar we willen wel meer in het buitenland gaan optreden. Dat is hartstikke leuk als dat allemaal lukt naast de scholen en de baantjes en de opleidingen. Want het zijn ook allemaal druk bezette jonge vrouwen en scholieren ook nog. Ik heb dus verschillende clubs. Ik heb dus een jeugdkoor. Dat is van 12 tot 18 jaar. En dan heb ik een club van een jong vrouwenensemble. En dat is van 20 tot 28 jaar. En ze zingen ook allemaal bij elkaar. Dus ik moet met heel veel dingen rekening houden, zeg maar, voor je zoiets kan organiseren.
2: En als ze uitvliegen, gaan ze dan ook die wereld in, de wereld van de muziek?
1: Ja, ja, op het moment vliegen ze niet zo erg uit.
2: Gelukkig
1: want,
2: maar.
1: Ja, daar ben ik heel blij mee. Want we doen precies wat zij leuk vinden. Namelijk in kleine clubjes, in intieme clubjes. Niet solo zingen, dat hoeft niet per se, maar met elkaar sta je sterk. En toch is je persoonlijke inbreng is heel belangrijk. En als ze uitvliegen, ja, ze kunnen bij grote koren gaan zingen, maar dan is dat intieme is weg. Dan ben je een van de velen. Dus veel stroom uiteindelijk als ze gaan studeren. Veel zijn er wel doorgestroomd naar de studentenkoren, als er in die steden een goed studentenkoor is.
2: Mooi.
1: Dat gebeurt wel. Of ze gaan muziektherapie studeren, of ze worden, gaan zelf in de muziek, gaan naar het conservatorium. Er zijn allerlei wegen natuurlijk.
0: Ja, er zit dus een hoop talent in die groep Viva la Musica. Nou, op naar de volgende wedstrijd. Je hoort artistiek leider Cecile van der Zee.

0: Michael Bublé. Ja, vandaag is het de verjaardag van Jorna Roos Hamaker Nauta. Ze is 90 jaar geworden en ze roeit nog altijd. 2 keer per week bij de compagnie in Hoogeveen. En om dat te vieren ging ze eerder vandaag met een ploeg 80-plussers, letterlijk, het schip in. En onze eigen Harm Dijkstra, die was erbij.
1: Nou, ik ben ontzettend blij met deze roeiclub. Want die helpen mij dus even om in de boot te stappen. En dan heb ik gezonde benen. En dan kan ik heerlijk roeien en heel lekker actief zijn. Ja. En dat kan ik anders niet zo meer goed meer. Want mijn lopen gaat niet meer zo goed.
2: Maar roeien wil nog wel goed.
1: Ik kan niet meer goed lopen, maar wel goed roeien. Dus ja. Het is heerlijk om daarmee gewoon je vitaliteit te kunnen uitleven.
2: Ja, ik kan me dat voorstellen, ja. Maar doet u daar al heel lang, dat roeien?
1: Het roeien nog niet zo heel lang. 10 jaar weer opnieuw opgepakt.
2: Ja.
1: En ik heb vroeger heel lang gestuurd. Een wedstrijdploeg in Amsterdam en van Neerhuis.
2: Oh ja, oké. Okay. Dus,
1: want ik was al pittig daarvoor, maar ik had niet zo'n goed lijf om te roeien. Dus dan kon ik gelukkig wel sturen.
2: Oh ja, wel sturen, dat wel.
1: Leuke hele ervaringen daarmee opgedaan.
2: Maar nu moet je wel roeien zelf.
1: Nu moet ik dus wel roeien. En dat moest ik eerst weer helemaal opnieuw leren. Hè. Dat
2: is, ja.
1: En als ik nu in de boot moet stappen, krijg ik ook even een steuntje van hier en daar. En dan gaat het.
2: Maar je bent niet bang dat de boot kantelt en dat de
1: ruzie. Ik ben bang voor water, ik kan ook nog zwemmen. Maar okay. Dat is nooit gebeurd.
2: Is nooit gebeurd?
1: Nee.
2: Want het is te prachtig. Er zijn niet veel leeftijdsgenoten van u die dat ook doen, roeien, denk ik.
1: Nee, nou ja, dat is gedeeltelijk omdat je er wel mee moet beginnen. En dan moet echt nog weer helemaal moet leren natuurlijk op een bepaald moment. Dat moet je wel doen. En ik wist al hoe leuk en hoe fijn het was. Dus ik heb er wel veel voor over gehad.
2: Misschien komt er ook wel omdat Drenthe, als je nou denkt aan roeien, denk je niet meteen aan de provincie Drenthe misschien.
1: Nee, maar het is een fantastische vaart. Namelijk niet zo eentje die langs de weg gaat en met veel verkeer. Dus schitterend daar verderop met bomen en planten, vogels en bloemen en weet ik wat niet allemaal meer. Dus je kan wel zwaar maar één kant op en heen en terug. Maar het is een geweldige voventuur. Altijd een heel prachtige hemel voor je. En het is echt genieten voor mij.
2: Ik kan me eens voorstellen, ja.
1: Met groot plezier er echt in.
2: Wat heerlijk, op je 90ste en zo ervan kunt genieten.
1: Ja.
2: En dan houd je ook fit, denk ik.
1: Nou, het houdt mij fitter dan ik kan zijn. Ik kan niet meer met gymnastiek en dat soort dingen doen.
2: Nee, hè? Plus, er is natuurlijk veel mooier dan een stoffige gymzaal.
1: Ja, nou ja, daar heb ik niet zoveel op. Ik doe het wel braaf hoor, als het nodig is. Maar.
2: En dan een uurtje roeien? Of hoe lang roei je dan?
1: Nou, ik denk dat we 5 kilometer, 7 kilometer op een dag roeien.
2: Oh, toch nog.
1: Dat is aardig flink.
0: Ja, flinke dame dit, hè? Nog elke week 2 keer in die roeiboot. Mooi. En een mooie manier om je verjaardag te vieren, deze Jorna Roos Hamaker Nauta. Tot zover voor dit moment. Zometeen Johan Derksen met een nieuwe aflevering van Muziek voor Volwassenen. En straks vanaf 7 uur uiteraard de live-uitzending vanaf Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Maak er een mooie avond van. En morgen trouwens ongeveer de halve dag live vanaf het Bevrijdingsfestival in Assen.

0: je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
1: Mid-season sale in Designer Outlet Ochtroep. 30% extra korting op de lage outletprijzen bij ruim 100 designermerken. Restaurants, speelparadijs en gratis parkeren. Designer Outlet Ochtroep Duitsland. 20 minuten van Enschede.
0: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Sta op stoel nodig? Mobifit.
3: Kom naar Bevrijdingsfestival Drenthe op dinsdag 5 mei in Assen. Met op het RTV Drenthe Mainstage ambassadeur van de vrijheid Rolf Sanchez. Chef Special Luna, Ellen ten Damme en nog veel meer. Kom naar de Bachelhuizerplas en vier de vrijheid. Kijk voor meer informatie op bevrijdingsfestivaldrenthe.nl.
4: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
5: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 6 uur.
6: Renate Kok met het NOS Journaal. In Leipzig in Duitsland is een auto ingereden op een groep voetgangers. Het is volgens de Duitse autoriteiten niet duidelijk of dat bewust gebeurde of dat het een ongeluk was. Volgens de eerste berichten zijn er zeker 2 doden en 8 gewonden. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat Iran 4 kruisraketten heeft afgevuurd op het land. Daarvan zouden er 3 zijn neergehaald, 4 verdwenen in zee, zeggen de Emiraten. Iran heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd. Aan de oostkust van Dubai wordt een brand gemeld op een industrieterrein, en dat komt volgens de autoriteiten door een Iraanse droneaanval. Vliegbasis Schilserijen is vanmiddag uit voorzorg deels ontruimd geweest vanwege een verdachte situatie, maar dat blijkt nu loos alarm. Op een online filmpje was te zien dat iemand het militaire terrein binnendrong, maar later bleek dat de beelden al een paar jaar oud waren. Onderzoek van de marechaussee en de politie leverde dan ook niets op. De vliegbasis is de helikopterbasis van de luchtmacht. Morgen vertrekken naar de ambassadeurs van de vrijheid in helikopters naar de verschillende bevrijdingsfestivals. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gegevens gestolen. Het gaat om namen, studentnummers en e-mailadressen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeëist. Zo'n 9000 onderwijsinstellingen zouden erdoor zijn getroffen, waaronder mogelijk ook Nederlandse universiteiten en hbo's. En op de Atlantische Oceaan bij de Canarische eilanden is een grote hoeveelheid cocaïne onderschept. Er is naar schatting tussen de 35 en 40 ton gevonden. Volgens Spaanse media is dat een historische hoeveelheid. Bronnen zeggen tegen persbureau AFP dat het de bedoeling is om de drugs met meerdere boten in Europa te verspreiden. Het schip is tegengehouden in internationale wateren. Zo'n 20 mensen zijn opgepakt. Het weer vanavond in het hele land kans op wat pittige buien. Temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen, elders droog en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
8: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
9: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Lees slim. Spoticar.nl.
10: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
14: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
15: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Radio Drenthe.
16: Muziek voor volwassenen.
5: Met Johan Derksen.

Het nummer komt van het album Autumn 66 van de Spencer Davis Groep uit Birmingham. Het is een compositie van zanger Stevie Winwood en het werd een hit in Zweden, België, Engeland en Duitsland. De Spencer Davis Groep, When I Come Home.

Dispenser Davis Groep, When I Come Home. Kim Janet werd ontdekt door Tom Jones in de tv-show The Voice. En intussen is ze de new queen of rock in Engeland. Dit nummer nam ze op met de band van gitarist Chrissy Matthews voor het album Chrissy Matthews and Friends. Kim Janet, Queen.

Kim Janet, Queen. The Seekers, dat is een Australische folkgroep. En Tom Springfield, de broer van Dusty Springfield, schreef het nummer voor de film Georgie Girl. Het werd een nummer 1 hit in Amerika, Nieuw-Zeeland, Canada en Australië. Het nummer eindigde 3 in Engeland, 10 in Ierland. The Seekers, Georgie Girl.

Seekers, Georgie Girl. Hij komt van het album Leave the Light On van Bret Hart. En ze nam dit eigen nummer op met een minimale bezetting. Organist Richard Baker en basgitarist en pianist Michael Bradford. Bret Hart, Lifetime.

Heart, Lifetime. De Mindbenders uit Manchester, dat was de voormalige begeleidingsband van Wayne Fontana. En de bandleden lieten zich inspireren door de film Off and Running uit 1963. En in 1967 zat dit nummer in een andere film, To Sir With Love. En even later vertrok zanger-gitarist Eric Stewart naar Tennessee. De Mindbenders, Off and Running.

The Mindbenders, Off and Running. Het is een nummer van de Amerikaanse singer-songwriter Beth Nielsen Chapman. En het was de eerste keer dat Ilse de Lange een nummer opnam in Nashville. Het nummer haalde de top 40 niet in Nederland. Het komt van het album After the Hurricane. Ilse de Lange, World of Hurt.

Ilse de Lange, World of Hurt. The In Crowd, dat was een Engelse band met zanger Keith West en gitarist Steve Ho, die we later terugzagen bij Yes. Drummer John Elder ging verder bij The Pretty Things. En later ging deze band verder als 4 plus 1 en ze werden pas succesvol toen ze zich Tomorrow noemden. Dit nummer werd opgenomen voor de cultfilm Blow Up. The In Crowd, Blow Up.

The In Crowd, Blow Up. Het komt van het album Still Waters van de Bee Gees met Barry, Robin en Morris Gibb, plus wat Amerikaanse studiomuzikanten, toetsenist David Foster, twee gitaristen Dean Parks en Waddy Wachtel, basgitarist Pino Palladino en drummer Steve Jordan. De Bee Gees, Smoke and Mirrors.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Mickey Newbury, volume 1. Van Mickey Newbury is het album van deze week. En Mickey Newbury overleed in 2002 op 62-jarige leeftijd. En zijn oeuvre wordt momenteel opnieuw uitgebracht met 4 albums op dit dubbelalbum. En Mickey Newbury moet je leren luisteren, maar hij geldt als de beste songwriter aller tijden. Dit nummer werd gecoverd door Eddie Arnold, Don Cherry, Don Gibson, Roy Orbison, Sammy Smith en Jerry Wallace. Mickey Newbury. Here comes the rain, baby.

Mickey Newbury. Here comes the rain, baby. Paul Jones, dat was de zanger van Manfred Mann. En hij speelde de hoofdrol in de musical Privilege als popzanger Steve Shorter. En zijn hit I've Been a Bad Bad Boy kwam uit die musical, evenals dit nummer. Paul Jones.

Paul Jones, Free Me. Duffy, dat is een zangeres uit Wales. En dit nummer komt van haar debuutalbum Rock Ferry. Het werd een hit in Engeland, Oostenrijk, Denemarken, Duitsland, Ierland, Nederland, Nieuw-Zeeland, Zweden en Zwitserland. Duffy, Warwick Avenue.

Duffy, Warwick Avenue. Herman's Hermits, dat was een band uit Manchester met zanger Peter Noon. En die nam een cover op van Tom Courtenay voor de tv-show Playhouse. Het werd de nummer 1 hit in Amerika en Canada. Herman's Hermits. Mrs. Brown, you've got a lovely daughter.

Hermans, Hermits, Mrs. Brown, You've Got a Lovely Daughter. Het komt van het album Lost Tracks uit 2001 van de nog jeugdige Anouk. Het was een eigen compositie en ze produceerde het zelf en ze nam het op met gitarist Lex Bollendijk en organist Sven Vigier. Anouk, Break Down the Wall.

Anouk, Break Down the Wall. Het is een compositie van zanger-gitarist Steve Marriott van The Small Faces. En het werd een hit in Nederland, Engeland en Duitsland. En er verschenen covers van The Pickups, Bus Rocks, The She en Paul Weller samen met Noel Gallagher. The Small Faces, Here Comes the Nice.

The Small Faces, Here Comes the Nice. Het is een single van Elvis Presley uit 1957. En het nummer werd ook nog opgenomen door Jerry Lee Lewis, Cliff Richard, de Spencer Davis Groep, Jay and the Americans, Carl Perkins, Uriah Heep, Shakin' Stevens, Dion en PJ Proby. En dit is Roy Orbison, Mean Woman Blue.

Roy Orbison, Mean Woman Blues. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Tuesday's Children, dat was een band uit Londen met zanger Phil Cordell. En hij werd later bekend als Springwater. Toen had hij als soloartiest een hele serie hits. En de band zat met dit nummer in de speelfilm 29. Tuesday's Children. She

0: allen op
1: Blijenberg.nl.
2: Oh, die van die deuren.
1: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
3: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: Ik krijg een vakantiebroertje.
7: Huh?
6: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
7: Cool, wil ik ook.
8: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
9: EuropaKinderhulp.nl.
10: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
11: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
10: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
12: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
13: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
14: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
15: Hey, bedankt.
16: Merci.
14: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
17: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
18: Renate Kok met het NOS Journaal. In het centrum van Leipzig is een man opgepakt die met zijn auto is ingereden op een groep voetgangers. Daarbij zijn volgens de Duitse autoriteiten 2 doden gevallen. Zeker 20 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. De auto reed aan het einde van de middag met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. Het is niet duidelijk of het om een bewuste actie gaat of dat het een ongeluk was. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gegevens gestolen. Het gaat om namen, studentnummers en e-mailadressen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeëist en ook Nederlandse universiteiten en hbo's maken daar gebruik van Canvas, zegt tech-redacteur Stan Hulsen.
19: We weten niet of de gegevens van die scholen ook zijn gestolen door de Shiny Hunters. Lijkt wel aannemelijk, omdat het dus om 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd gaat en 275 miljoen personen erbij betrokken zijn. Dus het zou zomaar kunnen dat dat ook om Nederlandse onderwijsinstellingen en dus ook Nederlandse docenten en studenten gaat.
18: Ja, hackersgroep Shiny Hunters zat ook achter de hack bij telecomprovider Odido. De verdachte situatie op vliegbasis Gilserijen is voorbij. De helikopterbasis van de luchtmacht werd vanmiddag deels ontruimd vanwege een filmpje op social media. Daarop zou te zien zijn dat er een indringer op het terrein liep. Later bleek dat het ging om een filmpje van een paar jaar oud. Na onderzoek op de vliegbasis Gilserijen is niets verdachts aangetroffen. En op de Dam in Amsterdam hebben zich al honderden mensen verzameld voor de nationale herdenking. Die begint daar iets voor achten. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima leggen onder meer een krans bij het Nationaal Monument. En daarna volgen de 2 minuten stilte. Vorig jaar waren er zo'n 16.000 mensen bij de ceremonie aanwezig. Het weer, vanavond kans op pittige buien, soms met onweer. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog. En dan wordt het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Radio Drenthe.
20: De avond van Drenthe.

0: is bijna 7:30. We gaan zo live naar het terrein van voormalig Kamp Westerbork, waar het programma van de dodenherdenking begint. Presentatie Sophie Timmer.
1: Dat ik hier sta is een wonder. Ruim 3 jaar was ik hier opgesloten met mijn ouders. En 5 maal zijn wij in dit kamp ontsnapt aan deportatie. Deportatie naar een vernietigingskamp. Ontsnapt aan een zekere dood. Mijn naam is Eva Weil. Ik ben dochter van Duitse Joden die al in 1934 uit Duitsland gevlucht waren en zich in Arnhem hebben gevestigd. Daar ben ik 90 jaar geleden geboren. In 1942, ik was 6 jaar oud, werden wij gearresteerd. Eenvoudig weg, omdat wij Joden zijn. Wij kwamen hier in doorvoerkamp Westerbork aan en werden ondergebracht in vuile, vieze, ijskoude barakken van 80 meter lang. Volwassenen werkten, kinderen tot 12 jaar gingen naar school. 6 maanden na onze aankomst begonnen de deportaties naar het vernietigingskamp Auschwitz. De deportatieafdeling, waar zoals overal alleen Joden werkten, kreeg de opdracht willekeurig zo'n 1000 kaarten uit het archief met namen van gevangenen uit het archief te nemen en die op lijsten vast te leggen. Die namen werden 's nachts omgeroepen en men moest zich klaarmaken om, zoals het heette, arbeid te verrichten in het oosten. Op die afdeling werkte een goede vriend van mijn vader. Hij trok toevallig onze kaarten en legde deze, zonder dat iemand het opmerkte, stiekem terug in het archief. Dat was onze eerste redding. Een paar maanden later nam een nieuwe nazi-commandant de leiding van kamp Westerbork over. Hij was verantwoordelijk voor alle deportaties. Hij heerste over leven, nog niet op transport, en op dood, wel op transport. Daarmee heeft hij meer dan 80.000 doden op zijn geweten. Onze voorlopige redding was dat deze SS-oberstormführer een uitzuivering had doorgevoerd, waarbij alle leidinggevende functies uitsluitend door Duitse Joden werden bekleed. Hij weigerde namelijk om met Nederlandse Joden samen te werken. Wekelijks zat hij met dienstleiders aan tafel om het beheer van het kamp te bespreken. Mijn vader, die Duits was, werd toen aangesteld als dienstleider. Daardoor kreeg hij een nieuwe kampidentiteitskaart met daarop de stempel: tot nader order van transport vrijgesteld. De zogenaamde sperre. Deze vrijstelling heeft 19 maanden geduurd. Het was onze tweede redding. 31 mei 1944 werd onze sperre geplatst, zoals dat heette. Want toen besloot de kampcommandant dat er nog meer Joden moesten worden gedeporteerd ook degene met een sperre. En daar zaten we, die nacht, voor onze barak te wachten dat we naar de trein werden begeleid. Het was ongeveer 2 uur 's nachts, toen er al zoveel nachten ervoor geallieerde bommenwerpers uit Engeland overvlogen, bestemming het Ruhrgebied in Duitsland, waar de wapenindustrie was gevestigd, die keer op keer vernietigd moest worden. Westerbork ligt niet ver van de Duitse grens. En waarschijnlijk hebben de geallieerden onze barakken en de hoge schoorsteen van Westerbork voor Duitse fabrieken aangezien. We werden beschoten. Er werden geen bommen gegooid. Dat was ons geluk. Daarom reed er de volgende dag geen trein naar het oosten. En iemand had de lijst met de 1000 namen laten verdwijnen. Onze derde redding. Ondertussen ging in Westerbork het leven door. Er werden kinderen geboren, mensen stierven, jongeren werden verliefd en relaties van echtparen kwamen onder druk te staan. Mijn moeder was verliefd geworden op een andere Joodse man. En hij ook op haar. Beiden waren vastbesloten om na de oorlog, na een echtscheiding, samen verder door het leven te gaan. Maar mijn vader hield onvoorwaardelijk van mijn moeder. En om zijn huwelijk te redden, wilde hij zich aanmelden om vrijwillig met vrouw en dochter met het volgende transport mee naar het oosten te reizen. Dat was het bewijs dat mijn vader, zoals de meeste gevangenen hier in dit modelkamp, niet kon geloven dat er zoiets gruwelijks, als gaskamers de eindbestemming van de treinen waren. Mijn vader, die voor zijn functie in het kamp regelmatig naar Amsterdam of Den Haag moest om officieel zaken voor kampbewoners te behartigen. Mijn vader, die daar de laatste berichten over de oorlog kon horen. Ook hij deed die geruchten af als gruwelverhalen en valse propaganda. Vaders beste vriend heeft hem kunnen overtuigen om niet vrijwillig met vrouw en kind naar het oosten te reizen. Het was onze vierde redding. In de zomer van 1944 reden nog met regelmaat deportatietreinen naar het oosten. Toen in juni van dat jaar de geallieerden in Normandië, D-Day, de bevrijding van Europa in gang zetten, brak in Westerbork een tijd aan van hoop en vrees. Men vreesde dat de nazi's vastbesloten waren om Westerbork leeg achter te laten. Er waren steeds minder Joden in het kamp. De treinen vervoerden kleinere aantallen. Het doel was nu meestal de concentratiekampen Bergen-Belsen in Duitsland en Theresienstadt in Tsjechië. Na het laatste transport van 13 september waren we hier nog maar met 500 Joden. Gegarandeerd zouden wij een week daarna op transport gezet zijn. Maar de geallieerden planden nog een tweede landing. Net zo spectaculair als over het water, maar deze keer door de lucht. In de nacht van 16 op 17 september 1944 landden 35.000 soldaten met parachutes bij Arnhem. Zweefvliegtuigen vervoerden al het oorlogsmateriaal. Operation Market Garden was in gang gezet. De Nederlandse regering paste zich bij die invasie aan door vanaf die dag een algemene spoorwegstaking aan te kondigen, zodat het Duitse leger geen soldaten of materiaal uit Duitsland kon krijgen. Wij overleefden dankzij Operation Market Garden. Dankzij die duizenden moedige geallieerde soldaten. En dankzij de algehele spoorwegstaking. Want daardoor reden er helemaal geen treinen meer. Het was onze vijfde redding. Op 12 april 1945, nu 81 jaar geleden, kwamen de Canadezen en werd Kamp Westerbork bevrijd. Door al deze wendingen van het lot hebben wij als gezin overleefd.
2: Dan is het nu de beurt aan Garage TDI en Manja Pach.
3: Ik hunker ernaar het leven. Met alles wat mooi is. Met grote teugen in te ademen. Zal dat dan niet mogelijk zijn? Zal niet de tijd komen dat wij weer als gewone mensen kunnen leven? Ach Stella, ik beloof het je. Wij zullen ons leven gelukkig leven. Want ik heb het leven lief.
4: Deze woorden schreef Werner Sterzenbach hier op 1 november 1942 aan Stella Pach, die op dat moment in Amsterdam verbleef.
5: Werner groeit op in Duitsland, waar de dreiging van het naziregime voor hem al vroeg dichtbij komt.
4: Hij had zich in 1929 aangesloten bij de Communistische Partij van Duitsland. En waar Hitler in 1933 aan de macht komt, worden alle leden van die partij als tegenstanders bestempeld. Werner, zijn naam, komt op een zwarte lijst te staan. En niet veel later wordt hij gearresteerd op verdenking van communistische activiteiten.
6: Gelukkig voor Werner weet zijn vader hem na 6 maanden weer vrij te krijgen.
3: Maar een gewaarschuwd mens telt voor 2. Voor Werner is het duidelijk dat Duitsland niet meer veilig is.
5: Hij vlucht naar Nederland en trekt naar Amsterdam.
3: In Amsterdam woont een goede kennis van hem, Stella Pach.
4: 5 jaar eerder had hij haar ontmoet op een Esperanto-conferentie. Sinds de ontmoeting was er regelmatig briefcontact tussen de twee.
5: Ze schreef elkaar uiteraard in het Esperanto.
6: Werner wordt vriendelijk ontvangen door de ouders van Stella. Maar blijven kan hij er niet.
3: Er volgen allerlei omzwervingen door Nederland, Duitsland en België. En uiteindelijk komt Werner op 26 februari 1941 in Centraal Vluchtelingenkamp Westerbork terecht. In oktober dat jaar schrijft Stella Pach een brief aan Werner.
5: Ze is erachter gekomen dat hij zich hier, in het vluchtelingenkamp te Westerbork bevindt en besluit contact te zoeken.
4: Werner schrijft haar terug. Beste Stella, wat is de wereld toch klein, dacht ik toen ik jou een brief ontving, die mij zeer verheugd heeft. 2, 3 keer heb ik hem doorgelezen, heb vervolgens mijn jas aangetrokken en ben naar buiten gegaan. Om in gedachten een verre reis te nemen, moet men het liefst alleen zijn. En hier,
3: op de hei. Waar je niets anders ziet dan het blauw van de hoge hemel en het groen en bruin van veld en hei, laat het zich makkelijk denken. Het lijkt mij of het weken en niet jaren zijn die ertussen liggen sinds wij elkaar het laatst hebben gezien. En toch zijn het 5 lange jaren. Ja, Stella, de tijd is heen gegaan en een storm raast over ons heen die zijn einde nog niet gevonden heeft. Alleen als hij voorbij is en als het stil geworden is, laat ons dan omkijken. Pas dan kunnen wij zien hoe groot de schade is. Pas dan kunnen wij zien wie er niet meer is en wie alles doorstaan heeft.
6: Mogen het duidelijk zijn dat Werner niet vies was van wat bloemrijke taal.
3: Na deze eerste brief van Werner aan Stella zullen er nog 139 brieven volgen in de 2 jaar die komen gaan.
4: Brieven die vandaag de dag waardevolle bronnen zijn, waaruit duidelijk wordt hoe het leven in het kamp eruit moet hebben gezien.
5: Werner beschrijft bijvoorbeeld hoe de situatie in Westerbork verandert wanneer het geen vluchtelingenkamp meer is, maar een doorgangskamp wordt.
3: Dat niet alleen. Werner zijn brieven aan Stella, die eerst puur vriendschappelijk zijn, worden langzaamaan steeds romantischer van toon. Nou ja, langzaam. Nog geen maand na het eerste briefcontact schrijft Werner...
4: Is het niet eigenaardig, Stella, dat wij elkaar opeens weer hebben ontmoet, al is het voorlopig per brief? Ik denk veel aan jou en, als je het niet kwaad wilt duiden, voel me verliefd. Hoe komt dat nou? Het is niet te verklaren, het is aanwezig.
3: Het is tweede kerstdag 1941, wanneer Stella besluit af te reizen naar Westerbork om Werner te verrassen.
5: Een hele onderneming vanuit Amsterdam.
3: De twee kunnen elkaar maar kort zien, maar Werner is dolgelukkig.
6: In het briefcontact dat volgt, valt al snel het woord trouwen.
7: Natuurlijk kwam het niet, maar ik kwam er wel. Werner en Stella zijn mijn ouders en ik ben hun dochter. Hier, op deze plek, ligt een ingrijpend en beslissend deel van mijn persoonlijke geschiedenis. Hier, in dit kamp, werden vanaf 1939 Duitse Joden geïnterneerd op de vlucht voor de vervolging door de nationaalsocialisten van Hitler. Mijn vader, Werner Sterzenbach, was een van hen. In 1942 kwam het kamp onder Duitse leiding en werd het doorgangskamp. Doorgang naar een onbekende bestemming. Van hieruit organiseerde mijn vader ontvluchtingen en vluchtte hij tenslotte zelf ook. Van hieruit schreef hij 140 brieven aan mijn moeder, Stella Pach. Brieven die getuigen van de bloeiende liefde, opbloeiende liefde tussen die twee. Hier ontmoette hij Etty Hillesum en bood haar hulp bij een ontvluchting. Hulp die zij afwees. Op en over deze plek schreef Etty haar belangrijkste brieven. Brieven die ons vertellen over de toestand in het kamp, maar ook brieven waarin zij haar gedachten over hoe mensen met elkaar en met de wereld om zouden moeten gaan op indrukwekkende en nog altijd actuele wijze verwoord. Hier, vanaf deze plek, vertrokken vanaf midden 1942 de treinen naar de vernietigingskampen. De treinen waarmee mijn grootouders, Levi en Feitje Pach Solomons, mijn oom Sam en zijn vrouw Rachel, mijn oma Alexander en zijn vrouw Rosa werden gedeporteerd. De trein waarmee Etty Hillesum en haar ouders naar Auschwitz werd vervoerd. En al die anderen, allen de dood tegemoet. Vandaag zijn we hier samen om hen te gedenken. Gedenken, herdenken, dat is ook een vorm van verwerken. Herdenken is ook stilstaan. Stilstaan bij de gevaren en de bedreigingen van toen en nu. Ook dat is actueler dan ooit. Ik groeide op tussen de brokstukken van een Joodse familie. En al werd er niet over gesproken, de leegte was tastbaar. Het gemis was elke dag voelbaar. En nog altijd zit er een groot gat in mijn geschiedenis. Hoe klonk de stem van mijn grootvader? Hoe smaakte de linzensoep van mijn oma? Maakte ze wel linzensoep? Hoe groeide mijn moeder op? Welke familieverhalen werden er op verjaardagen verteld? Er was geen familie. En hier, op deze plek, stond ik op 4 mei 1971. Hier, bij dit monument.
4: In plaats van met duizenden, zoals nu, stond Manja hier toen met een handjevol mensen.
3: Er was geen spreker, geen ritueel.
7: Op dit verlaten plekje Nederland was de herdenking, het opnieuw denken over wat er gebeurde, hoe het gebeuren kon en hoe het nooit meer gebeuren kan, dwingend en onontkoombaar.
6: Maar als het 8 uur is, wordt de stilte doorbroken door de slopers die op dat moment gewoon verder gaan met het afbreken van de resten van het kamp.
5: De dan 25-jarige Manja besluit de volgende dag een brief te schrijven aan een lid van de Provinciale Staten.
4: Ze is verbijsterd dat alle sporen van dit vreselijke stuk geschiedenis worden uitgewist en dat zelfs tijdens de nationale herdenking de werkzaamheden geen moment stoppen.
7: Het kamp, de barakken, de weg erdoorheen en aan het eind van die weg het monument was in zijn troosteloze, schuldige vreedzaamheid een roep om bezinning op het verleden en op de toekomst. Daarom moet het kamp Westerbork blijven. Daarom moeten de nog staande barakken blijven, de slagboom en de weg door het kamp.
3: Manja, haar brief heeft niet kunnen voorkomen dat ook de laatste barakken werden afgebroken, maar haar actie plantte wel een zaadje.
6: Een zaadje dat uiteindelijk is uitgegroeid tot herinneringscentrum Kamp Westerbork.
7: Ik behoor tot de generatie die de oorlog niet heeft meegemaakt. De generatie waarvan gezegd wordt dat ze geen behoefte meer heeft aan herdenkingen. Inderdaad, herdenkingen die niet meer zijn dan 5 minuten treuren zijn voor ons zinloos.
4: De Tweede Wereldoorlog is voor ons ongeveer 4 generaties geleden.
5: De meeste van onze opa's en oma's hebben de oorlog niet meegemaakt.
4: Hoe herdenk je iets dat zo lang geleden is? Dat zo ver van je af lijkt te staan?
6: Van jongs af aan leren wij hierover op school. Maar te vaak gaat het over getallen die niet te bevatten zijn.
7: Maar wanneer er plaatsen zijn waar herdenkingen meer kunnen betekenen, dan zullen wij daar zijn. Wij en de generatie na ons. Dan vinden wij daar de rustpunten die een impuls kunnen geven aan ons handelen. Zo'n plaats moet Westerbork zijn. De tijd dringt.
3: Nu, 2026, liggen er nieuwe plannen voor het kampterrein.
5: Plannen om dat wat verdwenen is weer zichtbaar te maken.
7: Ik wist het zeker. Hier, op deze plek, moest de herinnering levend worden gehouden. Hier moesten de verhalen worden verteld. De verhalen van hoop en wanhoop. De verhalen van de haat tussen mensen, maar ook die van de liefde. De verhalen van slachtoffers en van degenen die de moed hadden te handelen met alle gevaren die daaraan verbonden waren.
4: Stuk voor stuk verhalen die ons iets leren over hoe om te gaan met elkaar en de wereld. Door het verstrijken van de tijd worden de verhalen uit de eerste hand steeds schaarser.
6: Eva Wel was 6 jaar oud toen zij hier met haar ouders terecht kwam.
5: Ruim 3 jaar zat Eva in kamp Westerbork gevangen.
3: Net als Manja voelt ook Eva de meerwaarde van het delen van haar verhaal.
4: Juist hier, juist nu.
7: In deze tijd realiseren we ons opnieuw dat menselijkheid en het respect voor de waarde van de democratische rechtsstaat nooit vanzelfsprekend zijn. Maar het verleden leert ons dat er ook tijden van vervolging en onderdrukking, dat ook in tijden van vervolging en onderdrukking mensen zijn geweest die een tegenstem hebben laten horen. En laten we daar moed uit putten. En laten we de hartekreet van Etty Hillesum tot de onze maken. 1 ding is wel zeker. Men moet de voorraad liefde op deze aarde helpen vergroten.
3: Ieder beetje haat dat men aan het vele haten toevoegt, maakt deze wereld onherbergzamer en onbewoonbaarder.
2: Verleden, heden en toekomst in de dialoog tussen Manja Pach en de spelers van de vooropleiding van Garage TDI. Sarah Witlouw.

En met de Joodse gebedensloot Gazan, voorzanger Sarah Witlau, het gedeelte van het programma af. Sarah Witlau komt uit Amsterdam en zegt dat ze het bijzonder en eervol vindt te mogen bijdragen aan deze herdenking op deze plek.

En met alleen het geluid van de vogeltjes hier op het kampterrein is het na de 2 minuten stilte tijd voor de bloem- en kranslegging. Binnen een uur zal die vol liggen met bloemen en met kransen. En als eerste doen de kinderen van de christelijke basisschool De Wegwijzer en openbare basisschool De Lindelaar, dat, allebei afkomstig uit Westerbork, aan beide zijden van de rails lopen ze. En ik zei het al eerder, het is een spannende en eervolle taak om dit te doen. De kinderen hebben ook al geoefend voor de meivakantie. En willen dit ook heel graag doen. Ze hebben rozen bij zich en kransen. En na de kinderen is er dan ruimte voor de kranslegging door autoriteiten, onderscheidenen, overlevenden en nabestaanden. En die overlevenden, die zijn er. Elk jaar minder, maar ze zijn er vanavond. Eva Wel, Wolfgang Polak, met wie ze nog een lezing gaf vanmiddag. Job Waterman. Maar ook overlevenden zoals Rob Bon en René de Vries. Deze laatste twee overleefden in de onderduik.

En het is een mooi gezicht om al deze generaties ook vertegenwoordigd te zien. Achter het stootblok zien we fotograaf Sake Elsinga, die al sinds de oprichting van het herinneringscentrum in de jaren 80 verbonden is aan dat herinneringscentrum Kamp Westerbork als fotograaf. En de eerste krans is gelegd.

onder begeleiding van het Koper Quintet van het Prins Klaus Conservatorium. Gaan nu rozen leggen. Bertien Minko, Eva Wel, Manja Pach, Sarah Witlau en de spelers van Garage TDI uit Assen. Kortom, zij die vanavond het programma verzorgden. En daarna overlevenden van

De commissaris van de koning. Agnes Mulder samen met haar partner. En Jan Brouwer, vicevoorzitter van Provinciale Staten. Zij leggen gezamenlijk een krans.

En Maya Pach kreeg een warme omhelzing van haar man. Dat zag u zojuist. Mirjam Stern, de dochter van Truus Stern van Zuiden, die in april overleed, 99-jarige leeftijd. Truus, die er jarenlang bij was. De laatste jaar niet, want het ging niet. En nu is Mirjam daar. Ook uit naam van haar moeder.

Zoals gezegd, er zijn nabestaanden, overlevenden en gezagsdragers. Er wordt een krans gelegd namens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De burgemeester is er. Burgemeester Swiers van Midden-Drenthe. Jan Briggeman hebben we gezien. Hij is drager van het Bronzen Kruis. En ook namens de politie wordt een krans gelegd. Astron, met wie het terrein min of meer gedeeld wordt. En Staatsbosbeheer. En ook wordt er dit jaar een regenboogkrans gelegd. Dat was vorig jaar, 2025, voor het eerst. In principe kan iedereen een krans of een roos leggen. Wel wordt altijd strikt de hand gehouden aan de volgorde.

opkomst is hoog vanavond. Vanaf de plek waar ik zit zag ik dat, toen het programma al gaande was, en nog steeds mensen richting het monument liepen. Ja, dat is triest natuurlijk. Maar we dat kleine blikje van zien. Jan Briggeman. Hij is drager van het Bronzen Kruis. Samen met zijn partner. En burgemeester Zwiers. Ligt namens de gemeente. En daarna zag ik nog de politie.

De translegging gaat vaak in stilte, maar dit jaar dus met muzikale begeleiding van het Koper Quintet van het Prins Claus Conservatorium.

televisiekijkers maak ik u graag attent op de documentaire De Vrouwenmars, die vanavond nog wordt uitgezonden door TV Drenthe om 9 uur en om 11 uur. En ja, Kamp Westerbork is een verhaal van veel, is een plek van veel verhalen en veel lagen. En De Vrouwenmars is daar ook een van. Die zijn er weinig uit vanavond. Er is veel belangstelling. Wij bedanken u voor het kijken. Mede namens mijn collega's. Graag tot de volgende keer.

0: avond van Drenthe. Radio Drenthe.
1: Zijn laatste brief. Zijn laatste woord. Zijn laatste teken van leven. Lag langs het spoor. Over twijfel en angst.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is vanavond waardig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Kort voor de dodenherdenking hield de politie 12 mensen aan. Ze droegen protestteksten. Eén activiste is aangehouden omdat ze een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. En vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking zelf, zegt verslaggever Simone Tukker.
2: Je voelde echt wel wat spanning bij de mensen hier die kwamen kijken en ook bij de organisatie zelf. Vlak voor de herdenking konden we ook nog zien dat de politie een aantal mensen uit het publiek plukte. Al die maatregelen dus om ervoor te zorgen dat de dodenherdenking zo rustig mogelijk verloopt en dat het stil was. Ja, en dat was het hier om 8 uur. Met een volle Dam was het muisstil.
1: De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens de Duitse autoriteiten had die man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. 2 mensen overleefden het incident niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. En de Nederlandse vrouw van 69 die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan had het besmettelijke hantavirus, meldt Reuters. Ze wilde vanaf Johannesburg terugvliegen naar huis nadat haar 69-jarige man eerder al aan boord was overleden. Op het vliegveld werd ze onwel en overleed korte tijd later. De derde dode kwam uit Duitsland. Er zijn nog altijd zo'n 150 mensen aan boord van het Nederlandse schip dat 3 weken geleden vanuit Argentinië vertrok. 2 bemanningsleden zijn ook ziek. 1 van hen is een Nederlander. Het weer dan kans op pittige buien, mogelijk met onweer. Het koelt af naar 1 graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog. En dan wordt het maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: weten, hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Deze week maak je kans op
1: een heerlijk diner voor twee.
2: In Zuid-Laren.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is vanavond waardig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Kort voor de dodenherdenking hield de politie 12 mensen aan. Ze droegen protestteksten. Eén activist is aangehouden omdat ze een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens de Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. De politie gaat ervan uit dat die man alleen handelde en dat er nu geen gevaar meer is.
2: We gaan van een Einzeltäter uit en hebben momentan ook geen Hinweise dat het gegenwärtig nog een Gefährdungslage gibt. Hij is 33 jaar oud en heeft een Duitse Staatsangehörigkeit.
1: 2 mensen overleefden het incident niet, zeker 20 anderen raakten gewond. 2 zijn er slecht aan toe. De Nederlandse vrouw van 69, die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan, had het besmettelijke Hantavirus. Haar man was aan boord van het schip al overleden. De vrouw wilde naar huis vliegen, werd onwel op de luchthaven van Johannesburg en overleed kort daarna. En vanwege de Russische dag van de overwinning heeft Moskou een 2-daags staakt het vuren aangekondigd voor komende vrijdag en zaterdag. Op 9 mei wordt in Rusland gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. Moskou heeft wel gewaarschuwd dat als Oekraïne dat staakt het vuren schendt, er een raketaanval volgt op Kiev. Het weer dan. Vanavond en vannacht in het zuiden en oosten buien. In de rest van het land blijft het droog. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog dan. Met af en toe wat zon. En dan wordt het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: RTP Noord,
1: Radio Drenthe
0: en Omroep Friesland
2: bestaan dit jaar 80 jaar.
3: En dat vieren we samen!
2: Zaterdag 9 mei, met het verslag van de drie provinciën Wandeltocht. Live vanuit het punt waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen. Bakkeveen. Wandel mee en meld je aan. Of luister en kijk mee. Naar de wandelaars, de vrijwilligers en de prachtige landschappen in het noorden. Zaterdag van 12 tot 4 bij Radio Drenthe

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Door Albegens met het NOS-journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema kijkt tevreden terug op de nationale herdenking. Ze noemt het een waardige en mooie ceremonie vanavond op de Dam. De 2 minuten stilte verliepen nagenoeg vlekkeloos. De politie heeft 13 mensen opgepakt, de meeste van hen met protestborden. 1 van hen probeerde het stiltemoment te verstoren. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking. De Nederlandse vrouw van 69, die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan, had het besmettelijke hantavirus. Haar man was aan boord van het schip al overleden. De vrouw wilde naar huis vliegen, werd onwel op de luchthaven van Johannesburg en overleed kort daarna. De derde dode kwam uit Duitsland. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord van het Nederlandse schip dat 3 weken geleden vanuit Argentinië vertrok. Een 33-jarige Duitser zit vast op verdenking van het inrijden op een groep voetgangers in Leipzig. De man had mogelijk psychische problemen. 2 mensen overleefden het niet, zeker 20 anderen raakten gewond. 2 van hen zijn er slecht aan toe. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op 8 en 9 mei... omdat Rusland zaterdag de 9e de dag van de overwinning op Nazi-Duitsland viert. President Zelensky kondigde een staakt het vuren aan dat morgen nacht moet ingaan. De politie heeft in Rotterdam-Hoogvliet vanavond een man neergeschoten. Hij is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Het weer, vannacht in het zuiden en oosten buien, in de rest van het land droog. Morgen in het zuidoosten regen, in het noorden en westen blijft het droog. Met soms wat zon en het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: weten, hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Deze week maak je kans op
1: een heerlijk diner voor twee.
2: In Zuid-Laren.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Op dit moment wordt in Wageningen het bevrijdingsvuur ontstoken, de traditionele start van Bevrijdingsdag. Het gebeurt voor het Hotel De Wereld, waar op 5 mei 1945 het bevel van aftocht van de Duitse bezetter werd getekend. Het vuur wordt vannacht door lopers naar verschillende gemeenten in Nederland gebracht. De aankomst van het vuur luidt daar dan de 5 mei-activiteiten in. De Amsterdamse burgemeester Halsema kijkt tevreden terug op de nationale herdenking. Ze noemt het een waardige en mooie ceremonie op de Dam. De 2 minuten stilte verliepen nagenoeg vlekkeloos. De politie heeft 13 mensen opgepakt, de meeste met protestborden. Een van hen probeerde het stiltemoment te verstoren. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op vrijdag en zaterdag vanwege de 9e mei. Dat is in Rusland de dag van de overwinning. Die dag wordt gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. President Zelensky zegt op zijn beurt dat Oekraïne een tijdelijk staakt het vuren instelt. Dat moet ingaan in de nacht van 5 op 6 mei. De douane heeft vorige week op Schiphol 6 gifkikkers gevonden. Ze zaten in een bakje en waren gedumpt in de prullenbak van het toilet van het vliegveld. De douane denkt dat iemand de kikkers naar het buitenland wilde smokkelen, maar dat toch niet durfde. Agenten kwamen de dieren op het spoor na een melding van een reiziger die de kikkers had opgemerkt. De dieren zijn overgedragen aan de Voedsel- en Warenautoriteit en gaan naar een opvang. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook de komende dag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Wageningen is iets na middernacht het bevrijdingsvuur ontstoken, de traditionele start van Bevrijdingsdag. Burgemeester Vermeulen en twee oorlogsveteranen ontstaken het vuur voor het Hotel De Wereld, waar op 5 mei 1945 het bevel van aftocht van de Duitse bezetter werd getekend. Het vuur wordt vannacht door zo'n 2.500 lopers naar andere gemeenten gebracht. De aankomst van het vuur luidt daar dan de 5 mei activiteiten in. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. Twee mensen overleefden het niet, zeker 20 anderen raakten gewond. Twee zijn er slecht aan toe. De man reed gistermiddag met zijn auto met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. De politie heeft in Rotterdam Hoogvliet een man neergeschoten. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur gisteravond afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Op beelden is te zien dat op straat een wapen ligt. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op vrijdag en zaterdag vanwege 9 mei. Dat is in Rusland de dag van de overwinning. Die dag wordt gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. President Zelensky zegt op zijn beurt dat Oekraïne een tijdelijk staakt het vuren instelt. Dat moet ingaan in de nacht van 5 op 6 mei. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook de komende dag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Drenthe hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Deze week maak je kans op
1: een heerlijk diner voor twee.
2: In Zuid-Laren.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.
3: One side of me is warm and quiet, the other side runs hot and cold. Part of me is plain defiant, loud and rowdy and hard to hold.

ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Nu sta ik voor je.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie vermoedt dat er 7 besmettingen met het Hantavirus zijn op een Nederlands cruiseschip. De WHO meldt dat 2 mensen zeker besmet zijn. Bij 5 anderen gaat het om een vermoedelijke besmetting. Gisteren werd al bekend dat er 3 mensen waren overleden, onder wie een echtpaar uit Friesland. Ook is een Nederlandse medewerker ziek. Het cruiseschip ligt voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is rustig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Voor en tijdens de dodenherdenking hield de politie 13 mensen aan. Zij droegen protestteksten. 1 activist is aangehouden omdat hij een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen. Een 33-jarige Duitser zit vast op verdenking van het inrijden op een groep voetgangers in Leipzig. De man had mogelijk psychische problemen. 2 mensen overleefden het niet, zeker 20 anderen raakten gewond. 2 mensen zijn er slecht aan toe. De douane heeft vorige week op Schiphol 6 gifkikkers gevonden. Ze zaten in een bakje en waren gedumpt in de prullenbak van het toilet van het vliegveld. De douane denkt dat iemand de kikkers naar het buitenland wilde smokkelen, maar dat toch niet durfde. Agenten kwamen de dieren op het spoor na een melding van een reiziger die de kikkers had opgemerkt. De dieren zijn overgedragen aan de Voedsel- en Warenautoriteit en gaan naar een opvang. Het weer in het zuiden en oosten regen. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook de komende dag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.